0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
4: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Grootnieuws Radio.
2: Een christelijk geluid van hoop en bemoediging.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De 3 mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat zijn 2 luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het Hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen. En daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met twee klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trump's zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er $100.000 voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: toepassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. We gaan het vandaag hebben over 1 Petrus 3, vers 8. Daar staat: tot slot wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Hoe we dat precies kunnen doen vandaag de dag, dat horen we zo meteen in de overdenking van Harriette Hofman van het Leger des Heils. Nadat we hebben gelezen in Deuteronomium 4, vers 29. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden, als u hem met hart en ziel zoekt.

0: en Eline, je hoorde Later Licht Zijn. We gaan luisteren naar een overdenking van Harriette Hofman van het Leger des Heils. En vandaag leest zij met ons uit 1 Petrus 3, vers 8.
1: Tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 1 Petrus 3, vers 8. Petrus stond altijd bekend als Haantje de Voorste. En het is grappig dat juist hij ons vraagt de minste te zijn. Eensgezind zijn. Eén gezin zijn. Steeds weer klinkt in de brieven van Paulus en van Petrus door dat we één gezin, één familie zijn met één hemelse vader. Gelukkig laat God ons daar niet alleen in staan. Zijn geest vormt ons iedere dag steeds meer naar het beeld van Christus. Over gezin zijn gesproken. Toen ik in verwachting was van ons eerste kindje, moest er een babykamer in elkaar gezet worden. Een ledikant, een commode. En we gingen druk in de weer met de bouwpakketten. Daar kwamen we erachter dat we het op veel vlakken eens waren. Dat we veel dingen prima samen konden doen. Maar klussen was daar niet één van. We begrepen elkaar niet en als de een de plank linksom draaide, wilde de ander juist rechtsom. De een wilde eerst nauwgezet de handleiding bestuderen, terwijl de ander al aan het schroeven was. Het liep er uiteindelijk op uit dat ik mijn man de kamer uit heb gestuurd en met mijn dikke buik zelf alles in elkaar heb gezet. Gelukkig heeft hij veel andere kwaliteiten. Het is nog niet zo simpel om met een aantal mensen steeds de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zoveel verschillende manieren om iets aan te pakken, zoveel verschillende manieren van doen en denken, waar de een super praktisch is en zijn hand niet omdraait voor een etentje voor 20 personen, wordt een ander daar doodongelukkig van. Waar de een de boekhouding fluitend doet, breekt bij de ander het benauwde zweet al uit bij de gedachte eraan. Toch staat de oproep van Petrus hier luid en duidelijk. Hij werkt het verder uit in de tekst, in het hele hoofdstuk en ook in het volgende hoofdstuk nog. Steeds komt hij erop terug dat we anders moeten zijn dan de wereldse norm voorschrijft. Steeds maant hij ons om een stapje terug te doen, niet op de voorgrond te willen staan, de minste te willen zijn. Precies zoals Jezus zelf deed toen hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Dat doet hij niet om ons klein te houden of onderdanig. Hij doet het zodat de ander, zodat iedereen, de ruimte krijgt om te groeien. Om zijn kwaliteiten in te zetten, om met respect behandeld te worden. Niet alleen de Haantje de Voorste, maar ook onze broeders en zusters die wat langzamer zijn. Die wat minder makkelijk op de voorgrond durven staan. Die hun ideeën voor zichzelf houden, omdat ze het zelfvertrouwen missen om zich uit te spreken. De tekst spreekt over zorgzaamheid, vriendelijkheid, bescheidenheid. Als we ons realiseren dat we door God zijn aangenomen als zijn kinderen, niet uit eigen verdiensten, maar puur uit genade, dan hebben we toch ook niets om ons op voor te laten staan? Als we ons realiseren dat het Jezus Christus zijn leven gekost heeft om ons terug te brengen aan het hart van de Vader, dan kun je onmogelijk jezelf op de borst kloppen. Het geldt voor jou, het geldt voor je broeders en zusters. En dan past ons niets dan bescheidenheid. You are

0: Lauren Daigle, You're the Rescue bij Groot Nieuws Radio. We lezen vandaag samen met Harriette Hofman van Het Leger des Heils uit 1 Petrus 3, vers 8. Daar lezen we: tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Een hele hoop dingen die we moeten doen. Maar wat betekenen al die dingen eigenlijk voor ons in het dagelijks leven?
1: Wat is eensgezind zijn dan eigenlijk? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Betekent dat dat we allemaal hetzelfde moeten denken, hetzelfde belangrijk moeten vinden, hetzelfde proces moeten volgen, dezelfde keuzes moeten maken? Er is zo'n prachtige uitspraak die wordt toegeschreven aan Antoine de Saint-Exupéry. Als je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bijeen om hout te verzamelen, taken te verdelen en het werk te organiseren, maar wek in hen het verlangen naar de eindeloze uitgestrektheid van de zee. Ik denk dat eensgezindheid vooral kan worden gevonden in een gezamenlijke bron en een gezamenlijk doel. We zagen net al hoe we bij elkaar horen omdat we verbonden zijn met dezelfde hemelse Vader, omdat we mogen putten uit zijn oneindige bron van kracht, liefde, genade en trouw. Dat maakt ons mensen die gevoed worden door Gods woord, die vervuld zijn van Gods geest, die de genade en liefde van Jezus Christus geproefd hebben en willen delen. Het Leger des Heils heeft net als veel andere kerken en bedrijven een missiestatement. Deze missie gaat al zo'n 150 jaar mee en heeft nog niets aan kracht ingeboet. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. In Nederland heeft het Leger des Heils veel verschillende locaties met hele diverse activiteiten en accenten. Toch geldt deze missie voor alle locaties. Eensgezind zijn betekent hier dat we allemaal achter deze missie staan en alles doen wat daarop gericht is. Het betekent dus niet dat we allemaal hetzelfde doen of alles op dezelfde manier doen. Zo mogen we als individuele christenen ook allemaal anders zijn. Sterker nog, God heeft ons gemaakt als unieke mensen met onze eigen talenten en mogelijkheden. En andersom ook met onze onmogelijkheden. Niet iedereen is goed in klussen immers. Maar voor elk van ons geldt de missie die Jezus ons gaf voordat hij terugging naar zijn Vader. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat klinkt als de uitgestrektheid van de zee, waarnaar de quote van Antoine de Saint-Exupéry verwijst. Dat kan klinken als een fantastische uitdaging, maar als je een beetje op mij lijkt, klinkt het misschien ook wel overweldigend. Wat moet ik doen? Waar moet ik beginnen? Petrus helpt ons in vers 15 op weg. We mogen dicht bij huis beginnen. Als iemand je vraagt waar jouw zekerheid vandaan komt, wees dan altijd bereid erover te vertellen. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. Elk gesprek dat we zo mogen hebben is als een plank die wordt toegevoegd aan dat schip dat het ruime sop gaat kiezen. De uitgestrektheid van de zee is als de uitgestrektheid de grootsheid van de bron die nooit opdroogt, waaruit we genadegaven op genadegaven mogen ontvangen van onze Vader. Dus geen zorgen als je je niet altijd kunt vinden in de werkwijze van je broeder of zuster. Kijk naar de bron waar je samen uit mag putten en richt je blik op het doel dat God zelf benoemd heeft. Vertel de hele wereld over mij en maak alle volken tot mijn leerlingen. Laat dat ons gezamenlijke doel zijn. En waar de een dan afreist naar verre, moeilijk toegankelijke oorden, daar mag de ander over de heg in de achtertuin de buurman vertellen over Gods liefde.

Wat mij betreft past zij perfect in het rijtje van Lauren Daigle, Natalie Lane. Kortom, mensen waar we nog wel een hele hoop van gaan horen. Jamie McDonald, zo heet ze. Je hoorde Left in the River. Het is bijna 6 uur. Zometeen de ochtendshow, de nieuwe morgen met Annemarie Bouillard. Wil je de overdenking van vandaag van Harriette Hofman of andere overdenkingen terugluisteren? Ga dan naar Levenswoorden, de podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling... Leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle,
8: vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau, praktijkarise.nl.
19: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 1:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat wordt nog uitgezocht. Het weer van Weer Online? Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Geen files op dit moment, wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht. Tussen Rijmerstok en Kadier en Keer. Het komt door een ongeluk en de weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten.
2: Goedemorgen, ja, deze derde dinsdag in september. Muziek met een koninklijk tintje. Wat komt er dan bij jou naar boven? Doe even een appje naar de studio Muziek met een koninklijk tintje. Kijk ik of ik er iets passend bij kan vinden in de Nieuwe Morgen. Ook op deze derde dinsdag in september.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1.

0: plus 1 gratis. En alle Jan, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: De Nieuwe Morgen.
0: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.
2: Goedemorgen, wat een mooi nieuws van Jezus lezen. Ieder die tot hem komt, die zal hem genezen. Dit is niet, ja, voor even, straks als bij hem in de eeuwigheid zijn verlost van alles. Wens iedereen zo'n rijke werkdag en uitzicht op de toekomst. Groeten, Andrew de Heuvel.

0: Nicole C. Mullen, On My Knees. Het is 6:10. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn ze al wakker bij jou thuis?
1: Nee, er wordt gelukkig nog in alle rust geslapen.
0: Oh, en jij moet er zo vroeg uit.
1: Ja, wij starten om 7:00.
0: Oh, ja, dan heb je de eerste patiënt in de stoel liggen.
1: Ja, het eerste geluksslachtoffer vanochtend.
0: En dan zeg je, zeg hoe gaat het? En vervolgens kan je zelf niks meer zeggen, want je ligt dan met je mond open in de tandartsstoel. Dat vind ik toch zoiets bijzonders, Jos. Herken je dat? Dat mensen dan wel iets willen zeggen, maar ja, jij bent ondertussen in die mond bezig.
1: Ja, we hebben vaak altijd voldoende tijd. Dus voor de behandeling, na de behandeling is alle tijd om nog even te kletsen. En vaak ook nog ruimte voor een grap.
0: Gelukkig. Zeg, en is Prinsjesdag dan een reden om toch maar iets zoets in huis te halen? Of zeg jij al standaard, nee, toch beter van niet?
1: Nou, volgens mij is het belangrijk om iedere dag te genieten. En zeker hoort daar zoets wel eens bij. Maar ook in een gezonde mate.
0: Ja, precies.
1: Vergeet niet te genieten.
0: Ja, dat is ik vind het voor een tandarts ook een uitstekend advies, Jos. Zeg, muziek die bij deze dag past met een koninklijk tintje. Nou, het was bijna een koninklijke ervaring. Zat jij nou op rij 5 bij CC Winans?
1: We zaten op rij 5. We hadden echt de beste kaarten ooit in Ahoy.
0: Oh, man. En wat gebeurt er dan op het moment dat zij dat podium opkomt en haar mond open doet, niet voor de jaarlijkse controle, maar wel om even te zingen?
1: Nou, het is genieten. En dan zie je dat je tieners naast je. Ik had Sien, Tessa en Berend mee. En natuurlijk mevrouw Mieke. Dat wij zaten echt te wachten op het nummer That's My King. Dus dat was geweldig aan het eind.
0: Nou, we gaan voor de volledige herbeleving, Jos.
1: Oh, top. Dank je wel.
0: Ik wens je een hele mooie dag. CC Winans. Yes.

0: De Prinsjesdag, That's My King van Cici Winans. Je hoort het in de Nieuwe Morgen. En mooi om deze dag zo samen te beginnen.
1: De dagtekst.
0: Ik doe een poging de Bijbel in een jaar te lezen. Ik vermoed dat het in 38 jaar wordt. Maar goed, moedig ga ik voorwaarts. Deuteronomium heb ik gehad, soms langdradig, maar wat waardevol ook. In Deuteronomium 4, vers 29 lees je: maar tenslotte zult u de Heer, uw God, weer zoeken en hem ook vinden als u hem met hart en ziel zoekt. De dagtekst van vandaag, Deuteronomium 4, vers 29.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je vraagt, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ook heel toepasselijk. Phil Wickham. The King is in the room. Terwijl Deborah een heel mooi fotootje stuurt van het concert van Cici Winans. Ik was er ook bij. En het was ook voor mij enorm genieten. Rosa meldt zich ook. Wakker. Welkom bij de Club van Wakkere Mensen, Rosa, waar jij volgens mij al heel lang onderdeel van bent. Het wordt een zonnige dag hier, dat klopt, hier ook. Nico, goedemorgen, zeg ik tegen jou. Rianne is erbij, Marcel onderweg naar Nieuw-Vennep, nog een kleine 2 uur te gaan. Jan, John, Hans en Henk melden zich ook wakker. Gerdien die gaat straks lekkere broodjes halen voor het ontbijt, voor de mensen met wie je straks werkt. Ter ere van Prinsjesdag, nou, dat is nog eens reuze aardig. Kees, met een fijn scooterweertje is het heerlijk onderweg naar het werk. Genieten van Kees. Marjolein, goedemorgen. André, die appt wakker hoor. Net terug van een lang weekend met de caravan om de nieuwe opblaasbare voortent uit te proberen. Prima. Ook lekker geen tv, radio, internet, maar nu wel dankbaar aan de koffie met Grootnieuws Radio. Arjan, onderweg naar Utrecht om daar te lossen. Ingeborg is erbij. Lieneke meldt zich naar Gali. Wijst nog op Psalm 143, vers 6. Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. Dank voor delen, Nagali. Ad onderweg naar Balkbrug. Angelo rijdt met kerstspullen naar het tuincentrum. Poeh, deze ga ik even verwerken. Ronald, na een weekje andere afspraken ben ik er weer bij. Wakker en wel onderweg van Leeuwarden naar Amsterdam. Ook voor vandaag weer veel plezier en zegen, wens ik jou ook. En Martijn, na een mooie vakantie aan de Côte d'Azur, nu maar weer vol goede moed aan het werk. Van Gods mooie schepping mogen genieten. Nu onderweg naar Delfzijl om bietenpulpbrokjes te laden voor Almelo. Met koffie en Grootnieuwsradio op de speakers. Weer een dikke prima. Even though-

0: probeer heel hard te bedenken welke voorkant de cd ook alweer had. Of heeft, waar dit nummer op staat. Matt Redman, You Never Let Go. Volgens mij een beetje met die rood tinten. Maar goed, ik zoek het zo even voor je op. Het is 6:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In Rotterdam is het gisteravond onrustig geweest na de stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Bij een politiebureau gooiden mensen stenen en vuurwerk. De ME greep in en er is 1 iemand opgepakt. De politie heeft meer dan 100 tips ontvangen over de Odido-hacker. Het telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen werd vorige week uitgezonden op tv. Dat heeft volgens de politie ontzettend veel informatie opgeleverd. En opnieuw succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Het won vannacht in Los Angeles voor de 3e keer op rij een Emmy in de categorie Reality.
2: Groot nieuws update.
0: En op de 10 Bijbelbelt gemeenten versoepelt de komende jaren de regels voor winkelen en evenementen op zondag. Dat blijkt uit een analyse van het Nederlands Dagblad na de akkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Op Schouwen-Duiveland tekent de SGP zelfs voor kermis op zondag. Nog tot en met morgen spreken katholieke leiders uit meer dan 30 landen over kerkhervorming. Doen ze tijdens een 3-daagse conferentie in Oostenrijk, schrijft de Vlaamse website Oteo. Focus ligt daarbij op het samen de kerk vormgeven, zoals de paus dat eerder verwoordde. In Algerije zijn begin deze maand 12 christenen gearresteerd. Gebeurde tijdens een kerkdienst die ze hielden in een opvangcentrum voor vrouwen. Dat meldt Christianity Daily International. Ze zijn inmiddels vrijgelaten, maar hen hangt een jarenlange gevangenisstraf of hoge geldboetes boven het hoofd. En de troonrede van de koning klinkt vandaag anders dan anders. Het kabinet Jetten zet de traditionele opsomming van maatregelen per ministerie bij het grof vuil, schrijft het AD. In plaats daarvan mag het staatshoofd een lopend verhaal vertellen met ambities voor de toekomst. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken straks. Het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar op deze Prinsjesdag. Zonnig en droog is het. Het wordt 21 graden in het noordwesten, 28 in het zuidoosten van het land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Utrecht. Vanuit Den Bosch betekent dat tussen knooppunt Hintham en afrit Geldermalsen een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn afgesloten. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland en Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen.
0: Dankjewel, goed om op de hoogte te zijn.
4: Annemarie Biljart.
0: En dat zo 's ochtends vroeg al, terwijl Corina aan de koffie zit. Meer mensen aan de koffie. Ik denk dat ik hier ook even een bakje ga halen. Je hoort Delize met Kleine Dingen.
2: De Nieuwe Morgen.

En daarvoor hoorde je De Lize met Kleine Dingen, waarvan Alexander zegt zo mooi. Qua inhoud zo de spijker op zijn kop. En ook nog een hele leuke, vrolijke melodie. Heerlijk. Mooi voor.

0: Jason Getty samen met Fernando Ortega. My worth is not in what I own. We gaan samen uit de Bijbel lezen.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je 2 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk uit de Basisbijbel. Wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Nu willen we jullie iets schrijven over de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat we weer samen met Hem zullen zijn, broeders en zusters. Denk niet dat die dag nu al is gekomen. Laat je daarover door niemand iets wijsmaken. Niet door een profetie, want die is dan gelogen. Niet door een preek, want die is dan niet waar. En niet door een brief waarvan gezegd wordt dat die door ons is geschreven. Laat je door niemand iets wijsmaken, op wat voor manier dan ook. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren. Eerst zullen heel veel mensen hun geloof kwijtraken. En eerst zal er een mens aan de macht komen die zich helemaal niets van God aantrekt. Hij zal een slecht mens zijn. Hij is de tegenstander van God. Hij is tegen de aanbidding van God. Hij zal zelfs in Gods tempel gaan zitten en beweren dat hij zelf God is. Hij zal zelf als God aanbeden willen worden. Weten jullie nog dat ik dit ook al een paar keer heb gezegd toen ik bij jullie was? En jullie weten nu wel wat hem op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. De wetteloosheid is nu al in het verborgen aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt. Pas als die weg is, zal hij aan de macht komen. Maar Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond. Hij zal hem vernietigen als hij komt. Die wetteloze mens komt aan de macht door het werk van de duivel. Met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Hij stookt de mensen op om allerlei slechte dingen te doen. En de mensen die verloren gaan, zullen hem bewonderen en hem geloven. Ze zullen doen wat hij zegt. Dat komt doordat ze niet van de waarheid hebben gehouden die hen had kunnen redden. Daarom maakt God hen geestelijk blind en geloven ze de leugens. Zo straft hij de mensen die de waarheid niet wilden geloven, maar liever slechte dingen bleven doen. Volhouden. De Heer houdt heel veel van jullie. We zijn God aldoor dankbaar voor jullie, want Hij heeft jullie van begin af aan uitgekozen. Hij wilde dat jullie zouden worden gered door het werk van de Heilige Geest in jullie en door het geloof in de waarheid. Hij heeft jullie geroepen om dezelfde hemelse macht en majesteit te krijgen als onze Heer Jezus Christus. Hij riep jullie door het goede nieuws dat wij jullie kwamen brengen. Blijf dus stevig vasthouden aan jullie geloof. Broeders en zusters, blijf doen wat we jullie mondeling of in brieven hebben geleerd. God, onze Vader, houdt van ons. En omdat Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij ons eeuwige troost en goede hoop gegeven. De Heer Jezus Christus en God de Vader zullen jullie bemoedigen en sterk maken. Daardoor kunnen jullie altijd in woord en daad het goede doen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Cela met één hart, één stem. Terwijl Karin laat weten in de app van Groot Nieuws Radio zometeen te gaan werken. Annemarie is al onderweg. En Annemarie zit in de studio. Kees gaat vandaag starten in Beuningen. Sterker nog, is al gestart. Gert-Jan nu ook al op pad. Ja, heel druk al zo 's ochtends vroeg. Het is toch maar 7:10 mensen. Ja, sommigen die hebben vandaag een oppasdag. Op een van de kleinkinderen. Straks de caravan naar de stalling brengen. Pensioen is een druk leven. Jaco, wens je een hele mooie dag.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is 1 verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. Het weer van Weer Online? In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: De spits komt op gang. Er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging.

0: en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht. 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over.
1: Goedemorgen. De Nieuwe Morgen reist met je mee onder alle omstandigheden. Of je nou niet in de trein kunt of niet kunt rijden, want je staat in de file. Zometeen hoor je Church, Take Me Back.
2: Take me back to the place that feels like home. To the people I can depend on.
1: Ja, we reizen naar de kerk op deze dinsdag.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
15: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
16: De Nieuwe Morgen.
17: Met Annemarie Biljart.
16: Het christelijke radiostation.

0: mensen in plaats van perfecte christenen. Klinkt opeens een stuk aantrekkelijker. In een nummer van Cochran & Co. Church, take me back. Goedemorgen. Nou, die kerk van mij, daar stelde de voorganger zich zondag heel kwetsbaar op. Hij zei dat hij, omdat zijn brein anders werkt dan bij de meesten, het best verwarrend vond dat er tijdens het zingen en het niet zingen een soort van spelletje ontstaat van u mag gaan staan en u mag weer gaan zitten en u mag weer gaan staan. Je herkent het misschien. Ja, ik zit in zo'n kerk. Wij doen dat niet al te spontaan. Staan, dat mag wel, maar dat gebeurt spontaan nauwelijks. Wel grappig dat diezelfde voorganger vervolgens zelf concludeerde aan het eind. Ja, ik ga jullie nu dus vragen om te staan voor de zegen. Dus kwetsbaar. En we konden er nog om lachen ook. Ik teken ervoor. Een kerk vol met gebroken mensen. En ik ben daar ook een van natuurlijk, hè? Goed, niet in een kerk, maar in de Schouwburg vandaag. Mooie overgang. Leden van de Staten-Generaal. Het is Prinsjesdag. Ja, dat gaat over uiterlijk vertoon en natuurlijk de inhoud. En in de Nieuwe Morgen blijf je van beide op de hoogte vandaag.
1: Dagtekst.
0: Ik zei het al eerder vanmorgen, ik doe een poging de Bijbel in een jaar te lezen. Of dat lukt, ik hou je op de hoogte. Deuteronomium heb ik gehad. Oké. Mooi om toch weer te horen uit dat Bijbelboek. Deuteronomium 4, vers 29. Waar je leest, maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken. En hem ook vinden, als u hem zoekt met hart en ziel. Deuteronomium 4... Vers 29 is de dagtekst van vandaag. U zult hem vinden als u hem zoekt met hart en ziel.

0: Irma Die en Gebed om Kalmte. Ook vandaag, de derde dinsdag in september, Prinsjesdag. De start van het politieke jaar. Ieder jaar worden alle tradities weer uit de kast getrokken. Van het koffertje tot de hoedjes. Maar het draait uiteindelijk om de vraag, waar wil het kabinet naartoe? En met het huidige minderheidskabinet is die vraag extra spannend. Want wat gaat er uiteindelijk terechtkomen van de plannen als ze de oppositie niet meekrijgen? Om ons te voorzien van wat inzicht in het huidige politieke landschap praat ik erover met politieke redacteur bij Trouw, Auke van Eijsten. Auke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De verbinding is wat wankel. Ik hoor je ergens in de verte. Het is nog vroeg natuurlijk, maar we gaan even kijken of daar wat aan te doen is. RTL Nieuws kwam gisteren met het bericht dat het vertrouwen in kabinet Jetten is gehalveerd sinds zijn aantreden. Dat klinkt niet erg hoopgevend. Kwam het onverwachts voor jou?
1: Nou ja, in zekere zin niet, omdat we natuurlijk het afgelopen half jaar hebben gezien dat de daadkracht die dit kabinet uitstraalde bij de start, ja, dat daar gewoon nog niet heel veel van terecht is gekomen. Dat we vooral hebben gezien dat al die plannen toch best lastig te realiseren zijn. Dus ja, dan is het ook logisch dat het vertrouwen dat aan het begin van het kabinet altijd hoog is, dat dat dan afneemt en dat dat misschien ook best wel snel afneemt. Nou ja, het is natuurlijk ook nog niet voorbij deze kabinetsperiode. Het is nog genoeg tijd om die cijfers weer om te draaien, maar ja, een goede start is het zeker niet.
0: Ja, als het kabinet die tijd krijgt natuurlijk. De plannen die zijn gedeeltelijk uitgelekt. Hoe komt dat trouwens, dat het altijd uitlekt?
1: Ja, je hebt verschillende soorten lekken in Den Haag. De Prinsjesdaglek is denk ik de grootste en ook meest traditionele inmiddels van alle lekken. Kijk, je moet het zo zien, de vrijdag voor Prinsjesdag, dus afgelopen vrijdag, krijgen rond een uur of drie krijgen alle Kamerleden de miljoenennota en de overige Prinsjesdagstukken opgestuurd onder embargo. Dus ze mogen daar officieel nog niets van publiceren, nog geen openbaar commentaar opgeven. Maar het is dan dus bij 150 Kamerleden. Nou, dat gaat dan direct natuurlijk naar de medewerkers die het beleid maken, die de reacties schrijven, de woordvoerders. Dus binnen de kortste keer hebben een paar honderd mensen die stukken in handen. Ja, dan is het eigenlijk vrij makkelijk om iemand te vinden die bereid is om die stukken op te sturen. Ook brave mensen die doorgaans hun kaken gesloten houden en je geen vertrouwelijke documenten in handen geven, zijn rond Prinsjesdag bereid. Ja, om dat toch wel te doen. Iedereen heeft hem toch al, dus hè, dan zijn ook de wat braveren onder ons bereid om toch die stukken door te spelen.
0: Ja, precies. En heb jij ook zo'n stuk doorgespeeld gekregen voor een doorgaans brave politicus?
1: Ik kan natuurlijk niet vertellen wat voor politicus. Hè. Als ik het over brave politici heb, dan beginnen er misschien gelijk al wat lampjes te branden die bepaalde richtingen opgaan. Maar het is vrij simpel inderdaad om rond Prinsjesdag daar toch de hand op weten te leggen.
0: Ja, okay.
1: Heel anders dan bij andere lekken die veel meer dieper in departementen en ministeries soms zitten. Ja, bij andere gevallen. Ja.
0: Terecht zeg je, het is onderdeel van de hele traditie rond Prinsjesdag. Welk gevoel overheerst nu rondom de gelekte plannen?
1: Nou ja, dat er toch eigenlijk plannen zijn gepresenteerd waarvan nog maar moet blijken hoeveel daar in de praktijk van zal overblijven. Het is, dat hebben we wel eerder op Prinsjesdagen gehad. Soms is het kabinet al gevallen en komt er toch Prinsjesdag. En dan moet een demissionair kabinet plannen maken waarvan je ook wel weet, ja, er komen straks nieuwe verkiezingen. Dit gaat allemaal weer de prullenbak in. Een soort gelijk gevoel heb je nu eigenlijk ook wel. Dit kabinet zit er natuurlijk gewoon nog maar een half jaar zelfs. Maar ja, het is een minderheidskabinet en ze zijn er aan de voorkant niet in geslaagd om voor meerderheden te zorgen. Afgelopen weken zagen we heel chaotische taferelen waarin telkens met oppositiepartijen werd gesproken en dan opeens weer niet. En toen konden ze er intern in de coalitie niet uitkomen. Ja, en nu ligt er een pakket dat eigenlijk nog steeds maar 66 Tweede Kamerzetels heeft en nog veel minder in de Eerste Kamer. En dus geen meerderheid. Dus ja, hoe gaan we daaraan komen? Ja, dan moet er water bij de wijn worden gedaan en soms heel veel zelfs, waardoor er misschien heel weinig overblijft van bepaalde grote plannen die nu zijn aangekondigd.
0: Ja, jij houdt je in het bijzonder bezig met de landbouw- en stikstofdossiers. Als we dat heel concreet gaan maken, wat is daarvan te verwachten van dit kabinet?
1: Ja, eigenlijk moet je voor het landbouw- en stikstofdossier niet naar Prinsjesdag kijken, omdat er in de begroting van volgend jaar niet heel veel verrassingen staan. Het belangrijkste is een paar maanden geleden gebeurd, eind juni, toen de grote landbouw- en stikstofplannen werden aangekondigd van de landbouwminister Jamie van Essen. En Nederland kampt natuurlijk al jaren met die stikstofcrisis. Er zijn ook al verschillende ministers geweest die plannen hebben bedacht om de boel uit het slop te trekken. En nu is Jimmy van Essen ook met een eigen pakket gekomen. Dat in ieder geval, als het gaat om het halen van de doelen, verder gaat dan bij eerdere ministers. Bijvoorbeeld Femke Wiersma van de Boerburgerbeweging, maar ook Piet Adema van de ChristenUnie. Ja, tegelijkertijd, dat doet dus ook meer zeer bij de boerensector. De kans is gewoon heel groot dat heel veel boeren ermee zullen moeten stoppen of hun bedrijf radicaal zullen moeten omgooien. En daartegenover staat dan dat Nederland, ja, zoals dat dan in Den Haag wordt genoemd, van het slot zou kunnen. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, is natuurlijk ook weer de vraag. Er zijn wel vaker, zoals ik zei, plannen gemaakt. Die moeten vervolgens ook worden uitgevoerd. En er zijn best wat jaren voor nodig. Jaren waarin ook weer nieuwe verkiezingen zullen zijn. Dan is het toch maar de vraag of daar weer voldoende draagvlak voor is. Dus wat ik maar wil zeggen, er ligt een stevig pakket, maar ja, nu gaat het echte werk pas beginnen.
0: Ja, wat Prinsjesdag betreft en deze dossiers weinig te verwachten. Dus misschien wat symboolpolitiek, een hoed met een trekker erop bijvoorbeeld. We gaan het afwachten, deze Prinsjesdag. Politiek redacteur bij Trouw, Auke van Eijsten, dank je wel.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: en Hold On, daarvoor Colton Dixon en Miracles. Marcel en Lydia Tsiemer hebben briljante momentjes van de week op YouTube. Ze houden zich nu natuurlijk alleen nog maar bezig met kindermuziek. Maar dit, ja, het is eigenlijk een soort oldschool televisie. Momentje van de week. Ze zingen welkom, welkom, welkom allemaal. En dan hebben ze bijvoorbeeld...
1: Maar, als ja, eerste,
0: tekening, met... tekening van de week.
2: De tekening van de week.
1: En we hebben weer een paar.
2: Ja, die gaan we aan jullie laten zien. We beginnen met een tekening van Filip. En Filip heeft ons getekend.
1: Kijk
2: ja.
1: Nou, Marcel en Lydia met de mooie...
0: Nou, ik zei oldschool televisie. Maar het is gewoon ook een beetje slow TV. Dus ook volwassenen. Een dikke aanrader. Marcel en Lydia Tsiemer, die op dit moment bezig zijn met hun avonturen in het Liedjesbos Tour. En je kent ze ook van dit nummer. Het is natuurlijk veel eerder uitbrachten. Symfonie.

0: Pony dus van Marcel en Lydia Tsiemer. Het is 7:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Veel problemen in de ochtendspits. Op de A2 staat het muurvast van Den Bosch naar Utrecht. Rijkswaterstaat adviseert om je reis uit te stellen. En op het spoor rijdt in het midden en noorden van het land bijna niks door een storing. In Rotterdam is de ME gisteravond bekogeld na een stille tocht. Mensen gooiden bij een politiebureau met stenen en staken rookbommen af. De stille tocht was voor de man die afgelopen zaterdag bij zijn arrestatie niet goed werd en overleed. En in Den Haag staan de eerste Koningshuisfans al klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te vangen van de koning en koningin. Ze hebben zich verzameld bij Paleis Noordeinde en zijn in het oranje.
2: Groot nieuws update.
0: 1 op de 10 Bijbelbeltgemeenten versoepelt de komende jaren de regels voor winkelen en evenementen op zondag. Dat blijkt uit een analyse van het Nederlands Dagblad van de akkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Op Schouwen-Duiveland tekent de SGP zelfs voor kermis op zondag. Dezelfde krant schrijft over een onderzoek in België waaruit blijkt dat als werkgevers denken dat je christen, moslim of atheïst bent, je minder kans maakt op een sollicitatiegesprek. Dat geldt ook als je vrijwilligerswerk in de kerk doet. Vermoedelijk gaan de resultaten ook voor Nederland op, schrijft de krant. Een werkgever denkt, wat als hij dat meebrengt naar ons bedrijf? In Algerije zijn begin deze maand 12 christenen gearresteerd. Dat gebeurde tijdens een kerkdienst die ze hielden in een opvangcentrum voor vrouwen. Dat meldt Christian Daily International. Ze zijn inmiddels vrijgelaten, maar hen hangt een jarenlange gevangenisstraf of hoge geldboetes boven het hoofd. De meeste protestantse kerken in Algerije zijn gesloten door de overheid. En de troonrede van de koning klinkt vandaag anders dan anders. Het kabinet Jette zet de traditionele opsomming van maatregelen per ministerie bij het grof vuil, schrijft het AD. In plaats daarvan mag het staatshoofd een lopend verhaal vertellen met ambities voor de toekomst. En hoe dat gaat klinken, ja, dat hoor je later vandaag. Het Grootnieuws Radio weerbericht dan van Buienradar. Het wordt zonnig en droog vandaag. 21 graden in het noordwesten, 28 in het zuidoosten. Verkeersinformatie, er is nogal wat te melden, krijg je van de ANWB.
3: Op dit moment worden er files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het doet er meer dan een uur langer over, maar de weg is wel weer vrijgemaakt en de vertraging neemt af. Op de A12 Duitsland richting Utrecht ging het mis tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord. Ook hier is de weg weer vrij, maar houd rekening met een kwartier extra reistijd. Dan nog 3 kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een berger aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog dicht.
4: Annemarie Biljart.
0: Ah, deze dag beginnen in alle rust of in alle drukte. Dat kan ook, hè? Onder al die omstandigheden. De Nieuwe Morgen. Met nu muziek van Rich Mullins, Awesome God.
2: De Nieuwe Morgen.

mij te beginnen. U maakt ruimte voor mij van Chapel Worship. Zometeen hoor je de overdenking van Els van Dijk. Een hele essentiële vraag. Waarom ben jij er? Daar gaat ze dieper op in.

0: Praise and Worship. In de Nieuwe Morgen hoor je overdenkingen vertrouwd rond 8:15, 8:15. En dan op de dinsdag Els van Dijk. En haar overdenkingen ook via de podcast Preken en Overdenkingen. Ze gaat in op het thema Waarom ben jij er?
1: De laatste tijd stel ik regelmatig de volgende vraag. Waarom heeft het God behaagd dat jij bestaat? Waarom heeft Hij het goed geacht dat jij er bent, hier en nu, vandaag? Veel mensen, ook veel doorgewinterde christenen, blijken hier niet over na te denken en er niet mee bezig te zijn. Of ze vinden het bedenken van een antwoord zo ingewikkeld dat ze, als de vraag zich al voordoet, ze deze weer verdringen door andere kwesties die belangrijker lijken te zijn. Soms denk ik dat te veel mensen behept zijn met een vorm van godsdienstig egocentrisme. Een geloof dat draait om eigen behoud, persoonlijke zegeningen en welbevinden. Een soort religieus comfort. Je zou dat zomaar terug kunnen zien in bepaalde liedteksten als: Heer, u bent zo goed voor mij, u houdt zoveel van mij. En in de titel van een boek: Elke dag rekenen op God. Maar we zijn niet in deze wereld om het naar onze zin te hebben, of om, als het toch een beetje ingewikkeld wordt, te blijven steken bij de schoot van onze hemelse Vader. Het centrale begrip in Gods gedachte is genade. Dat is de kern van het evangelie. Dat betekent geen punt zetten achter de zinnetjes die ik net noemde, maar een dubbele punt. In een bepaalde periode was het volgende lied een tophit in christelijk Nederland. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent, zal de nacht verdwijnen. En dan, daar komt hij, schijn in mij, schijn door mij. Genade is mee mogen schrijven met en onderdeel zijn van Gods verhaal met deze wereld. Genade is niet alleen dat God je tekortkomingen vergeeft, dat Hij heelt en geneest, dat Hij wegneemt wat dwars ligt in je leven, maar dat Hij je betrekt bij zijn plan met deze wereld. Het is genade dat God je waardig acht Jezus' handen en voeten te zijn. Juist nu het allemaal zo donker en duister is in de wereld waarin we leven. Waarin heel veel brandt door het vuur van begeerte, door het vuur van haat, door het vuur van begoocheling. En daarom zingt een ander lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Daarom heeft het God behaagd dat jij bestaat. Je mag een lichtdrager en een hoopbrenger zijn in deze wereld, waarin de chaos meer en meer toeneemt. Je mag dat zijn voor de mensen die God op je pad plaatst en in de situaties die zich aan je voordoen. Als ik het samenvat: de schapen van de goede herder zijn er niet ter wille van de groene weide, maar voor de opbrengst van de wol. God.

0: Zij weten hoe je dat doet. Een Nederlandse versie maken van een lied. Volg ik ook van Ademproject. Ik neem het programma van vandaag even met je door. Schrijf maar even mee. 1 uur koninklijke rijtour. 1:15 de troonrede. 2 uur de balkonscène. 3:30 de aanbieding van de miljoenennota.
1: En verder vandaag...
0: Nou, en mocht je dat allemaal aan je voorbij laten gaan... dan kun je om 10 uur beginnen met Thijs en Jorieke vandaag. Agnes Huizinga is te gast, een bekende. Zeker ook vorige keer op Nieuwsradio. Lange tijd verzorgde zij overdenkingen. Je kent haar ook als coach, spreker, schrijver... betrokken bij New Wine Nederland. Overgave, daar gaat het over. Wat betekent het om jezelf over te geven aan God... En welke belemmeringen kan je daardoor ervaren? Een boeiend thema. Tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken...
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
8: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
11: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
12: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Gibbs. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
11: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh... Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen... krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. Het weer van Weer Online? In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
15: ANWB.
22: De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderlo en Stroep. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten op onthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven.
0: Goedemorgen als je gelovig bent als luisteraar. We hebben ook regelmatig leuke vacatures. Van harte welkom bij Grootnieuwsradio. Zeker ook in de ochtend bij De Nieuwe Morgen. Dan weet je dat vast. Zometeen muziek van Thorne Wells.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
10: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
11: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
12: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: De Nieuwe Morgen.
17: Met Annemarie Biljart.
16: Het christelijke radiostation.

0: Hills and Valleys van Thorin Wells hield pas nog een preek. Een vurig pleidooi voor het onderhouden van je huwelijk. Het begint vol spanning en sensatie. Dan trouwen met ja tot de dood ons scheidt. Laten we dat doen. En dan blijkt dat het niet vanzelf gaat. Is het huwelijk ook hard werken en soms alleen maar hard werken? Onderhoud je huwelijk, aldus Thorin Wells. En vergeet ondertussen ook niet te genieten. Vieren wat er te vieren valt. Goedemorgen op deze derde dinsdag in september, want dat is het. Zo misschien toch maar even naar de bakker voor oranje tompoesen. Mooie reden. Zomers warm wordt het ook nog eens. Graadje of 27, 28. Dat lijkt me dan best wel warm in al die prachtige outfits. Want het gaat vandaag over de troonrede, de miljoenennota, ontzettend belangrijk allemaal. Maar het gesprek van de dag is toch de jurken en de hoedjes. En het maken van die laatste een ware ambacht. Zij kan er meer over uitleggen. Hoedemaker Nelleke Nijkamp uit Rijzen. Je hoort haar zo meteen. Zij weet ongetwijfeld van de hoed en de...
1: De dagtekst.
0: Rand. Uit het Bijbelboek, vol met ge- en verboden. Deuteronomium in hoofdstuk 4, vers 29 lees je. Maar tenslotte zult u de Heer, uw God, weer zoeken en hem ook vinden. En als u hem met hart en ziel zoekt, dan... Je leest er meer over in Deuteronomium 4, vers 29. Maar tenslotte zult u de Heer, uw God, weer zoeken en hem ook vinden. Als u hem zoekt met hart en ziel.

0: Sherry's Music met Sharon Kipps en Gilbert Tera. Voldoende voor vandaag. Prinsjesdag is het vandaag. Staat bol van de tradities, het koffertje, de koets, de troonrede en natuurlijk ook de hoeden. Dit is het moment voor veel politici om uit te pakken met een passende hoed. En waar het voor de een de outfit afmaakt, is het voor de ander vooral een manier om een statement te maken. Binnen de reformatorische gezindte is de hoed een wekelijks terugkerend fenomeen. Als dan hoedemaker Nelleke Nijkamp ligt, zou dat veel vaker kunnen. De hoed terug in het straatbeeld, zowel voor vrouwen als mannen. Nelleke Nijkamp, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is de hoed van de week bij Hoede Atelier Zandstra?
1: Nou, ja, zoals bekend heb ik elke week een nieuwe hoed. En dat is afgelopen week was dat een grote winterhoed, een velourhoed, een schotelmodel met een apart gevormde bol op een haarbeugeltje. Ontzettend mooi en super elegant.
0: Ik probeer het even te verwerken. Hey, maar ik heb volgens mij het plaatje compleet nu. Een passend beetje...
1: Ja, het is ook te zien op Instagram. Dus dat gaat altijd... Als je er meer van wil weten, dan kun je daar altijd op kijken.
0: En past dat een beetje binnen de laatste trend in hoedenland? Deze hoed van de week?
1: Ja, zeker wel. Je ziet een beetje de jaren 80 eigenlijk terugkomen. Dus een platter, kleiner bolletje met een wat grotere rand. En om het een beetje charmant te maken van het platte bolletje, zet je het vaak een beetje schuin op. Hmm. Dus ja, dat zie je wel weer een beetje terugkomen. En ook een beetje de boterhead noemen ze. Dat is eigenlijk een beetje een plattere bol. Maar ook die kun je in allerlei variaties krijgen. Dus hoog of laag. Maar die zie je dus ook laag en ook zo schuin op je hoofd.
0: Oh ja. Ja, heeft iedereen nou een hoofd voor een hoed?
1: Eigenlijk wel. De een staat het wel wat beter dan de ander. Maar er is altijd wel iets te vinden wat bij je past. En waarvan je een glimlach krijgt. En dan zit je eigenlijk op de goede weg.
0: Ja, en de meeste mensen denken bij hoeden aan de reformatorische wereld. Prinsjesdag natuurlijk. Hoe populair is het daarbuiten?
1: Nou, dat zie je echt alweer een beetje terugkomen. In het straatbeeld zie je het wat minder. Maar je ziet het wel bij de grote merken op de catwalks. En hebben ze altijd wel een aantal hoeden in hun collectie. En daar begint het eigenlijk altijd. Hm. Dus dat je dat zie je een beetje terugkomen. En dan uiteindelijk gaat dat eigenlijk wel weer een beetje in het straatbeeld terugkomen.
0: En waar komt die liefde voor het ambacht van hoedenmaken bij jou vandaan?
1: Ja, dat zit eigenlijk een beetje in de genen. Mijn moeder heeft altijd een hoedenwinkel gehad. En dat was in de jaren 60. En toen liep iedereen eigenlijk met een hoed op door de straten. En je ging de deur niet uit zonder hoed.
0: Ja.
1: En dat lijkt mij een fantastische tijd wat hoeden betreft.
0: Ik kan me voorstellen. Zie je dat terugkomen, denk je?
1: Nou, zo extreem weet ik niet. En uiteindelijk moet je er ook blij van worden, hè?
0: Oké.
1: Dat vind ik altijd, dat is wel altijd een beetje mijn doel. Van als je er blij van wordt, dan zit je op de goede weg. Maar het bijna schaamte moet er een beetje vanaf. Want het is zo ontzettend leuk. Hmm. Mensen denken altijd van ja, dan val ik een beetje op. En dat moet er een beetje vanaf.
0: Politici die willen er nog wel eens een statement mee maken. Jaag je dat toe? Ja. Of zit je daar een beetje naar te kijken van ja, dan doe je weer iets met die hoed wat eigenlijk niet de bedoeling is?
1: Nou, ik snap wel dat zij een statement willen maken, want dat is natuurlijk ook een beetje hun doel. Maar wat ik vooral toejuich is gewoon dat de hoed gepromoot wordt.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: En ik vind het is niet zo heel erg mijn ding om er een statement mee te maken, maar ik vind het wel gewoon heel leuk dat het weer gezien wordt.
0: Hmm.
1: Nou, het moet eigenlijk niet alleen een Prinsjesdag ding zijn, maar het moet gewoon... Een normaal iets worden eigenlijk.
0: Ja, en met Prinsjesdag kijken we natuurlijk naar de hoeden. In hoeverre geldt dat ook op de zondag, als mensen naar de kerk gaan, dat we ook naar elkaars hoeden kijken? Zien en gezien worden?
1: Dat zal allicht wel gebeuren, maar dat is niet iets waar ik me heel erg mee bezighoud in mijn vak. Waar ik me eigenlijk mee bezighoud is meer dat mensen kijken wat bij hunzelf past en wat bij hun outfit past. En ik weet niet of een statement maken echt ook in de kerk thuis hoort.
0: Naar wiens hoed ga jij vandaag vooral kijken?
1: Ja, ik ben altijd ontzettend benieuwd naar alle hoeden. Maar je kijkt toch altijd wel een beetje naar het Koningshuis. Dat is eigenlijk... daar kijk ik altijd naar. Als ze ergens weer geweest zijn op staatsbezoek of andere bezoeken, kijk ik altijd naar de hoed. En ik hoop dat ze een keer bij me langskomt.
0: Nou,
1: dat,
0: bij
1: dat
0: deze.
1: Dat zou de kroon op mijn werk zijn natuurlijk.
0: Oh, wat mooi op deze Prinsjesdag. Geen hoed, maar een kroon. Nelleke, ja. je hebt het al verweven eigenlijk. Maar tot slot een paar woorden nog wijden aan de terugkomst van de hoed in het straatbeeld. Wat zou jij daarover nog willen zeggen?
1: Ja, de hoed is natuurlijk altijd fantastisch om te dragen. En het maakt je outfit af en het is iets wat eigenlijk bij iedereen kan staan. Het staat eigenlijk bij iedereen, maar het is gewoon een ontzettend mooi item wat je outfit afmaakt. En ik zou gewoon zeggen, net als in de jaren 60, niet de deur uit zonder hoed.
0: Heel mooi. En leve de koning!
1: Absoluut, en de koningin ook.
0: Nelleke Nijkamp van Hoede Atelier Zandstra. Dankjewel.
1: Ja. Ook bedankt. Dag.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. In één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app.
3: In de App

0: Jordan Felice en The River, daarvoor muziek van Tim Hughes. Half negen is het, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De grote problemen op het spoor komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn er op meerdere plekken in het land buizen vastgemaakt aan het spoor. Daardoor denkt de beveiliging dat er een trein rijdt en gaan de seinen op rood. Op deze Prinsjesdag druppelen in Den Haag langzaam maar zeker de eerste groepjes Oranje-fans binnen. Ze willen van dichtbij het koningspaar zien dat vanmiddag in de glazen koets door de binnenstad rijdt. En de prijzen aan de pomp zijn vanochtend verder gestegen doordat de olie duurder is geworden. Ga je tanken langs de snelweg, betaal je voor een liter benzine al snel €2,71. Dat is 3 cent meer dan vorige week, zegt een consumentenclub.
2: Groot nieuws update.
0: Als werkgevers denken dat je gelovig bent, maak je minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat geldt ook als je vrijwilligerswerk in de kerk doet, blijkt uit onderzoek in België. Het ND schrijft erover. Vermoedelijk gaan de resultaten ook op voor Nederland. Een werkgever denkt, wat als hij dat meebrengt naar ons bedrijf? Het is vanaf vandaag voor Chinezen moeilijker om het eigen land in en uit te reizen. Nieuwe regelgeving geeft de overheid ruimere mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van mensen te beperken, wanneer naar het oordeel van diezelfde overheid de ontwikkeling van het land of de nationale veiligheid in het geding zijn, meldt de NOS. Vorige week ging het bij Grootnieuwsradio uitgebreid over christenen in China, die uiteraard ook de gevolgen van deze nieuwe regels ondervinden. 1 op de 10 Bijbelbeeldgemeenten versoepelt de komende jaren de regels voor winkelen en evenementen op zondag. Blijkt uit een analyse van het ND van de akkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Op Schouwen-Duiveland tekent de SGP zelfs voor de kermis op zondag. Het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Een zonnige, droge dag vandaag. 21 graden wordt het in het noordwesten, 28 in het zuidoosten. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. Wat verder opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 50 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum is het druk tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Het rijdt langzaam 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is het raak tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Je doet er 20 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. Dan nog een vrachtauto met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. De rechterrijstrook moest gesloten worden tussen Asten en Geldrop. 9 kilometer met 40 minuten vertragingstijd.
0: Ja, naar de televisie kijken of tompoesje eten. Maar dan houdt het misschien wel op. Of naar Den Haag gaan. Maar hoe vier je Prinsjesdag eigenlijk? Zometeen wat tips.
2: De Nieuwe Morgen

0: één concert van Joke Buijs dit jaar waar iedereen bij kan zijn. 31 oktober. En dan volgend jaar staat er veel nieuws aan te komen. Zit er veel nieuws aan te komen. Welk een vriend is onze Jezus, hoorde je. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat vandaag natuurlijk maar om één dag, Prinsjesdag.
1: Ja, en we hebben het natuurlijk al over de inhoud gehad met politieke redacteur Auke van IJsden. En natuurlijk over de hoedjes met hoedemaker Nelleke Nijkamp. Dus dan zeg je, nou, we hebben al een hele hoop aangetikt. Ja, wat kan je er dan nog over zeggen? Nou, goed dat je het vraagt. Want we brengen hier bij de Nieuwe Morgen natuurlijk graag dat stukje extra verdieping. Daarom vandaag een nieuwe top 5 om Prinsjesdag ten volle te beleven.
2: Nummer 5.
1: Hiervoor luisteren we even naar een kort fragmentje. Ah. Ja, lekker. Brings back memories, toch? Voor mij in ieder geval. Ik weet niet of dat van jou ook zo is.
0: Generatiedingetje.
1: Dat zou kunnen. Prins en prinsessen met Ben Ketting. Al die klassieke liedjes uit de jaren 90. Heerlijke nostalgie om vandaag eens even op te zetten. En dat kan heel makkelijk. Ga gewoon even naar de schatkamer van beeld en geluid. En dan kan je heerlijk meezingen.
2: Nummer 4.
1: En we blijven even in de muziek. Want je hoeft het niet alleen met het Wilhelmus te doen vandaag. Luister bijvoorbeeld naar Prince of Peace van Hillsong. Kroont hem met gouden kroon. Of heb jij al een kaartje voor de koninklijke trein? Eerlijk is eerlijk, het neigt wat meer naar Koningsdag. Maar goed, een kniezoor die daarop let.
2: Nummer 3.
1: Kijk vandaag eens The Prince of Egypt. Ja, misschien wel de beste animatiefilm aller tijden over Mozes. Met fenomenale muziek. There can be miracles when you believe. Maar goed, musicals zijn mijn guilty pleasure. Dus elke keer dat ik deze kan noemen, grijp ik met beide handen aan.
2: Nummer 2.
1: Je kan worshipmuziek luisteren, maar ik zeg, speel zelf eens een koffertje. Koffertje? Nee. Te moeilijk. Oké, volgende.
0: Ja. Martin, nummer 1.
1: En de troonrede is natuurlijk het hoogtepunt van deze Prinsjesdag. Maar al die speechschrijvers, spindokters, politici bij elkaar kunnen voor Willem-Alexander nooit zo'n speech schrijven als één van 2000 jaar geleden. Ik zeg, bladeren vandaag naar Matthäus 5 tot en met 7. En je vindt daar de beste troonrede of bergrede aller tijden. En dan zeg ik...
3: Hoera! Hoera!

0: een sterke start.
1: Dit is de Nieuwe Morgen.
0: Luister elke ochtend
1: naar Groot Nieuws Radio. Groot Nieuws Radio.

0: gaat op kersttour. Is goed om alvast even te weten in september. Lauren Daigle en You Say. De overdenking krijg je op dinsdagochtend in de Nieuwe Morgen van Els van Dijk. Ze heeft het over vriendelijkheid.
1: De samenleving verhardt. Daarmee zeg ik niks nieuws. Je kunt enorm schrikken van geweldsincidenten waar steeds vaker ook tieners bij betrokken zijn. Hoe bestaat het dat zij al met zoveel kwaad en haat geprogrammeerd zijn? En het vele verbale geweld in de media bijvoorbeeld. Maar anderzijds is het de enorme en misschien wel overdreven zorg voor huisdieren. Als de baasjes met vakantie zijn, kunnen ze hun lieveling bijvoorbeeld in een luxe resort voor honden onderbrengen in comfort rooms. Een kamer waar de hond de ruimte heeft en lekker kan luieren op zachte kussens. Er zijn ook luxe suites met HD-televisie, loungebanken en een privé buitenruimte waar de hond de hele dag in en uit kan lopen. En je kunt extraatjes boeken. Van ijsjes of panesco's tot knuffelbeurten en een wellnessarrangement met massages. Dat staat toch haaks op de botheid, de lelijkheid en de onvriendelijkheid jegens medemensen? En toch staan daar vier de bekende woorden van Paulus. Uw welwillendheid, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Daarmee wordt geen goedkope medemenselijkheid bedoeld, maar wel dit. Je mag, je moet bekend staan als een vriendelijk mens. En die vriendelijkheid is veel meer dan aardig doen, beleefd zijn, je verre houden van kwaadspreken enzovoort. Onze vriendelijkheid mag een echo zijn van Gods vriendelijkheid. Het is een uiting die ons springt aan Gods hart en karakter. Het is opvallend dat Maarten Luther op Psalm 118 vers 1 als volgt vertaalde: dank de Heer, want hij is vriendelijk. Het gaat dus om Gods wezen. Vriendelijkheid is geen zoetsappige buitenkant en het is ook niet goede dingen voor anderen doen zodat je er zelf beter van wordt. Aardig doen zodat je aardig gevonden wordt. Het is de vraag of je vriendelijk bent. Dat houdt ook in dat je bruikbaar en integer bent, oprecht en transparant. En dus geen stiekeme dingen doet. Lekker anoniem losgaan op internet bijvoorbeeld. De bron van dit alles? De blijdschap in de Heer. Vriendelijkheid is een aspect van de vrucht van de geest notabene. En als Jezus werkelijk de Kyrios, de Heer van je leven is, dan mag je weigeren om andere machten en krachten, en dus ook andere emoties, groter te laten zijn dan hem. Als je met Jezus als je Kyrios verbonden bent, kan niemand dat van je afnemen. Bovendien hangt die verbinding met hem niet van jou af, maar van hem. Omdat Jezus dichtbij is, kan vriendelijkheid je leven van elke dag inkleuren. Jezus wil dichtbij je zijn in elke situatie van je leven. En dan lukt het misschien ook wel om toe te passen wat Rick Warren ons voorhoudt. Onaardige mensen, zei hij, hebben je vriendelijkheid het meest nodig. Zij tonen hun pijn. Laten we wel wezen. Dat is een forse opgave. Maar als we geloven dat Gods goedheid groter is dan onze moeite, kunnen we over ingewikkelde situaties uitkijken en God zien in zijn liefdevolle genade. En er is nog iets. Paulus vervolgt de brief met het volgende te zeggen: en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Tjonge, hij wil zelfs onze gedachten bewaren.

0: Anne-Michel en Maaike van Putten, veilig in mijn armen. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij wel eens een hoed op gehad?
1: Ja, zeker. Nou, pet, telt pet ook?
0: Nee, nee.
1: Nee, dat is geen hoed?
0: Nee, dat is dus geen hoed.
1: Nee, dan ben ik weinig hoed.
0: Nou, ik dus ook niet. Maar ik zat daarover te denken vanochtend toen het ging over de jaren 60, waarin je gewoon niet zonder hoed de deur uitging. Ja. En de hoed terug in het straatbeeld. Ik weet zeker, er is in ieder geval één collega hier die zou daar echt direct voor tekenen. Maar ik vraag me af hoe dat dan staat eigenlijk.
1: Ja, ik ook. Ja, ik tover wel dingen uit mijn ogen hoed, maar ik draag hem verder niet. Dus
0: maar als je jezelf even inbeeldt met een hoed, wat voor soort grote cowboy of zo'n klassieke...
1: Een klein bolhoedje misschien.
0: Een klein bol. Oh, een beetje zoals Lambiek.
1: Een beetje mafioso. Ja, Lambiek. Ja,
0: goed, we gaan dit even ons inbeelden.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, van de maffia naar blessings. Ik vind het eigenlijk wel een mooie wending in het verhaal. De allereerste plaat, dat is gewoon een hele mooie openingsplaat om je lekker mee te nemen. Maar dan draaien we de eerste plaat voor Eduard Murris uit Amstelveen. Eduard, laat je gewoon verrassen. Het gebeurt gewoon, de blessings. En iedereen natuurlijk uitgenodigd om aan te schuiven en eventueel een plaat door te geven. Als ik nog iets voor je kan draaien dat een blessing zou kunnen zijn, laat het me dan nu even weten. En dan kijken we natuurlijk wat we kunnen doen.
0: Blessings na het nieuws van 9 uur.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van 15.000 euro. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. De meeste files staan in Gelderland en Brabant. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Amersfoort Noord. De rechterrijstrook is dicht en de berger is aanwezig, maar je doet er een uur langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een ongeval tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is 15 minuten. Dan nog een flinke vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier meer dan een uur.
19: En wat de blessings betreft, nul vertraging, helemaal op schema. Ondertussen kun jij alvast even inchecken en antwoord geven op de vraag: wie ben je, waar ben je en wat houdt je bezig? Terwijl je nu luistert, je kunt het ons weer laten weten via WhatsApp. Het nummer van de studio vind je in de Grootnieuwsradio Luister-app in het minuutje rechtsbovenaan.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare

0: Even Jorkam, 200 gram voor maar 1,99. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Eufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Esther hebt haar luisterstatus door. Eerst sporten en vervolgens in de auto naar Grootnieuws Radio luisteren. Heerlijk ontspannen voordat ik aan het werk ga. En Linda mogen we wakker maken met Michael W. Smith en Crown Him With Many Crowns. Want je zegt, ik ben nog erg moe, heb slecht geslapen. Hopelijk word ik wat wakkerder van de blessings. Nou, wij doen ons uiterste best dus, Linda. En ja, fijn dat je er bent, dat vooral. En Henny en Tanja, fijn dat jullie er ook weer zijn. Nog 3 dagen vakantie, laten jullie weten. Heerlijk plekje en prachtig weer. Dankbaar voor gezegende dag. Wij gaan een ontbijtje doen en daarna een dagje niks. Nou, dat klinkt lekker, een dagje niks. Jeltje die laat weten, ik luister mee vanuit de Hasselvelde in Duitsland. Sinds 2 maanden woon ik hier samen met mijn man en 2 dochters. We hebben een huis gekocht en die willen we gaan opknappen tot een ferienwoning. Elke dag staat Grootnieuws Radio hier nog aan via de app. En op dit moment ben ik aan het huishouden, aan het doen. Maar verder wordt er ook veel geklust. Fijne dag iedereen en jullie heel veel succes, Jeltje. En hey Tim, ik ben erbij, zegt Marjan. Al lekker in het huis aan het werk geweest vanmorgen. Dat heb je als je dochter om 7:15 op de fiets naar school gaat. Nu even lekker zitten voor de blessings en zingen maar. Zo is het. Zing ze lekker mee, de platen die we draaien. Dit zijn voor jou de blessings van dinsdag 15 september in het jaar 2026. En we gaan naar Amstelveen met de eerste blessing voor Eduard Murris. Eduard, hier is Els. Els zegt, ik vraag een plaat aan voor mijn man Eduard. Opwekking 919, hoe sterk ook de storm. Want, lieve Eduard, van harte gefeliciteerd met je 72e verjaardag vandaag. En ja, medisch gezien is het zwaar. Met veel onzekerheid, maar met veel steun van de kinderen gelukkig. En ook dit lied is ons zo tot steun. Hoe groot ook de storm, ik vertrouw u. Als ik zoek naar houvast, houdt u het heelal vast. Wat een zekerheid.

Lieve Nadine, vandaag ben je 7 jaar geworden. Daarom wil ik je verrassen met een liedje op de radio. Dit lied past helemaal bij jou, want jij bent altijd vrolijk in de ochtend en je hebt altijd zin om te dansen. Dus zing en dans maar heel hard mee met I've Got Joy. Geniet van deze dag en weet dat God altijd met je meegaat. Liefs, je grote zus.

Martin Smith en Joy, What the World Calls Foolish. En die mochten we draaien namens Hadassah Bakker, speciaal voor Nadine uit Ede. Hopelijk is deze blessing goed aangekomen. Rianne die hangt de was momenteel aan de lijn, zolang het weer het toelaat. En dit is de luisterstatus van Nicole. Nicole, je zegt, mijn man is jarig en we gaan zo met gebak naar mijn schoonmoeder om het daar te vieren. Gefeliciteerd met je verjaardag, Anne. Ik ben heel erg blij met jou en ik dank God dat ik dit leven met jou mag beleven. Jij bent heel goed voor mij. Liefs, jouw vrouw Nicole. Supermooi. Ja, het lied Groot is uw trouw, o Heer, komt eraan. Dat gaan we draaien. En ja, daarbij denken we ook aan jouw bericht. Albert Groeneveld laat weten, mijn vriendin Alberta wordt nu geopereerd. Lief Alberta, ik wens jou heel veel sterkte. Liefs van Albert. En Jan en Gea Bijhuizen uit Harde Gerijp. Dit is voor jullie. Groot is uw trouw, o Heer. Namens Harco, Rianne, Silke, Doutse, Bas, Gerieke, Gerwin, Wouter en Tijmen. Ze zeggen lieve Heid en Mem, lieve Paken en Beppe. Van harte gefeliciteerd met jullie 59ste trouwdag. Een hele fijne dag gewenst vandaag. Geniet ervan. En we hopen en bidden dat er nog vele mooie en gezonde jaren bij mogen komen. Dankbaar voor jullie twee, liefst van ons. En dit is het lied. Groot is uw trouw, o Heer, dat we met jullie zingen vandaag.

Jan en Gea Bijhuizen, 59 jaar getrouwd en dus groot is uw trouw, o heer. Annelies Bel uit Portugal. Ja, goedemorgen. Eventjes opgelet, want we hebben een persoonlijke boodschap voor je die we nu willen overbrengen. Sjaak die wil tegen je zeggen: hoi, lieve Annelies, ik wil je een blessing aanbieden omdat we al 10 jaar een koppel mogen vormen. We zijn gezegend met 2 kinderen, schoondochters en 3 lieve kleindochters. Annelies, ik hou van jou en ik hoop nog vele jaren van je positieve energie te kunnen genieten. Deze blessing is speciaal voor jou, voor onze trouwdag vandaag. Liefs, Sjaak. En dan geven we het podium aan Gerold en Nelinda Troost. Ze zingen het lied Goud in jou. En Annelies, volgens mij gaat dit over jou.

0: verversingsactie van Sjaak. Voor jou, Annelies. Allebei van harte gefeliciteerd. We bellen eventjes met Ria, want Ria, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het lijkt me leuk om even je luisterstatus te horen. Wat ben je allemaal aan het doen daar?
1: Ik ben lasagne aan het koken. De eerste schaal is ondertussen klaar.
0: Heerlijk, lasagne.
1: Ja, zeker lekker.
0: Fantastisch. Mijn kids vinden dat echt geweldig.
1: Ja, die van mij ook. En de kleinkinderen ook. Dus ja. Succes altijd.
0: Hey, en waarom nu al lasagne? Is een beetje vroeg, toch? 9:30?
1: Ja, klopt. Ik ga er zo meteen nog eentje maken.
0: Oh.
1: We hebben... Oh, onze hond begint te blaffen.
0: Gezellig.
1: Wij hebben een heerlijke kerk in Barneveld.
0: Ja.
1: En die hebben een eigen team die materiaal maakt voor zondagen.
0: Ja.
1: En die gaan vandaag filmpjes opnemen.
0: Oké.
1: En ik zorg voor het eten, zodat ze lekker door kunnen gaan. En tussendoor even gevoed worden.
0: Ja, filmpjes voor de kinderkerk.
1: Ja.
0: Voor jullie kinderkerk.
1: Voor onze kinderkerk.
0: Tof.
1: Superkids.
0: Superkids. Ja. Nou, dat klinkt sowieso super. Hey, mooi. Dus ja. Je gaat ze bemoedigen met lasagne. Daar komt het eigenlijk op
1: neer. Ja, heerlijk, hè?
0: Wat
1: ja,
0: goed, hè? Zo kan het ook. Hey, en je had ook nog een verzoek, hè?
1: Ja.
0: Vertel.
1: God is on the throne.
0: Ja, want waarom wil je hem horen vandaag?
1: Nou ja, hij is degene die altijd met mij meegaat. Met elke stap ik ook zet.
0: Ja.
1: En ik ben dan nu aan het koken, maar ik ga straks ook solliciteren.
0: Oké.
1: En ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat samen met God doen. Dus ik heb er eigenlijk wel zin in.
0: Nou, fantastisch. Ja. Ik wens jou heel veel succes met koken, met sollicitatie en met meezingen. Want we gaan hem draaien. We the kingdom and God is on the throne.
1: Yes, dankjewel.
0: Mooie dag, Ria. Joe.
1: Jij ook. Hi.

0: Ria, goed nieuws. Je bent aangenomen voor Team Blessings. Dat zit wel goed. Lasagne koken voor het Super Kids team dat vandaag bezig gaat. Dus met filmpjes opnemen voor jullie kinderkerk. Marjan die eet toevallig ook lasagne. Hoe is het mogelijk?
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Dus even kijken, de volgende plaat die ik klaar heb staan... Die komt bij Trudy Steenbergen vandaan. Die laat weten, heel graag wil ik dochter Eline verrassen... met een bemoedigend lied. Dat kan ze best gebruiken, nu ze even rustig aan moet doen. Willen jullie Kijk Omhoog van de band Lef voor haar laten klinken.
3: Als we soms de moed verliezen...

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Eline, voor jou namens je moeder, kijk omhoog, de band Lef hier op Gronings Radio, dat het je goed mag doen. En ik zeg goedemorgen, Nel Rijkaard uit Vlist. Er wordt voor u gezongen vandaag door Elise Manna. Maar eerst is hier uw eigen dochter. En ze zingt iets dat ik niet in opwekking heb kunnen terugvinden. Maar dat maakt de blessing niet minder. Ik zou zeggen, luister en geniet.
2: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat bent u. Lieve jarige man, van harte gefeliciteerd met uw 70ste verjaardag. En we zijn heel erg blij dat we dat met u mogen vieren. Mam, we zijn super dankbaar dat u onze moeder bent. U bent een hele lieve moeder, een lieve vrouw en ook een hele lieve oma. En u bent er altijd voor ons. En we mogen terugkijken op hele mooie jaren. Maar we weten ook dat u veel verdriet mee moest maken. En het bijzonder wil ik u daarvoor nog bedanken dat u er altijd was. Ook in moeilijke tijden. Maar ook in de vreugde bent u er ook zo ontzettend aanwezig. Lieve mam, dank u wel voor alles. We zijn heel erg trots op u. We wensen u alle goed samen met lieve pap. Geniet van vandaag en ik hou heel veel van u. Dikke kus van uw jongste dochter, Marinda.

deze mannen met Onze Vader in de Hemel. En van harte gefeliciteerd, Nel Rijkaard. We hebben hier een bericht speciaal voor Anja Rovers. Anja, goedemorgen. Een bericht voor jou. En een bijzonder bericht, want het komt van ergens op de Noord-Atlantische Oceaan. Het is namelijk van jouw Cornelis. Anja, namens Cornelis draaien wij Delirious met History Maker. Voor mijn vrouw Anja Rover, zegt Cornelis. Omdat ik zeeman ben, moeten we elkaar soms langere tijd missen. Maar we zijn dankbaar voor alles wat we in ons leven hebben mogen ontvangen. En Anja, vanaf zee is deze voor jou. Delirious en History Maker. MUZIEK

Edwin zegt, goed nummer dit, klinkt lekker. Ja, hij heeft Cornelis aangevraagd voor zijn Anja vanaf zee, de Noord-Atlantische Oceaan. History Maker, ja, History Maker, dat staat voor iemand die niet passief toekijkt, maar door zijn of haar geloof en acties de koers van de geschiedenis verandert. Dus ja, mooi, deze inspirerende plaat vandaag van Delirious. Ja, en dan zegt Corine graag een mooi lied van Cela voor mijn lieve tante Pie Hoefnagel, die vandaag 82 jaar wordt. Gefeliciteerd van je nichtje Corine. Ja, wij feliciteren u ook en draaien inderdaad een mooi lied van Cela. Een toekomst vol van hoop. Draaien we ook voor Papa van Leeuwen uit Hendrik Ido Ambacht. Namens uw dochters, Kobi, Diewertje, Marleen en Aline. Ze zeggen, lieve papa, vandaag wordt u geopereerd. En we willen u een hart onder de riem steken. Weet dat God met u meegaat, de operatiekamer in. En we houden van u. Liefs en een dikke kus van uw dochters. Kobi, Diewertje, Marleen en Aline. En dan is nu het woord aan Cela met

0: een beetje het gevoel dat we in dit uur zo ongeveer alles hebben meegemaakt wat je maar kan meemaken met al die Blessings Thijs. En onze favoriete, meest waardevolle lievelingsplaten gedraaid. Heel erg bedankt iedereen voor de blessings die vandaag weer mochten klinken. We hebben het samen gedaan. En zometeen in Thijs en Jurieke, ja, weer de mooiste onderwerpen die voorbij komen.
1: Zo is in de zoveel tijd. Dan gaan we met Agnes Huizen gaan een Bijbels thema bestuderen. Wat betekent het nou? Zo'n woord dat we vaak gebruiken. Maar als we dan eens gaan afpellen, wat zit daaronder? En vandaag gaan we dat doen met overgave.
0: Het woord overgave.
1: Ja, zeggen we natuurlijk snel. Je moet je overgeven aan God. Je moet de dingen die op je hart liggen, moet je overgeven. Nou ja, maar dat is niet zo makkelijk gedaan. Daar weet Agnes heel veel over te vertellen.
0: Ja, tijdens dit thema heb ik echt al zoveel over nagedacht. Wat dit is. Overgave, loslaten. Ik ben benieuwd wat vandaag eindelijk helder gaat worden.
1: Nou, en stuur gerust je vragen in. Die zijn altijd welkom.
0: Ga ik doen.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
11: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
17: Groot Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: De files worden nu snel korter. Wat wel nog opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Met 15 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook, net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd.
20: Zometeen
21: Thijs en Jorieke.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.

0: Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. God
8: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
9: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Honestly, we just need Jesus.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jorieke. Ik vind het een gemiste kans.
0: Wat nou weer?
2: Dan is er één dag in het jaar dat je, als je een beetje een hoofd hebt dat gemaakt is voor hoedjes, petjes of alles wat mutsen wat daarop lijkt. Nou, ja. Jij bent zo iemand.
0: Ja, ja, ja.
2: Je bent zeer hoedengeniek. En wat zie ik? Het is gewoon weer een koptelefoon.
0: Ja, maar ik heb dat nooit aan.
2: Dat vind ik een gemiste kans.
0: Als werk heeft het echt totaal geen nut om iets op je hoofd te zetten. Ja, pet kan, want dan doe je hem over je pet heen. Maar ik vind dat toch altijd ook een beetje ingewikkeld, moet ik zeggen. Ik doe het wel eens als ik echt denk, nou, ik had eigenlijk mijn haar moeten wassen.
2: Maar ik vind het sowieso, want ik zie jou ook als in het privéleven.
0: Ik ben een beetje eruit.
2: Weinig hoedjes zie ik.
0: Ja, dat is waar. Ik denk ook wel, de hoed die ik had, vind ik ook niet meer zo leuk.
2: Oké, het is tijd voor een nieuwe hoed.
0: Ja, het is wel waar, ja, privé. Maar dat komt ook weer door met... Ik heb natuurlijk lang kleine kinderen gehad. Ja, dan heeft toch totaal geen nut om met een hoed te gaan lopen.
2: Weet je wat, het enige moment...
0: Dan wordt hij alleen maar eraf gehaald.
2: Nee, maar dat is natuurlijk leuk speelgoed. Maar het enige moment dat ik jou nog met de hoed zie, is als we hier een fotoshoot doen.
0: Ja, maar dat zou dit jaar dus ook niet meer gebeuren.
2: Ik vind dat dus ook niet kunnen.
0: Tenzij ik een nieuwe leuke hoed heb, maar het zou het even nieuw zijn.
2: Ik wil ook even uitspreken. Ik ga ervoor liggen. Als jij niet in het privéleven een keer een hoed op hebt, dan gaan we hem niet opdoen met die fotoshoot.
0: Ik moet op zoek naar nieuwe hoeden. Want ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Ik vind het ook heel leuk staan. Ik vind het altijd heel leuk je outfit een upgrade geven.
2: Nou, mooi doel voor het komende jaar.
0: Heel goed. Ja. Dit was inderdaad de dag. Maar ik moet je ook zeggen, ik ben met heel veel dingen bezig op dit moment in mijn hoofd. Als ik ergens niet mee bezig ben, dan is het Prinsjesdag.
2: Maar heb je dat überhaupt nooit of heb je dat dit jaar nooit niet?
0: Ik denk nog, toen ik journalistiek studeerde, dan moest je eigenlijk daar een beetje... Net toen of je het heel boeiend vond, toch?
2: Er stonden wel opeens alle tv's aan.
0: De media is altijd heel druk bezig met Prinsjesdag. De politiek is er druk mee. Dan heb je nog een paar politieke junks die er druk mee zijn. Maar even serieus, daarbuiten, who cares?
2: Nou, leuke peiling. Ja, ik denk dat er wel mensen zijn die vandaag wat extra tv kijken, hoor.
0: Ja?
2: Ja, natuurlijk de koningshuisgezinden.
0: Ja, de nieuwsjunkies. Ja, politieke junkies.
2: Ja, maar daar schaak ik mezelf ook wel onder. Maar dat is eigenlijk meer de komende dagen. Ik vind dan vandaag, wat ik wel leuk vind... De koning mag vandaag voor het eerst een beetje een vrijere toespraak houden.
0: Vrije speech. Ja,
2: daar
0: zit
2: niet meer een boodschappenlijst.
0: Daar zit iedereen vast een beetje met geknepen billetjes te kijken hoe hij dat gaat doen.
2: Of hij daar een beetje uitkomt, ja. Of hij een beetje heen en weer gaat lopen op het podium. Nou, dat denk ik niet.
0: Maar ik denk bijvoorbeeld niet, dat doen we ook niet bij Gronings Radio. Maar ik denk niet dat mensen erop zitten te wachten dat wij de hele dag over Prinsjesdag gaan hebben. Wat wij nu dus wel doen.
2: Ja, wat we nu dus wel doen. En dat als we dit allemaal op deze manier doen, dan gaat het alsnog de hele dag over.
0: Ik ben wel even benieuwd.
2: Ja,
0: ben jij een Prinsjesdag volger? Of zeg je nee, ik ben heel blij, Jorieke, dat jullie het daar buiten dit om niet veel meer over hebben.
2: En zijn er mensen die vandaag speciaal een hoedje op hebben gedaan? Dat wil ik ook wel even horen.
0: Ja, maar ook die hoedjes vind ik ook, dat is toch, ja, dat is natuurlijk een leuke traditie, maar
2: ik vind wel dat de hoeden, we zijn een beetje in een hoekje. Ik denk, die mogen wel wat opgepoetst worden.
0: Ik ben dus heel veel, ik vind altijd heel veel van die jaarlijkse terugkerende dingen heel leuk. Daar ga ik goed op eigenlijk. Dat is toch een beetje mijn anker in de tijd van die tradities. Maar met Prinsjesdag, dat valt er gewoon niet onder. Dus,
2: kunnen we misschien aan werken.
0: Laat ons weten of je daar wel of niet op zit te wachten. Dan vandaag, waar ik zeker wel graag over wil praten, omdat ik denk dat het zo'n belangrijk onderwerp ook weer is. Dat is het overgave. Dat is namelijk zo'n woord dat in de kerk super vanzelfsprekend kan klinken. Geef je leven over aan God. Laat los. Vertrouw hem. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hoe doe je dat?
2: Nou, als we zo'n vraag hebben, we zo'n Bijbels woord dat we willen uitdiepen, ja, dan is er één iemand die wij bellen.
0: Absoluut.
2: Contextueel therapeut Achtens Huizinga. En we gaan dus onderzoeken wat die overgave eigenlijk is, waarom we zo graag die controle houden, maar ook wel, wat zegt het nou over ons beeld van God en over de mate waarop we hem durven vertrouwen? En hoe leer je nou overgeven aan een werkelijkheid die je ook niet zelf hebt gekozen?
0: Ja, dus we gaan niet alleen maar even liedjes van, oh heer, neem mijn leven, dat soort dingen. We gaan echt hier flink de diepte op in. Wil je meepraten? Graag. Stel je vraag aan Agnes of laat ons weten op welk moment jij in je leven je totaal moest overgeven. De lijnen staan weer wagenwijd open. Je kan natuurlijk een appje sturen via de studio of grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke. En laat even weten of ik dan toch meer over Prinsjesdag moet praten. Of,
2: Klinkt altijd een spelshow. De lijnen staan wagenwijd open. Je kunt nu je favoriet
0: Ja, je wint niks.
2: Doorgeven.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Franny Cash en Jesus All Along. En ik moest net echt weer gieren. We hebben nu een paar keer al meegemaakt. Dan hoor je een hele leuke... ik wil gewoon even lachen. Dat ik wil hem even opzoeken. Ik kan hem even niet vinden. Dan hoor je, je hoorde net die leuke promo van de, ja. van de zaterdag.
1: Oh, met een vervelend telefoontje in.
0: Kijk, die gaat dan...
1: ja, ik ga er gewoon van aan.
0: Die begint als volgt. Reminder. En elke keer als het ding wordt uitgezonden. Maar dan ben ik van tevoren even het mooie aan het zetten. Want die hoor je dan tussen twee liedjes.
1: Je hoort al 15 keer.
0: Dan hoor ik het. Thijs zei de tijd. Ja, jongens, wie heeft de telefoon aan? Ja. Welke telefoon hoor ik hier?
1: Nee, maar ik dacht gewoon echt oprecht even dat het deed. Maar dat is irritant. Dat hebben mensen thuis natuurlijk ook.
0: Ja, maar vorige week was het twee keer. Dat ik twee keer zei: nee, dit is de promo. Ja. En dan gewoon nu, alsof het weer helemaal nieuw is, zit je weer. Jongens, wie heeft zijn telefoon nog aan?
1: Maar ik heb dat in de auto ook. Als er dan in zo'n commercial was, een sirene zit of zo. Ja, ik word er altijd onrustig van op de weg. Want ik vind dat verboden moet worden. Ja, jij loopt me gewoon uit. Ik neem mijn werk gewoon heel serieus. Ja, je moet ik wil niet dat luisteraars allemaal storende telefoongeluiden tussendoor hebben.
0: Ik denk dat je bij Daan Holthoff moet zijn. Die heeft het gemaakt, denk ik.
1: Ja, ik neem aan dat hij luistert. Daan, even een bericht voor jou. Liever geen promo's meer met telefoon of sirenegeluiden. Nee, dankjewel.
0: Het wordt heel veel.
1: Iets met een bazuin vind ik prima. Ja.
0: Nee, dan ga jij weer helemaal. Oh, de heer is ook een moment terug. Dan ga je daar weer.
1: Waar, ja. Dan ga jongens, op naar Jeruzalem.
0: Ja, precies. Dat is misschien ook niet handig. Hey, Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Het mag van mij aan me voorbij laten gaan. Ik dacht, zitten de mensen hierop te wachten?
1: Annelies is dat met je eens. Die zegt, liever niet te veel aandacht besteden aan Prinsjesdag. Ik heb er ook niks mee. Laat de regering hun tijd maar besteden aan het regeren van het land. In de hoop dat het beter wordt voor Nederland en de burgers.
0: Nou, ook hierin. Laat ze het geld ergens anders aan besteden. Bijvoorbeeld aan wegen en bruggenonderhoud. Ja, dat zou voor ons ook wel handig zijn.
1: Hè? Ja, maar Sue die zegt, ik vind het fantastisch. Er zitten allemaal koningsicoontjes erbij. Geweldig dat de koning de troonrede uitspreekt. In het zonnetje staat. Weet veel van de Nederlanders. Wat is het toch mooi. Ik vind het een speciale dag. En er komt een adresje binnen. Voor een hoed. Aafke, die heeft een mooi adresje waar je een hoedje kan bestellen.
0: En er zijn ook veel hoeden- en pettenliefhebbers. Ja. Maar een paar zijn echt, die zitten er klaar voor zometeen. Maar veel die zitten gewoon straks lekker de lunchroom te luisteren. Het is toch in de middag ergens?
1: Ja, ik denk het. We zijn er niet zo erg mee bezig. Ja.
0: Zo ben jij er ook weer niet mee bezig.
1: Nee, maar ik zeg het vanaf morgen. Dan de algemene politieke beschouwingen. Dat vind ik boeiend.
0: Ja, dus wij hebben er deze twee uur niet meer over. Zullen we dat dan afspreken? Dan kunnen mensen komen tot 12 uur hoor je op Gronings Radio. Ja, heel misschien op het einde. Misschien even met... Als we met Daan spreken.
1: Ik ben wel benieuwd. Zo, Daan...
0: Tot 5 voor 12 hebben wij het niet over.
1: Ja, laten we dat afspreken.
0: Is dat een goed idee?
1: Deal.
0: Dan nog hier. Ah, dat telefoongeluidje, precies zo. Ik kijk vaak om mijn telefoon. Ondertussen weet ik het.
1: Ja.
0: Verder leuke reclame, inderdaad.
1: Nou, bij deze. Daan doet er wat aan. Amen.

0: In Salvation en Halleluja. Amen.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Overgave, het is zo'n woord dat in de kerk heel vanzelfsprekend kan klinken. Geef je leven over aan God, laat los, vertrouw hem, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hoe doe je dat? Met coach en contextueel therapeut Agnes Huizinga onderzoeken we vanmorgen wat overgave eigenlijk is. Waarom houden we zo graag de controle? Wat zegt ons beeld van God over de mate waarin we hem durven vertrouwen? En hoe leer je je overgeven aan een werkelijkheid die je zelf nooit had gekozen? Agnes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heel fijn dat je vanochtend weer bij ons bent. We hebben al een aantal echt Bijbelse termen met jou behandeld. Zoals dankbaarheid, verzoening, barmhartigheid en gehoorzaamheid. En vandaag voegen we daar overgave aan toe. Past dit woord wat jou betreft in het rijtje Bijbelse termen die we vaak gebruiken, maar waar we eigenlijk niet heel vaak bij stilstaan?
3: Nou, op een bepaalde manier wel. Het is een wat minder standaard Bijbels woord. Je komt er in de Bijbel niet zoveel tegen. Maar als het gaat...
0: In een kerkwoord is het misschien dan bijna.
3: Ja, ik denk dat het eerder in de kerk gezegd wordt dan dat je het in de Bijbel tegenkomt. Het is niet zo'n ouderwetse term die je moet uitplussen of minnen. Mm-hmm. Het gaat wel heel erg over wat je eigenlijk nodig hebt om te kunnen geloven. En dat is een overeenkomst met de andere thema's.
0: Ah, ja, dit is nodig. Overgave is nodig om te kunnen geloven.
3: Ja.
0: Wat betekent overgave voor jou?
3: Ja, overgave is eigenlijk voor mij vertrouwen in actie. Als ik het heel kort zou zeggen. Dus overgave is dat je je eigen wil... het klinkt altijd zo gelijk zo heel Bijbels. Ondergeschikt maakt aan Gods wil. Maar dan heb je het gelijk over de hele Bijbelse context. Mm-hmm. Overgave is ook dat je iets doet met toewijding. Dat je iets doet met waar je eigenlijk helemaal in kan gooien.
0: Ik geef alles.
3: Ik geef alles. Dus zeg maar, in het gewone leven is het ook iets heel leuks. Kijk, het staat of valt volgens mij met je vrije wil. Want als je moet overgeven...
0: Geef je over!
3: Ja, nou, dan kan het dus ook... Het is oprecht natuurlijk heel verschrikkelijk... als je moet overgeven, bijvoorbeeld in de oorlog. Of als God zegt, ik geef je over aan je vijanden. Of als je te maken hebt met overmacht of met onderdrukking. En als je je dan moet overgeven... dan is het een hele vreselijk iets. Omdat je vrijheid dan wordt weggenomen en je eigen wil wordt onderdrukt.
0: En dat is heel schadelijk.
3: Nou, dat is eigenlijk een van de kerndingen van je menselijkheid wordt dan van je weggenomen. Dat is een heel groot lijden. En ik denk dat dat ook heel veel gebeurt in de wereld.
0: Ja, op al die verschillende manieren, wanneer machtmisbruik, wanneer je voelt onderdrukking, wanneer je dus echt iets tegen je wil...
3: Ja, als je moet overgeven aan iets, dat is vreselijk. Maar als je het zelf wil, dan is het juist een hele mooie... kan er ook heel veel passie in zitten. Want overgave is ook iets actiefs. Als je met overgave je werk doet, of als je met overgave speelt, of je creatieve dingen doet, aan het schilderen bent, of weet ik veel wat, aan het hardlopen, mm-hmm. dan ben je daar helemaal. En dan leef je juist volop.
0: Ja, en dat is ook gewoon wat we dus in ons dagelijks leven eigenlijk hebben. En overgave, als je het hebt over relatie tot in dat de Bijbel tot God.
3: Ja, dan kijk, ik vind eigenlijk dat je het een beetje moet opbouwen. Want dat is er ook. Maar voor mij helpt het altijd als ik kan beginnen met overgave in het gewone leven.
0: Ja.
3: Dat je over kan geven aan iets, maar ook over kan geven aan iemand. Dus dat je in de gewone relaties ook verdieping kan hebben. En als je bijvoorbeeld een relatie hebt met iemand, met een partner, dat je dan ook emotioneel en fysiek je kan overgeven. Ja, daar zit natuurlijk een hele bijzondere verrijking van het leven in. En wat het leven heel tof maakt. En als je dat dan bedenkt en je gaat dan doortrekken naar... Hey, wat betekent dat dan in je relatie met God?
0: Mm-hmm.
3: Dat betekent eigenlijk ook dus dat je met toewijding en met een soort passie zegt... Heer, hier ben ik. Ik wil met en voor u leven. Dus het gaat eigenlijk een soort over een hartshouding.
0: Ja, waar dus passie bij komt kijken, toewijding.
3: Ja, het gaat wel over iets actiefs in ieder geval. Overgave gaat over waar je wil echt bij is. Dus kijk, geloven kun je nog een soort van... Als je zegt geloof het, dat kan nog een beetje alleen in je brain zitten. Ja. Gewoon in je gedachten van, nou, ik neem het aan, dat is waar. Ja. Ik geloof gewoon in, ja, gewoon een beetje technisch nog bijna.
0: Ja.
3: En dan vertrouwen, dat is eigenlijk de stap daarna. Dan ga je echt geloven dat God goed is. En dat hij degene is die de dingen met jou voor heeft die jouw leven op een plek brengen waar hij het wil hebben. Maar overgave is dat je dan ook nog eens een keer daar helemaal in mee wil gaan.
0: Vanuit vrije wil.
3: Vanuit vrije wil. En dat is denk ik misschien wel een van de moeilijkste dingen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, vind ik dat wel een van de moeilijkste dingen. En tegelijk ook heel aantrekkelijk hoor. Maar ook heel moeilijk.
0: Ja, want daarom hebben we het heel vaak over dit woord. En weten we allemaal dat we dat dus ook... Ja, dat het ons helemaal niet altijd lukt. Omdat dat... Je wil daaraan ondergeschikt te maken. Wat gebeurt eigenlijk wanneer omstandigheden sterker zijn dan jijzelf en je uiteindelijk moet aanvaarden dat iets niet wordt zoals je had gehoopt?
3: Ja, dat is een. Dan denk ik dat je niet. Dan gaat het ding niet zo gauw over overgave daaraan, maar meer acceptatie. Dat is het mooiste als je dan op een plek kan komen dat je er niet alleen in berust. Hè, als je daarin berust. Dan als je iets overkomt wat heel naar is, ziekte of ontslag of scheiding of allemaal van die grote levensthema's. Dan heb je vaak eerst dat je als je door de pijn en de moeilijkheden een beetje heen bent, dat je misschien kan berusten. Hè? Maar dat heeft nog iets passiefs. Dat is ook, ja, nou, dan berust je erin. En dan het heeft ook iets waar je geen verwachtingen meer hebt. Maar het is fijner als je op een plek kan komen dat je kan zeggen van ja, dit is de werkelijkheid, ik accepteer hem. En dat betekent dat hij minder bezit van je neemt en dat je zelf weer wat meer de regie kan hebben. En weet dat er meer is dan datgene wat dan op je weg is gekomen. Dus dan is het meer onderdeel van je leven geworden. Je zegt ja, dit is er, maar ik kan doorleven met wat er is. Dus daar zit iets meer actie in.
0: Ja, dat woord actie komt eigenlijk weer terug. Is dat dan het verschil tussen in dat overgave en actie van in plaats van ik geef me eraan over of ik accepteer het?
3: Ja, ik denk dat het verschil tussen acceptatie en overgave is dat je inderdaad dat je daar actiever in betrokken bent, dat je wilder in meegaat.
0: En dat is weer zo'n kern van je mens zijn. Dus je bent meer mens erin.
3: Ja, je bent bewust van wat er gaande is. En je gaat mee in die stroom.
0: En als je accepteert, dan zie je de stroom gaan. Maar je gaat er eigenlijk niet in mee.
3: Je verhoudt je dan van... Het is best wel een beetje hogere wiskunde, hè, wat we zitten te doen. Maar bij acceptatie is het meer van... Dit is de situatie en ik zou het zelf anders gekozen hebben. En het is niet in overeenstemming met mijn dromen. Maar bijvoorbeeld iemand is van wie je houdt is ziek. En ik accepteer het ook al. Zou ik heel graag willen dat het anders was. Maar ik leef hier mee en we vinden onze weg hierin. Dus dat is nog geen overgave. Dat is meer van, ja, hier heb ik mee te dealen. Het is gewoon meer beide benen op de grond. En ja.
0: Dit is het.
3: Ja.
0: En als er overgave bij komt kijken, dan?
3: Dan als er overgave bij komt kijken, dan gooi je jezelf er meer in. Dus dat is meer iets... dan geef je jezelf eigenlijk.
0: En wat is dan het verschil tussen weer overgave en opgeven?
3: Dat ligt een beetje aan hoe je het woord gebruikt. Want kijk, als je het hebt over jezelf overgeven of iets opgeven... Dan stop je met iets. Dus dat zijn verschillende bewegingen. Maar je kunt wel... bijvoorbeeld in de Bijbel staat ook wel... Hè, dat God iemand overgeeft aan iets. Dat is dan ook weer een andere vorm van overgeven.
0: Er zijn vele kanten aan dit woord.
3: Het is net een diamant met een heleboel vlakjes.
0: En dat willen we natuurlijk ook wel vandaag. Omdat we dus heel vaak, ja, in ieder geval wel in onze kerktaal, onze woorden, onze liederen gebruiken het woord heel vaak. Maar er zitten heel veel kanten aan. Je zei ook van het, ja, je zei mooi, je bouwt het een beetje op. Hè, van eerst van hoe je overgeeft aan de dagelijkse dingen. Wat vraagt het om jezelf werkelijk ook aan iemand anders te kunnen geven?
3: Ja, dat vraagt wel vertrouwen. Dat vraagt het besef dat het veilig is. En dat je in goede handen bent. Op het moment dat iemand klaarstaat om jou kwaad te doen, ja, dan kijk je natuurlijk wel 10 keer uit. Of als er veel dingen gebeurd zijn. En dat is natuurlijk vaak in de loop van het gewone leven. Van die kleine incidenten die beschadigend geweest zijn. En dan raak je toch op je hoede. En dan heb je niet meer de volle overgave van een baby die in de box ligt te spelen. En schatert en alleen maar uitgaat van dat het leven leuk is.
0: Raak je daar dan iets essentieels mee kwijt?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Want wat raak je dan kwijt?
3: De zest voor life, zoals ze dat zo mooi zeggen. De onbevangenheid om het leven aan te gaan. En dat is ook nodig, hè, want we worden volwassen. En bij het volwassen leven heb je een andere afweging. En heb je ook te maken met de afweging van wat is in de realiteit gaande. En hoe verhoud ik mij hiertoe? Het moet ook. Dus je verliest iets, maar dat hoort bij de ontwikkeling van de mens. Alleen, mijn hoop is altijd dat je het speelse en het contact met wat je eigenlijk echt heel graag wil, dat je daar nog bij kan komen en dat je daar ook uitdrukking aan kan geven op een manier die in jouw leven past.
0: Ja, dat niet als je vertrouwen beschadigd is, dat niet alles wat dan, dat die speelsheid aantast of die actie aantast, dat daarmee ook weg is.
3: Klopt, ja.
0: Dat er dus nog iets van die actie is. Maar daarvoor is dus vertrouwen nodig. Veiligheid is daar nodig. Ja, en als je dat niet, als je daar dus een keer heel erg hard in beschadigd bent.
3: Ja, het is niet altijd heel erg hard in beschadigd. Het is ook gewoon
0: een beetje beschadigd.
3: Nou ja, en weet je, en het is ook in de loop van de leven van, ik denk niemand zoals we hier zitten. Je hebt allemaal al je butsen opgelopen. Want het leven is ook gebroken. Niemand wordt volkomen voorzien van al zijn basisbehoeftes. En dat hoeft gelukkig ook niet. We hebben ook veerkracht en daar worden we ook sterk van. En daar krijgen we ook een soort van geestelijke spieren van. Mm-hmm. Dus dat is ook okay, hè? Maar met die, zeg maar, het leven is niet meer paradijselijk. Ik denk dat het paradijselijke leven was een leven van overgave en vertrouwen en veiligheid. En dat stroomde allemaal. Dat is nu niet meer zo. Dus het is ook goed dat we op onze hoede kunnen zijn. En ons kunnen beschermen tegen dingen die schadelijk zijn.
0: Ja, dat is ook goed dat je niet aan alles
3: maar overgeeft. Nee, dat zou niet best wezen.
0: We praten zo over waarom controle ook zo aantrekkelijk is. Want je zei zelf al, het is ook wel echt wel voor iedereen heel moeilijk, ook die overgave eigenlijk aan God. En welke rol ons God speelt daar ook bij speelt. En hoe vertrouwen in God kan groeien. Omdat dus vertrouwen, veiligheid heel erg belangrijk zijn voor die overgave. Maar ja, hoe leer je dat kennen met God? Als je daar misschien ook wel een keer dat niet hebt ervaren. Daar gaan we zo meteen over praten. Naar Carrie Underwood en I Surrender All.

0: Met coach en contextueel therapeut Agnes Huizinga praten we vanmorgen over overgave. Een bekend christelijk begrip. Maar wat betekent het eigenlijk om je aan God over te geven? En hoe leer je loslaten als controlehouder veel veiliger voelt? Wat vind je van deze stelling? Tegenover overgave staat controle.
1: Er zit voor mij een kleine twist in. Ik zou denk ik tegenover controle eerder chaos zetten. Maar ik snap hem wel. Want controle is natuurlijk een beweging die je maakt. Controle, dat doe je eigenlijk om iets vast te houden. En ik vind altijd een heel belangrijk verschil tussen controle en regie. Als je regie hebt, dan heb je overzicht. Dan ben je als volwassene in het leven aan het bewegen.
0: Ja.
1: Maar als je controle wil, dan wil je dingen een beetje krampachtig vasthouden. Het moet op jouw manier. En anders word je bang of boos of geïrriteerd. En controle heeft iets wat soort samenknijpt. Hè? Het pakt vast.
0: En waarom word je dan bang, boos, geïrriteerd daarvan?
1: Nou, ik denk dat mensen, dat je of ik ook, iets wil vasthouden, omdat ik hecht aan dat het gaat op de manier die ik graag wil. En dat ik het idee heb dat het dan alleen maar goed komt. Of dat ik het idee heb dat het dan alleen maar voor de mensen goed is. Eigenlijk weet ik het dan gewoon het beste.
0: Dat geeft dus eigenlijk veiligheid en vertrouwen. Voor je gevoel.
1: Voor je gevoel, ja. Het geeft meer zekerheid. Van als het zo gebeurt, dan weet ik in ieder geval dat.
0: Je hebt het zelf in de hand.
1: Ja, heb ik het zelf in de hand. Ik vind veiligheid komt niet. Het geeft een soort van schijnveiligheid.
0: Ja, een soort zekerheid van ik heb het zelf in de hand.
1: Ja, het gebeurt tenminste op mijn manier. En dan weet ik zeker dat het goed komt.
0: Dan, misschien staat het dan niet tegenover overgave. Jazeker. Maar het zijn geen vrienden van elkaar. Als ik het zo hoor, overgave. Een leven overgave en controle.
1: Nee, die liggen heel ver uit elkaar.
0: En toch willen we graag die overgave. En tegelijkertijd willen we graag die controle.
1: Ja, dat is denk ik de spanning waar praktisch elk mens, misschien wel elk mens, volwassen mens mee leeft. Dat er van nature, sinds we gescheiden zijn van God, het paradijs wat voorbij is, hebben we als eerste neiging om het zelf te doen. Ikzelf, ja, dat blijft eigenlijk ons hele leven. Dat is zo'n neiging die erin zit, dat we bewust moeten gaan kiezen voor loslaten daarvan en ons overgeven. Dus dat gaat nooit vanzelf. Dat vraagt heel veel training en bewuste keuzes steeds.
0: Ja, het zou makkelijk zijn. Je zegt, ja, het is gewoon op een gegeven moment ben je op dat punt en is het gewoon zo'n heerlijk automatisch proces van controle los, leven en overgave.
1: Er kan wel meer gewenning komen in de loop van de jaren. Maar het is niet gaat niet over één nacht, nee.
0: Zie je die behoefte aan controle dan ook terug in de Bijbel? Aangezien het al vanaf het paradijs is.
1: Ja, dat is denk ik de grote scheiding tussen God en mensen. Dat wij het op onze eigen manier willen. Dat we de controle is ook eigenlijk dat je zegt van, nou, ik ga liever in het Oude Testament een afgod dienen dan. Ja. Die zie ik. En weet je, daar heb ik zelf de hand in wat er gebeurt. En dat is met ons dan net zo. Met ons geld en onze zekerheden die we zoeken.
0: Controle.
1: Ja, geeft controle, geeft het gevoel van, nou, dat heb ik in ieder geval goed geregeld. En daar kan niemand aankomen. Totdat er iets gebeurt waarin blijkt dat je eigenlijk heel kwetsbaar en afhankelijk bent.
0: Ja, en dat is een beetje dus die schijnzekerheid en schijnveiligheid. Want ten diepste geeft het je niet wat je dus nodig hebt.
1: Klopt. Niet in de basis.
0: Niet in de basis die landing van, oh, je bent veilig. En dus iemand die je eenmaal vertrouwen kan. En ook bij God, hè, dat zingen we natuurlijk ook vaak. Hè? Ik vertrouw u. Maar wat vraagt het om jezelf daadwerkelijk aan God toe te vertrouwen?
1: Ja, ik denk dat dat wel echt staat of valt met wie God voor jou is.
0: Je godsbeeld.
1: Je godsbeeld, je besef van wie hij is. Ook je kennis van Gods woord. Weet je, hoe eigen is het? Hè? Heb je de woorden uit de Bijbel ben je ver before geweest? Heb je de woorden opgegeten? En zijn ze deel van je geworden? Hè? Als God zegt, ik ben de God die vergeeft en geneest. Die je leven verlost. Hè? Als Jezus zegt, ik ben gekomen om bevrijding te brengen voor de verdrukte. En een genadejaar af te roepen. En dan die, de woorden van liefde en goedheid van wie God is. Als we die ons eigen maken en echt geloven dat hij zo is, dan is het makkelijker om hem te gaan vertrouwen. Maar ook dat is volgens mij een levenslange weg. Want er gebeuren dingen die weer zorgen dat je in je leven, je hoopt van, nou, ik heb God vertrouwd en nou, er gebeurt toch iets anders dan ik gehoopt had. Dat knabbelt aan je vertrouwen. Dat knaagt eraan. Dus je wordt steeds in de gebrokenheid waarin we leven, word je steeds weer van een natuurlijk van dat spoor afgehaald. En het is echt nodig dat je nadenkt over wie is God voor mij. Want het kan ook echt zijn dat je vanuit wat je geleerd hebt of vanuit wat je hebt meegemaakt, het toch diep weg, ook al vind je wat anders, toch eigenlijk in je hart nog steeds gelooft, God is wel streng of hij is veel eisend of hij is een willekeurige God. Of hij is zeker niet die God die nabij is. Hij is ver af.
2: Bijna onbewust, zoals je dat beschrijft. Dus dat je in in de theologie die je misschien zou verwoorden dat wel hebt, maar dat het diep van binnen anders zit.
1: Klopt.
2: En hoe kom je daarachter dan?
1: Ja, ik denk dat we misschien wat vaker ons even moeten terugtrekken op een eigen plekje. En jezelf gaat afvragen van wie is God nou echt voor mij? Als ik nou als ik alle deuren dicht doe en ik zit stil en ik kijk heel eerlijk naar wie is God, waar kom ik dan uit? Vertrouw ik echt dat hij goed is? Of zitten daar ook plekken in van, ik vind dat ik dat moet geloven, maar eigenlijk doe ik ook echt veel liever alles zelf. Ik geloof het eigenlijk helemaal niet. En ik denk dat we als ik naar mezelf kijk, moet ik wel met regelmaat door dat proces heen. Van opnieuw mezelf onder ogen nemen van wie is God, wie bent u nu echt voor mij? Geloof ik het echt? En gelukkig heb ik de ervaring dat God een keer zo in mijn leven zo dichtbij is geweest. Dat hij me zo vol heeft laten stromen met liefde. Dat ik daar altijd weer bij uit kan komen. En dat gun ik echt iedereen. Dat je zo diep in je. Maar ik moet me daar weer naartoe graven soms. Hè? Omdat er dingen gebeuren die me afleiden of die verstorend zijn. Maar ik gun echt iedereen dat je weer op die plek kan komen van.
3: Was dat dan een moment dat jij jezelf echt kon overgeven dan?
1: Ja. Nou ja, in mijn geval was Gods aanwezigheid zo sterk dat het me eigenlijk overkwam. Maar daardoor was die overgave heel makkelijk.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Maar het besef dat God goed is. Dat hij de wereld redt. Dat hij licht is. Dat er in hem geen spoor is van duisternis. Dat de wereld veilig is in zijn hand. Dat hij ons lief heeft. En met zijn alles wat hij heeft naar ons toegekomen is. Dat moeten we ons keer op keer op keer beseffen. Die waarheid van God echt diep in ons laten landen. En dan kan je op een plek komen dat je meer en meer hem gaat vertrouwen. Maar dat blijft werken.
3: Dat blijft, ja, omdat het dus dat beeld wordt gewoon heel vaak verstoord.
1: Ja, door onze werkelijkheid.
3: En je krijgt ook door je hele leven en zoveel, denk ik, verschillende overtuigingen mee. Teleurstellingen, godsbeelden, je omstandigheden. Waardoor je dus elke keer denkt, hè, wat dacht ik nou eigenlijk van God? En klopt het eigenlijk wel niet? En kan ik hem dan eigenlijk wel vertrouwen? Dus het is heel erg met ons beeld dus eigenlijk daarvan. Maar als je nou bij jezelf erachter komt, dan, oh ja, ergens heb ik eigenlijk nog steeds dat beeld van die straffende God, van die kritische God, die mij toch een beetje aan het beoordelen bent, noem wat, hè, godsbeelden die misschien niet hieraan meewerken. Hoe kan je dat dan veranderen?
1: Ja, ik denk dat begint met dat heel eerlijk onder ogen zien en dat ook tegen God zeggen. Maar Heer, ik geloof het eigenlijk nog steeds niet. Ik zit daar gewoon mee. En dan ook op zoek gaan naar bijbelteksten die of bijbelgedeeltes die vertellen over de goedheid van God. En die, als je de evangelie weer gaat lezen, leest als je echt twijfelt, ga dan de evangelie lezen en zie dan wie Jezus was, want dan zie je het hart van de Vader.
3: Maar toch kan je, als je dat met een bril natuurlijk weer leest, misschien vanuit toch die veel eisende Vader, dan kan je zelfs volgens mij de evangelie weer, dat je het anders tot je komt.
1: Ja.
3: Dat die zinnen misschien toch harder zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat is iets wat ook. En dan mag je echt bidden om de Heilige Geest. Dat de Geest van God zelf hierin komt. En je. Dus dat je een soort open gaat stellen. Van Heer, dit is wat me dwars zit. Ik weet dat het. Ik zou het zo graag anders willen. Ik weet dat mijn waarheid niet uw waarheid is. Ik geef het aan u, mijn beeld van strengheid en veel eisendheid. En wilt u komen met uw geest en mij vullen met die zachtheid en waarheid. Dus het is ook je ernaar actief naar uitstrekken.
3: Actief. Dat is altijd wel het woord, precies, dat woord wat hier absoluut bij hoort. We gaan het volgende uur met elkaar verder in gesprek. Dat ben ik ook nog wel benieuwd. Je spreekt wel eens mensen die veel interesse in het geloof hebben, maar toch niet de stap durven te zetten om dus echt ja te zeggen tegen God. Hoe kom je uiteindelijk echt voor zo'n eerste grote stap natuurlijk? Je zei al, we moeten het allemaal bijna elke dag eigenlijk elke dag ook weer doen. En we gaan ook verder praten over onder andere over pijn of angst die er ook voor kunnen zorgen dat we niet die overgave aandurven.
2: En praat vooral met ons mee, deel waarin jij zelf een stap in overgave hebt gezet. Of misschien heb je juist een reden waarom je merkt dat je er niet helemaal toe komt. Al je verhalen zijn welkom. Die kun je kwijt in de WhatsApp of via de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
3: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
12: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
13: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart.
14: Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden.
15: Zometeen meer Thijs en Jorieke.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
27: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
28: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
31: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
29: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
32: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
33: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
34: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
2: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Mercy Me en Word of God Speak.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Welkom terug. We hebben het vandaag over overgave. Dat is zo'n woord dat je in de kerk heel vanzelfsprekend kan klinken. Geef je leven over aan God. Laat los. Vertrouw hem. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hoe doe je dat? Met coach en contextueel therapeut Agnes Huizinga onderzoeken we vanmorgen wat overgave eigenlijk is. Waarom houden we zo graag de controle? Wat zegt ons beeld van God over de mate waarin we hem durven vertrouwen? En hoe leer je je overgeven aan een werkelijkheid die je zelf nooit had gekozen? We hoorden al, bij overgave hoort het woord actie. Het is een actie die je eigenlijk die je zelf eigenlijk zet. Je spreekt ook wel eens mensen die veel interesse in het geloof hebben, maar toch niet die stap durven te zeggen om ja te zeggen tegen God. Wat houdt het dan tegen?
3: Nou, ik denk net dat punt van ik wil zelf graag controle houden. Hè, wat gebeurt er als ik dat doe? Wat gaat er dan met mijn leven gebeuren? Hoe merk ik dan dat ik überhaupt me

0: overgeven. Hoe werkt dat allemaal? Dus ik denk dat er en op een cognitief niveau vragen zijn, maar ook emotioneel. Van ja, wie is God dan precies? En ik ken hem nog haast niet en dan zeg ik daar ja tegen. Hoe dan?
1: Het klinkt ook wel een beetje dan alsof gewoon je leven opeens totaal anders gaat worden, andere invulling moet krijgen.
0: Die angst is er.
1: Gedragen, ja. Alles wordt anders.
0: Ja, die angst is er natuurlijk vaak. Hè? Mensen die dan het klassieke voorbeeld van, oh, ik ben bang als ik mijn leven aan God geef, dan moet ik vast naar het zendingsveld en daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Ja.
0: Dat is een beetje een traditioneel voorbeeld. Maar dat idee van er gaan dingen gebeuren die ik zelf niet wil, dat is natuurlijk de gemeenschappelijke noemer dan.
1: En, klopt dat beeld?
0: Ja, nee, dat denk ik niet. Nee, integendeel. Kijk, op het moment dat je die stap zet en je zegt tegen God, hier ben ik, dan word je ook een beetje bevrijd van je eigen dingen. Ik weet wel dat ik ben gelovig opgevoed en ik heb altijd gelovig geleefd, zeg maar. Maar pas toen ik rond de 40 was, deed ik een keer de Alpha-cursus. En toen heb ik eigenlijk pas het moment gehad dat ik tegen God zei van, nou Heer, hier ben ik helemaal. Ja, als er nog iets is wat ik tot nu toe heb achtergehouden, dan nu niet meer. Dus dat was zo'n moment van een keuze om me over te geven.
1: Wat maakte dat je dat pas op je 40ste deed?
0: Ja, ik had netjes belijdenis gedaan en zo. Weet je.
1: Ja.
0: Omdat ik toen eigenlijk, denk ik, beter Jezus leerde kennen. En ook het werk van de Heilige Geest. Dat ik ontdekte van, oh, maar God is een God die in mijn hele leven betrokken wil zijn. Die elk facet van mijn leven, ook mijn tijdsbesteding, mijn relaties, mijn geldkeuzes, mijn vakantiebestemmingen. En alles is hij betrokken. Toen dacht ik van, ja, dan wil ik ook al die dingen met hem delen en aan hem daarin betrekken.
1: Maar vraag je dan voor alles wat je gaat doen of een keuze moet hebben van, oh, wat is uw wil hierin dan?
0: Nee. Zo, nee. Nee, het is een soort van, nee, dat zou een beetje krampachtig worden toch. Ik hoorde wel eens een keer van iemand uit de evangelische wereld die zei, die op een gegeven moment had leren bidden van, dan moet ik hagelslag of pindakaas op mijn boterham doen.
1: Ja, dat klinkt het bijna inderdaad. Ik geef over, dus u mag nu alles bepalen in mijn leven.
0: Nee, het is een soort richting. Dus het is een besluit waarin je gaat vertrouwen dat God daarin aanwezig is. En gelukkig hebben we ook onze wil en werken we met God samen. En mogen als volwassen mensen ook onze eigen keuzes maken. Maar God is daarin. En dat is een soort van toestemming aan hem om daar zijn richting en zijn licht in te laten schijnen. Dus dat is meer een algemeen vertrouwen dat dan in die stappen God ook betrokken is en daar deel van uitmaakt.
2: Maar je was dus 40 toen je dat op die manier uitsprak. Veranderden dan daarna nog dingen echt concreet in je leven?
0: Ja, bij mij is echt toen heel concreet ook veranderd dat ik mijn werk heb opgegeven. Dat had ik helemaal niet verwacht.
1: Dat is precies waar iedereen dus bang voor is. Hè?
0: Ja, maar het is de beste keuze uit mijn hele leven geweest.
1: Ja?
0: Ja, terwijl het eerlijk gezegd op dat moment zelf niet alleen leuk was, dat klopt. Maar ik had een sabbatical op mijn werk, mijn functie, die werd een beetje anders. Ik blij dat ik dat zo kon gaan inrichten. Iedereen blij, behalve toen ik op het moment dat ik al bijna weer werkte, toen zei de landelijk directeur, gaan we niet doen. En ik had van tevoren tegen God gezegd, als u niet wil dat dit doorgaat, wilt u er dan een stokje voor steken. Maar dat gebeurde dus op een heel onverwacht moment. Maar toen wist ik van ja, nou moet ik ook de stekker eruit trekken. Dus toen ben ik eigenlijk vrij cold turkey gestopt bij mijn werk. En zat ik thuis achter de Sanseveria's, waar ik altijd bang voor geweest was. Dus dat eerste tijd was ook oprecht niet leuk. Maar ik wist wel, dit heb ik te doen. Ik wist het op een dieper niveau van, ik heb een tijd nodig van reset. En eigenlijk, als ik nu terugkijk, ja, dat is de tijd geweest waarin ik ontdekt heb van wat ik nou eigenlijk echt graag wilde. En dat geloof ik dus ook voor iedereen, dat op het moment dat je aan God overgeeft, dat hij je juist brengt bij de dingen die voor jou zijn. En dat hij je ook helpt om de dingen die niet bij je passen te laten liggen. Dus dat je beter weet wat je te doen hebt in het leven. En waar je nee tegen mag zeggen. Dus het geeft ook rust en richting.
1: En ook wel meer, ik kan me ook voorstellen dat iets eigenlijk meer ruimte en ontspanning geeft. Ja. Dat controle van ik wil het zelf, hè, wat je zei, dan wordt het iets krampachtigs. Dan ga je waarschijnlijk niet keuzes maken die je meer vreugde geven of meer vrijheid geven. Want dan moet je daarvoor moet je soms ook dingen dus loslaten. Vanuit controle doen we dat vaak niet.
0: Klopt. En op het moment dat je juist wel die rust en die ruimte ervaart en die ontspanning, dan kan je, ja, dan geniet je ook weer veel meer van alles. Dus er zit een soort speelsheid, die er juist in, als ik naar mijn eigen leven kijk, is ingekomen is. Maar waarvan ik ook bij veel meer christenen zie die hun leven aan God geven, dat er een soort basisvrede is. En dat belooft Jezus ook. Dus ja, geen wonder als we dat opmerken, toch?
1: Alleen het moet toch dus een stap zijn.
0: Ja.
1: Je moet toch die eerste stap, hè, daar heb ik natuurlijk ook wel veel liedjes over. Hè, toch die sprong in het diepe wat je moet maken.
0: Ja, dat blijft een stap in vertrouwen, dat klopt. Ja. Maar dat komt dan omdat je, dat is niet dat je dat gedachteloos doet. Dat komt omdat je ondertussen ontdekt hebt dat het leven met Jezus en wat hij belooft, dat een betere keuze is dan alle andere dingen. Dus je hebt wel redenen waarom je het doet, hè?
1: Je bent als contextueel therapeut ook veel bezig met het begeleiden van mensen. En je gaf in de voorbereiding aan dat er een parallel zit tussen overgave in geestelijke zin en wat er nodig is als we geconfronteerd worden met pijn of trauma uit ons verleden. Welke overeenkomst zit hierin?
0: Misschien als je het helemaal af gaat pellen, hè? Als je naar het leven van Jezus kijkt. Dat was natuurlijk een leven van totale overgave. Hij zei echt, uw wil geschieden elke dag. Ik doe dat echt niet elke dag. Of niet in de praktijk. Zou ik wel willen, maar Jezus deed dat echt. Uw wil geschieden. En zo leefde hij. En hij ging door het lijden heen. En in het lijden, door het lijden heen, kreeg hij natuurlijk het nieuwe leven, het opstandingsleven. Nou, daar zit, als wij lijden en wij hebben tegenslag, teleurstellingen, pijn, onrecht wat ons is aangedaan, dan hebben we de neiging om ons terug te trekken en te beschermen. En ook die pijn niet aan te gaan. Maar ik denk dat in het voorbeeld van Jezus ook een uitnodiging zit naar ons om ook onze pijn aan te gaan.
1: En waarom willen wij
0: daar doorheen te gaan?
1: Waarom willen wij zo graag pijn vermijden?
0: Omdat pijn heel vervelend is. En ontzettend zeer doet. En ik denk niet dat er iemand is van, doe mij maar gezellig een portie pijn. Of zeer, of verdriet, of angst. En dus, dat is een heel, heel natuurlijke reactie van ons als mens, om dat te willen vermijden. Het is ook een gezonde reactie. Maar juist het durven aankijken van, dat heeft zeer gedaan. En daar doorheen gaan. Dus het ook voelen, gaan voelen hoe zeer dat gedaan heeft. Daar kan ook een kind dat een zere knie heeft, die blaert heel hard. En dat is een soort golf die weer afneemt. Zo zijn wij een beetje verleerd. Dat doen wij niet meer. Daar helemaal lekker doorheen huilen als er iets verdrietigs is. Maar als volwassenen. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat heel gezond om wel te doen. Dus en dat geldt dus ook voor zo'n proces als diepere pijn. Dat je er doorheen gaat. Zodat je op een plek van bevrijding en aanvaarding kan komen. Dus het is ook, we zijn vaak bang voor tranen. Maar ik ken iemand die nu bezig is met een proefschrift over de gave van tranen. En ik vind dat prachtig. Want dat gaat over het aanvaarden van dat lijden onderdeel van ons leven is. En dat, maar dat vraagt dus overgave aan wat daar in je leven gebeurd is. Zonder dat je er uiteindelijk door hoeft te laten bepalen. Ja, die beweging. Want dat is keihard werken. En dat is heel veel tranen. Maar dat is wel een weg die, net als wat Jezus deed, dat is een weg die bevrijding en licht brengt.
1: Een overgave aan de pijn?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus dat je niet weggaat naar de pijn, van de pijn, maar gaat voelen van, oh, maar dit heeft heel erg, dit doet zeer.
1: Want wat als we ervan blijven weglopen, van weg blijven vluchten?
0: Nou, dan zie je eigenlijk bijna altijd dat je dingen gaat wegduwen. En dus dan kom je in een soort overlevingsstand. Krijg je overlevingsmechanismes. Ga je dingen ontkennen. Of je gaat heel erg actief, te actief worden. Hm. Je stort je in allerlei andere dingen. Of je gaat verzachting zoeken in, weet ik veel, eten, drinken, te veel kopen, verslavingsachtige neigingen. Dus dat zijn allemaal manieren om pijn weg te drukken.
1: Dempen, afleiden.
0: Ja. En niet erbij zijn en er doorheen gaan. En dat vraagt ook het vertrouwen. Dat je gedragen wordt en dat je dat je dat kan, hè, samen met God. En anderen. Je moet ook andere mensen betrekken. Ook om te bidden, ook als je twijfelt. Vraag mensen om je heen van, joh, ik zit hier mee. Wil je met me bidden? En op zijn minst laten we er eerst eens even over praten. Dat doet al zo goed.
1: Je overgeven aan de pijn, dat...
0: Ja, het klinkt misschien een beetje groots. Hè? Dus het is ook niet... Dat klinkt alsof je erin stort. Hè? Want daar hadden we het er net een beetje over overgaan. Maar ik bedoel meer dat je... Dat je na de pijn durft toe te keren van, oh, dit is wat ik meegemaakt heb en dat doet me eigenlijk heel erg zeer. En het voelt heel onrechtvaardig. Ik ben daar heel verdrietig of heel boos over. Of dit is me overkomen en het was zo pijnlijk. En dan zo eenzaam. En dat erkennen en dan ontdekken dat niet groter is dan jij. Maar dat je door het er doorheen te gaan, te voelen dat het kleiner gaat worden, dat het af gaat nemen en dat je ermee kan gaan leren leven.
1: En is dat dan, het liefst willen we daar natuurlijk dan een zekerheid van hebben. Zeg ik, oké, Agnes, dan gaan we dat doen. We gaan door onze pijn heen. Maar is dan die zekerheid uiteindelijk die ruimte en die bevrijding? Of kan je ook helemaal vastlopen dan in die pijn? Want daar zit natuurlijk bang voor dat tussen dat helemaal gaat overspoelen.
0: Ja, dit is ook wel echt een supergroot onderwerp. Eigenlijk weer voor even 5 minuten hier in dit stuk. Dat hangt natuurlijk heel erg af van de mate van pijn en dingen. En of je ondersteuning daarbij nodig hebt. En of je die kan krijgen. Maar dat weet je vaak van jezelf wel. Van of het gaat over iets waarin je moet openen. En wat je met een paar gesprekken en met goede ondersteuning waar je doorheen kan komen. Of dat er echt een langer durend traject nodig is. En je bijvoorbeeld professionele hulp nodig hebt. En je eerst eens naar de huisarts moet voor een verwijzing. Wat ook een hele prima weg is. Maar ook in de kerk. Dat je plekken kan hebben waar je bijvoorbeeld gebedspastoraat kan aanvragen. Gelukkig zijn er steeds meer kerken die dat hebben. Maar een plek waar je voor je kan laten bidden. Waar er ruimte is voor de pijn, waar er ook ruimte is voor de stilte en de aanwezigheid van God.
1: Je moet het aan durven gaan.
0: Dat is het.
1: Ja, toch? En dat vraagt dus wel iets weer die actie. En dat is natuurlijk met overgave ook. En daarin kunnen we dus leren van Jezus. Die zegt, oh ja, u wil geschieden. Die ging dwars naar de pijn toe.
0: Ja.
1: Maar daar kwam hij ook weer herrezen uit.
0: Ja, dat is daar zit denk ik echt een hele... Ja, hele soort diepe, misschien ook wel een zachte parallel in.
1: En met de volle overtuiging dat hij veilig was bij zijn vader.
0: Juist, ja.

0: Een prachtig nummer bij dit onderwerp. Als ik val, je hoorde Irma Die. Met coach en contextueel therapeut Agnes Huizinga praten we namelijk vanmorgen over overgave. Een bekend christelijk begrip. Wat betekent het eigenlijk om je echt aan God over te geven? En hoe leer je loslaten als controlehouder veel veiliger voelt? Dan kom ik nog even op dat woord loslaten. Dat hoor je ook vaak. Als je het over overgave hebt, dan komt dat woord loslaten natuurlijk ook vaak bij. Wanneer wordt je moet het loslaten juist eigenlijk meer een schadelijke boodschap?
1: Ja, het is een beetje zo'n populaire term, hè? Ja, je moet het loslaten.
0: Laat het los. Nee.
1: Ja, het kan een beetje zo'n makkelijke dooddoener worden. Van, je zit ergens mee, je bent aan het tobben of je maakt je zorgen. Ja, joh, loslaten. En het is eigenlijk een beetje van hou je kop.
0: Mm. Maar eigenlijk ook een beetje misschien dat je dus over de pijn heen gaat. Want dan hoef je ook niet echt naar de pijn toe.
1: Klopt. In zichzelf zit er natuurlijk heel veel waarheid in dat advies van als er iets is waar je geen invloed op hebt, mm-hmm. Kun je het dan laten op de plek waar het hoort. Daar gaat het eigenlijk over. Mm-hmm. Maar dus is de eerste vraag van gaat het over iets waar je echt geen invloed op hebt? En soms is er iets waar je inderdaad alleen nog maar voor kan bidden of en wat je verder moet laten gaan. Maar de vraag van kan ik hier iets in? En is het van mij? Ben ik er verantwoordelijk voor of niet? Is wel een belangrijke. Want dat helpt om te weten van als ik er iets mee moet, ja, dan is het aan mij. Maar zo niet, dan ligt het bij de ander. En dat heet dan loslaten. Maar eigenlijk is dat niet eens loslaten. Want je pakt iets wat helemaal niet. Dan heb je iets gepakt wat helemaal niet van jou is.
2: Ik vind het vaak ook wel klinken. Het is voor mij als omgeving wel fijn als jij dat loslaat. Of als jij je rouw doormaakt. Of dat, dan heb ik er geen last meer van. Dan hoef ik niet meer naast jou te staan.
1: Nou, die kant kan er zeker aan zitten. Dat bedoel ik met die dooddoener. Van geen gezeur meer. Als jij nou loslaat, dan zijn we lekker klaar.
2: Ja,
1: dan
2: kunnen we weer door.
0: Want we willen ook niet graag bij de pijn. We willen graag ook de pijn van de ander niet dragen. Ja. Wil je liever ook dempen, toch?
1: Dat klopt. En als je dan loslaat, heb je nergens meer last van. Maar kijk, pijn loslaten, dat denk ik niet dat dat zo werkt. Dat je kunt wel een situatie onder ogen zien waarvan je weet van dat je er zorgen over maakt, maar waar je toch niks aan kan doen. Dat kun je proberen los te laten. Denken van, oké, dit is niet aan mij, dat is van de ander. Maar als er pijn is die je zelf echt ervaart, ook misschien daardoor, dan heb je dat, is dat wel iets waarin je dat aan God mag geven. En zeggen, nou heer, u weet, ik zit hiermee. Ik wil het heel graag bij u neerleggen. Wilt u me daarbij helpen? En dan kun je op die manier het wel doorvoelen. Maar dan ook beseffen van, ja, ik heb lege handen. Laat ik dat maar zo goed mogelijk proberen te aanvaarden.
0: Wat kunnen we beter, zegt tegen iemand die midden in de pijn zit, in plaats van, nou, laat het los?
1: Wat erg voor je. Kan ik even een poosje meelopen als dat in je mogelijkheden ligt? Of soms beter om niks te zeggen. Ik heb hier geen woorden voor. Wat moet het moeilijk zijn voor je? Nou, als het past kun je vragen van wil je er iets over vertellen. Maar goed, het is ook niet altijd de situatie natuurlijk. Want soms komt het zo even op je weg. Maar erkennen dat het er is.
0: Niet gaan oplossen, verzachten. Nee. Dat helpt natuurlijk die route door die pijn heen niet echt.
1: Nee, eigenlijk zie je dan de ander niet. En dan zeg je eigenlijk jouw pijn mag er niet zijn.
0: We hebben het over overgave. Ik vind het ook altijd wel leuk om nog even de Bijbel in te duiken. Waar kom je bijvoorbeeld het Oude Testament overgave tegen?
1: Nou, ik denk de levenssituatie in het paradijs waar we het net al even over hadden, hè, dat al een situatie was van overgave, waarin er helemaal geen begrenzing was, omdat er geen bescherming nodig was. Begrenzing in de zin van, ik laat mezelf niet zien aan jou. Mm-hmm. Dan, omdat alles volmaakt was. Maar bijvoorbeeld spreuken in het Oude Testament. Hè, zie je van, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Dat vind ik echt wel een heel mooi voorbeeld van een aanmoediging om je over te geven. Je ziet eigenlijk in de verhalen, zoals bijvoorbeeld vertrouwen van Abraham, dat hij ging terwijl hij niet wist waar die uit zou komen. Dat is echt een voorbeeld van eigenlijk overgave aan de wil van God. En hij liet zich echt door God leiden. En dat vond God ook geweldig dat hij dat deed. Er is op die, ja, dat.
0: Dat je eigenlijk op, je gaat op weg en je weet niet waar je eindigt.
1: Klopt. Of Daniel vind ik ook een heel mooi voorbeeld van iemand die zich in zijn leven overgaf aan God. En de vrienden. Ze zeiden van, nou, wat er komt, dat komt er. Maar we gaan voor, we geloven dat hoe dan ook God het betere voor ons heeft. Ook als dat betekent dat ons leven finito is.
0: Ja, dat is toch bijna onvoorstelbaar dat je op dat punt toch kan komen.
1: Ja.
2: Dus de ultieme vorm, denk ik, hè, van overgave, je leven los kunnen laten.
1: Ja. Maar ik denk, wij zitten natuurlijk ook in een ongelooflijk luxe bubbelbad hier in het Westen. En op het moment dat je een christen spreekt in China of op een andere plek, of in Noord-Korea, waar mensen zo vervolgd worden, die snappen dat veel beter. Die zitten zo dicht bij dat vind ik echt een next level christelijk leven. Echt leven met Jezus en hem echt vooraan hebben. En ik denk dat we daar in Nederland en omgeving vaak ver van af zijn. Als ik naar mijn eigen leven kijk, wel tenminste. Dat is onvoorstelbaar. Maar het is wel eigenlijk wat Jezus helemaal niet onvoorstelbaar vindt. In de Bijbel gaat het daarover. Dus hij geeft het, denk ik, op het moment dat je in een situatie bent, dat die druk zo groot wordt, gaat hij dat ook geven.
0: Jezus zegt in Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die noemde je ook al even aan. Maar wat gebeurt daar precies? En waarom is het zo'n sterk beeld van overgave?
1: Omdat je je eigen kleinheid, afhankelijkheid kent, erkent. En eigenlijk vanuit die plek, denk ik, de stap kan zetten. Hier ben ik. Ik geloof dat wat u heeft, God, beter is voor mij dan wat ik zelf bedenk. Daar gaat het volgens mij over. Dus dan als je. En dat geloven, dat blijft elke keer een beetje. Nou ja, je kent dat. Je kent bungee jumpen wel, hè? Mm-hmm. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, hoe heet het ook alweer? Dat je van zo'n rots afgaat.
0: Abseilen,
1: die bedoel ik. Mm-hmm. Dan heb je zo'n doodmoment. Ik heb het 1 keer gedaan. Dan sta je boven aan zo'n rots, kijk je in de diepte. Oh, en dan krijg je dat kantelmoment dat je weet, je wordt gezekerd. Maar dat kantelmoment, dat gevoel van die vrije val voordat je weer vastzit. Nou, eigenlijk dat is ook overgave. Dat je dat moment wel door moet gaan. In het vertrouwen dat wat je weet, gehoord hebt over God, belangrijker, groter, sterker, liefdevoller en waarder is dan wat je zelf weet.
0: Maar eng is het dus wel.
1: Eng is het.
0: Omdat het gewoon wel tegen ons menselijk zijn ingaat.
1: Absoluut.
0: Ja. En volgens mij weet God dat. Ja. Helemaal dat waarom wij dat allemaal zo moeilijk en spannend vinden.
1: Ja, en dat het ook vaak gewoon niet lukt.
2: Ja, ja, en dat blijkt ook uit de reacties hoe pittig en hoe moeilijk dat kan zijn. Maya die schrijft wat een belangrijk onderwerp. Ik ben er de laatste tijd bewust mee bezig, ook om het uit te spreken naar God. Ik geef mijn leven aan u, want bij u is het veilig. Ik heb al een heel proces moeten doorlopen, veel angst en onzekerheid moeten opruimen. En hoe meer ik loslaat bij God, hoe meer ruimte Jezus en de Heilige Geest kunnen innemen. En dat is ook mijn hartsverlangen, want Gods liefde is sterker dan alle angst. En zijn goedheid en trouw is groter en beter dan alles wat ik zelf zou kunnen bedenken. Er komen ook veel voorbeelden binnen, mensen die zeggen, ja, ik heb daar echt wel mee te maken. Ik worstel daar ook wel mee. Bijvoorbeeld met hoe ik mijn kinderen wel of niet moet loslaten. Een zoon die keuzes maakt waarvan ik denk dat het de verkeerde zijn. Ja, gelden de adviezen die Agnes geeft ook daarvoor? Of is dat toch ook weer een hele andere situatie?
1: Dat ligt een beetje aan de leeftijd van de zoon natuurlijk. Hè. Dit staat of valt met, heb je nog invloed? Op het moment dat je hebt natuurlijk altijd invloed als ouder, maar ik bedoel in de zin van zeggenschap over je kind. Als je nog dingen kunt verbieden, dan doe je dat. Maar op het moment dat een kind opgroeit en verkeerde keuzes maakt, dan kun je daarover, naarmate de leeftijd ouder is, ga je daarover, als het goed is, in gesprek. En probeer duidelijk te maken wat je zorgen zijn en waarvan je hoopt dat die andere keuzes gaat maken. Maar je kan het niet vasthouden. Je kunt het niet meer voor je kind gaan doen. Die moet het zelf doen. Je kan alleen op de nadelen en de risico's wijzen. En bidden dat die tot inzicht komt.
2: Mariska die zegt, 3 jaar terug kreeg ik de diagnose bipolaire stoornis, een lichte vorm daarvan. En toen heb ik overgave moeten leren, want ik kon zelf niet meer. Ik was moe, ik wist echt niet meer hoe het moest. En toen sprak God tot mij, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik mocht het gaan overgeven aan mijn vader, dat gaf rust, heeft ook herstel gebracht. Nu mag het weer goed gaan en kijk ik dankbaar terug. Maar pas geleden kwam ik ook weer in een stressvolle situatie. En toen kwamen die woorden weer terug. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik mocht weten dat ik in zijn hand was. En ik mocht dat ook ervaren. En dat wens ik ook alle luisteraars toe. Ja, dat is natuurlijk ook mooi, Agnes, zo'n getuigenis. Maar ja, als je daar nog voor staat, is dat natuurlijk ontzettend spannend. Gaat het bij mij ook gebeuren?
1: Nou, daarom hebben we het ook zo nodig om te horen. Hè? Zoals wat Mariska nu vertelt, dat is heel fijn, zo'n getuigenis. Daaruit putten we hoop van God doet het echt. Elke keer weer. En daarom vind ik Groot Nieuws Radio ook geweldig. Ik zat het net te denken toen je aan het voorlezen was. Wauw, wat geweldig dat je krijgt ook geloof door het horen. Door te weten van, oh maar God doet dit. Yes.
2: Tot slot wil ik ook nog de reactie van Arend meenemen, want die kun je ook helemaal invoelen als je dat hoort. Wat voor ons een overgave is, is dat mijn vrouw na een miskraam opnieuw zwanger is geworden. En dat er met 13 weken weer een heftige bloeding was. En dat er een kans bestond dat door die bloeding ook de baby zou worden afgestoten. We konden alleen maar bindend naar God toe gaan en de situatie aan hem geven. En dan voel je ook wel van die situaties waar je ook gewoon zelf niet meer kan. Je kunt niet meer controle pakken, ook hoe graag je dat ook zou willen. En dan kan je het alleen maar in zijn handen leggen.
1: Ja. En het erkennen van onze machteloosheid en afhankelijkheid, eigenlijk altijd, geeft ook vrijheid, geeft ook ruimte en geeft gek genoeg ook vreugde. Want ja, wij kunnen niet verder dan dit of dat. Ja, mooi. Een mooi voorbeeld van hem ook. Ja.
0: Dan kom je dus bij die overgave, daar kom je dan uit. Ik ben nog wel benieuwd, je zei eerder ook, overgave is iets dat steeds opnieuw nodig is. Is dat echt iets wat we, hè, als je dat je elke dag dat we dat dus weer eigenlijk opnieuw, hoe ziet dat eruit? Moeten ze hardop moeten zeggen?
1: Zijn ja, als je het zo zegt, dan heb ik bijna het idee dat je met gewoon achter een bureautje moet gaan zitten en moet elke keer uitspreken. Ik geef mij over.
0: Zijn er toch rituelen voor? Hoe werkt dat?
1: Nee, ik denk het begint met een basiskeuze. En dan is het heel goed als je nog nooit je leven echt hebt overgegeven aan Jezus en aan de Vader en de Geest, om dat gewoon bewust te doen. Zeggen, hier ben ik helemaal. En alles wat ik misschien nog achtergehouden heb, niet meer nu. Die keus maken, dat is goed. En daarna, dan heb je af en toe dat je denkt van, oh, ik ben toch wel weer heel erg, het gaat toch wel heel erg over mij. Dus dan heb je af en toe even een APK'tje nodig. Dus ik zou het een beetje luchtig houden. Want God wil echt niet dat wij als een soort slaafjes in een strak regime zitten en elke dag dingen opdreunen. Nee, het gaat om een houding, om een leven, om de relatie met hem waarin we elke keer zoeken naar die omgang met hem waarin overgave weer een plek heeft.
0: Dus het betekent ook niet dat je eigen dat je verlangens of dat je wil dat die geheel.
1: Integendeel, die krijgen juist meer ruimte. Omdat je het met de Hemelse Vader mag delen. En dat hij dat het ook een soort avontuur wordt van hoe hij dan de dingen waar je op hoopt gaat vervullen.
0: En ja, dat is mooi. Hè? Het klinkt al in alles een beetje door dat het eigenlijk een heel avontuurlijk leven is.
1: Ja, maar dat is toch het leven met God. Dat is toch geweldig?
0: Dat is ook dat speels, hè? Wat eigenlijk juist ook hier, ook de voorstelling was een soort angstvallige ravijn waar we inderdaad in moeten springen. Maar het geeft leven, speelsheid, ruimte, ontspanning.
1: Klopt, ja.
0: En daar heb jij ons, die weg heb jij ons uitgetekend eigenlijk voor ons. Waar we naar mogen verlangen. En misschien ook wel concreet wel een stap in mogen maken. Dankjewel, Agnes, dat je dit woord overgave vandaag met ons wilde behandelen. Heel mooi dat we dit thema, die zo vaak voorbij komt, dat we dat ook nu een keer even flink hebben mogen kunnen uitdiepen. Heel erg bedankt.
1: Heel graag gedaan.
2: En wacht even, want er is nog even iets wat we nog even moeten benoemen. Want er komt nog iets heel tofs aan. Een retret waar mensen op mee kunnen. Maar het eigenlijk ook heel veel met dit thema te maken heeft, toch?
1: Klopt. Ja, het heet groei. Maar het gaat eigenlijk ook over belemmeringen die in de weg kunnen staan in je leven met God. Om met overgave te kunnen leven. Dus dan ga je een paar dingen onderzoeken. En we hebben veel tijd voor aanbidding en voor ontmoeting, voor gezelligheid, voor vrije tijd. Het is een vrouwenretraite van 18 tot 20 november. Het is in Helvoort en via www.inretraite kun je erin schrijven. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus het is echt. Ik heb er weer helemaal zin in. Dat doen we met een aantal vrouwen al een jaar of 5. En geweldig hoe daar mensen gezegend worden.
0: Dus helemaal als je met dit thema denkt, hey, dit raakt me, is dat zeker eens een aanrader.
1: Sure.
0: Goeie toevoeging nog even, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwd bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Sarah Noah, en waar was jij? Waar is...
1: Hier? Daan. Daar is die, ja hoor. Ja,
0: ik was Nee, we zitten gewoon live, hè?
1: Dat komt door ons, hè? We zaten zo lekker met Agnes door te praten. Ik loop altijd even naar Daan toe. Weet je wel dat ik dat elke dag doe?
2: Ik moet even een soepje opzetten.
0: Hij heeft geen frituurpan
2: aan.
0: Je hebt geen sprintje getrokken.
2: Broodje
0: naar
2: ons.
0: Nee, het is een vakantievibe, zit je natuurlijk.
2: De hele dag nog, zeg. Hallo. Sprintje trekken.
1: Ik ben heel blij dat we eindelijk weer deze vormgeving kunnen gebruiken.
2: Zeg, wat is er aan de hand?
3: Ja, dilemma voor Daan.
1: Ja, Daan, ja, ja. We hebben het met Lucas wel gedaan, maar dan gewoon natuurlijk even zonder dit dingetje. Ja. Prinsjesdag, ik dacht, Daan, als je nou zou moeten kiezen, een baret, een hoed of een pet, wat doe je dan op je hoofd?
2: Een baret, een hoed of een pet. Mijn vader had altijd een mooie baret op.
0: Ja, ik dacht meteen.
2: Ja?
0: Ik dacht meteen.
2: Als je mijn vader zag met baret...
1: Ja.
2: Ja, dat ding moet nog ergens zijn. Maar ja, mijn vader leeft niet meer. Dan de baret.
1: Ja?
2: Ter ere aan mijn vader.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ik denk dat het ook prachtig is. Een pet staat je ook wel. Beetje zo'n bakkerspet.
1: Bakkerspet.
0: Ja, dat noem ik het. Sorry. Ja. Jij weet het.
2: Baret. Ja, leuk, die had hij dan altijd een beetje zo scheef op zo'n bolletje.
1: Ja, ik wil dat wel eens een keer zien, ja.
0: Ging hij ook schilderen?
2: Ja, hij schilderde.
0: Ja, echt? Oh, fantastisch.
1: Nou.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja. Ter ere aan mijn vader.
0: Wij vroegen aan het begin aan de luisteraar van... Ja, willen jullie Prinsjesdag? Weet je, ik moet eerlijk zeggen, I don't care.
2: Oh, nou, ja, wacht maar.
1: Ja, dat is een hete stelling, hoor. Houd de radio aan.
0: Maar veel luisteraars waren het natuurlijk een beetje met mij eens. Maar veel dachten, nee, het is ook een hartstikke mooie dag. Wij hebben het in ieder geval even 2 uur niet over gehad. Maar ik gok dat er bij jou wat
2: aan. Zeker. En er rolt wel iets uit meestal, hè? Uit zo'n Prinsjesdag.
0: Ja, ik weet het. Misschien dat ik dat ook allemaal niet
2: Je verdrinkt
0: aankan.
2: Het allemaal.
0: Ja, ik doe het gewoon. Ik loop het te dempen.
1: Wat betekent het voor mij in mijn portemonnee?
0: Oh, ja, wat betekent het? Ja, maar dat is het toch?
2: Ja, dat is toch zo.
0: We willen alleen maar weten wat voor mij betekent.
2: Nou, maar laten we even... Er zijn mensen die hebben het gewoon niet makkelijk, toch?
1: Nee. Die zijn er, zeker.
2: Petje af voor die mensen.
0: Ja, maar er zijn niet per se de mensen die dan zeggen... wat betekent het voor mij in mijn portemonnee?
2: Zou kunnen.
1: Petje af, baretje op, zou ik zeggen.
2: Toch?
1: Ja.

0: Back to the loop.
1: Leave it if you ever again. Print it now.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl

0: erin of doneer.
1: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt. Het is wel warm voor de tijd van het jaar, maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er worden files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder kun je echter rekening houden met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beekendonk en Helmond Centrum. 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.
9: Ze gaan zo weer open, de deuren van onze lunchroom, met in de lunchroom altijd heel veel lekkers en moois. Waaronder ook het geluid van Grootnieuws Radio met veel muziek. Nou, wat voor muziek? Bijvoorbeeld praise-muziek.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën graag.

0: inslaat mijn dagstein.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Paul Wilber. Boeren, burgers, buitenlijn, hartelijk welkom in onze lunchroom. Die vandaag opvallend kleurrijk gevuld is met allerlei mooie verschillende karakters. Met allemaal verschillende kleding. En ook kapsels met daarbovenop de meest veelzijdige hoedjes. We hadden het er net al over met Jorieke en Thijs. Van één kleur tot veelkleurig. Van strak tot met allerlei vlaggen en wimpels en versierselen versierd. Van functioneel tot betekenisvol. Nou, ze hebben allemaal wat.
3: Ja.
2: Ze zijn allemaal raar. Toch zijn ze broertjes en zusjes. Nou, zo divers is ook ons hoofdmenu. Muziek. Van Engelstalig tot Nederlandstalig.

solisten, koren, orkesten, klein, ingetogen, tot groots en bombastisch. Tot nu muziek van een man die ons prachtige liederen heeft geschonken. Overleed een kleine 2 maanden geleden op 60-jarige leeftijd. En dit hoopvolle lied is van hem. Van Brian Doerksen. Jesus.

0: gebed om kalmte. Je hoorde Irma die daarvoor Brian Doerksen met Hope of the Nations. Het is 11:15.
1: De dagtekst.
0: En die krijg je dan rond dit tijdstip. Komt vandaag uit Deuteronomium 4, vers 29, waar staat: ten slotte zult u de Heer, uw God, weer zoeken en hem ook vinden als u hem met hart en ziel zoekt. Dus ten slotte zult u de Heer, uw God, weer zoeken en hem ook vinden als u hem met hart en ziel zoekt. Deuteronomium 4, vers 29, de dagtekst van vandaag.

Zo, die is geslaagd, hè, voor de blaastest. Natalie Grant, Someday Our King Will Come. Daarvoor Ralph van Manen. En ik weet niet of het verhaal waar is. Ik moet het hem nog eens vragen. Maar het is in ieder geval prachtig. Alleen het verhaal al. Het verhaal gaat dat Ralph ooit in Nashville was. Had daar in een studio per ongeluk een bandje, hè, een opname laten liggen van Testify to Love. Nou, de manager van Avalon beluisterde dat en die dacht, man. Wat een hit. En dat had hij goed, ja. Avalon die nam het op. Hadden daar enorm veel succes mee. En dat bleef er trouwens niet bij. Het lied is inmiddels in meer dan 90 talen vertaald. Straks hier het weer. En de muzikale lunchkaart. Ik wil zijn.

0: In Psalm 91 wordt geschreven over de schuilplaats van de Allerhoogste. Hè, over kunnen schuilen onder Gods vleugels, bij hem veilig zijn. Ook wanneer de omstandigheden soms moeilijk zijn. Het is ook een lied over overgave dus. Hè, en vertrouwen en loslaten. Je hoorde Reni en Elisa. En je hoort nu iets heel anders. Is het weer. Namens Buienradar voor vandaag en morgen. Eens even kijken naar vanmiddag allereerst. Zonnig, droog, temperaturen van 21 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. 28 graden. Vanavond dan neemt de bewolking wel toe en kan er wat regen vallen. Morgen dan schijnt geregeld ook de zon, trekken er wel buien over. Dan wordt het koeler, maximaal morgen 20 graden.
1: De lunchkaart.
0: Even kijken of we de goede kaart hier voor ons hebben. Is dit hem, jongens, voor vandaag? 15e, want dit? Ja, ja, dit is hem. Muzikale lunchkaart voor deze 15 september 2026. Man, man, man, wat een mooie kaart weer. Met dank aan mijn collega's, hoor. Daan en Erik, dat is een heel team. Dat er in de keuken hartstikke druk mee is elke ochtend. Elke dag een keuzemenu. Het is heel simpel, A of B. Zet daar straks even bij als je wil waarom A of B. Zijn we benieuwd naar. Dus even de motivatie bij jouw keus. Ik laat ze voor.
1: Daar gaan we. Menu A.
0: Met als nagerecht. Together, hoofdgerecht, zoals het was. En dit is het voorgerecht.

0: Oh, welke vreugde. Ja.
1: Daan Hartgers.
0: Nou, kiezen maar. Ja, wat wordt het zo dadelijk helemaal? Is dat A of is dat B? En waarom A of B? Laat het ons maar weten. De lunch.

0: tijdpassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/

0: twee dames achter elkaar in onze lunchroom. Allereerst Joke Buijs en aansluitend Lauren Daigle. Het is 12:15. Nou, dan weet je wel hoe laat het is.
1: Ja. De lunchkaart.
0: Uitslag van de muzikale lunchkaart. Dank voor het stemmen. Ook vanmiddag weer. Massaal gedaan. Komen nog steeds stemmen binnen. Die van onder andere Veronica, Roelie en Barend, Marloes, Peter, Johan, Steven, Harmke, Janneke, Carola, Gijsbert, José, Ingeborg, Pieter. Hij kan nog wel even een uurtje doorgaan. Maar dan kunnen we het menu niet meer uitserveren. Het is B geworden. Ja, overduidelijk B bij deze.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin de liederen Joy van Gospel Boulevard, Zo wil ik leven. Martijn Buwalda zingt dat straks. En eerst Matt Redman. Life and Breath. Geniet ervan.

ik weet niet. Ik weet niet zeker hoe het beter. Hoe het beter moet, maar misschien.

0: 25 jaar zijn ze dit jaar bij elkaar. Gospel Boulevard, Joy hoorde je. Dat vierden ze trouwens in juni, jongsleden. Daarvoor hoorde je Zo wil ik leven en daar weer voor Life and Breath. Jullie stemden op menu B. Ik heb goed nieuws. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ralf van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Mama, wanneer komt papa thuis?
12: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranjefans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op naar aanleiding van boerenprotesten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam woedt een bermbrand tussen Stroe en Hoevelaken. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de A28 richting Assen ter hoogte van Dwingelo. Ook hier staat de berm in brand. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging is 5 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os loop je 15 minuten vertraging op.
0: In de tijd van de Bijbel worstelden de mensen al met levensvragen. En ook nu nog steeds natuurlijk. Zo wordt hier straks dit daarover gezongen. Deze noodkreet, dit gebed.
19: Uit de

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee

0: tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
7: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
8: De Lunchroom.
9: Met Daan Hartgers.
8: Het Chris

0: zit net eens even te kijken. Alles verloopt keurig volgens het spoorboekje weer.
1: Wat?
0: Nou, de koets die reed van de Stallen naar Paleis Noordeinde door naar de Koninklijke Schouwburg. En ja, dan gaat het zo weer gebeuren. Zo dadelijk zal koning Willem-Alexander de troonrede weer voorlezen. De presentatie dus van de financiële plannen met betrekking tot onze economie, tot wonen, veiligheid, zorg en buitenlands beleid natuurlijk. Nou, de ministers hebben weer hun best gedaan om het hele pakket weer keurig op een rijtje te zetten en op papier te zetten. En nu dacht ik, stel dat jij een gedeelte van die troonrede had mogen schrijven. Wat had er dan wat jou betreft in moeten staan? Hè? Dus waar moet wat jou betreft absoluut meer geld naartoe? Nou, laat het ons maar weten. Het kan via onze Grootnieuws Radio app. Misschien kan het vanmiddag nog meegenomen worden. Stel dat jij dus een gedeelte van die troonrede had mogen schrijven. Wat had er wat jou betreft in moeten staan? Waar moet wat jou betreft absoluut meer geld naartoe? Laat het ons weten en dat kan via onze Grootnieuws Radio app.

0: Je hoort de nieuwe muziek van Jamie McDonald, Left in the River, Toby Mac aansluitend met Faithfully en
1: de plaat die je raakt.
0: Die was speciaal voor Jacqueline. Zij is Grootnieuwsradio vriendin van ons. En een van de liederen waar zij enthousiast over wordt, komt uit Opwekking. Wel nummer 832. Geschreven door Kees Kraaienoord, Reijer en ook Eline. Een lied waarin Jezus wordt bezongen als degene die bevrijdt. Die leven geeft, die de machten van het kwaad heeft overwonnen en regeert als koning. Nou, dat in combinatie met de goede muziek raakt het hart van Jacqueline. Draaide ik speciaal voor haar. Dat was Jezus overwinnaar. Het is bijna 2:30. Straks maar eens even kijken wie er bij ons aanschuift hier in onze lunchroom. Met vandaag antwoord op de vraag: stel, jij mag een gedeelte van de troonrede schrijven, of mocht je schrijven. Wat moest er wat jou betreft dan instaan? Hè? Waar moet wat jou betreft meer geld naartoe? Laat het ons weten via onze Grootnieuwsradio-app.

0: in Jesus' name.
1: De Muzikale Lunch
2: met Daan Hartgers.
1: De Lunchroom bij Grootnieuws Radio.

0: Met Katie Nicole en Trinity werd het 2:30. Tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het zonnig, het is droog. Temperaturen van 21 graden in het noordwesten, dat is al heerlijk. Maar tot, hou je vast, 28 in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking wel toe en kan er wat regen vallen. Morgen dan schijnt ook geregeld de zon, maar trekken buien over. Dan wordt het wat koeler, een graadje of 20.
1: Daan Hartgers.
0: Maximaal. De troonrede is weer uitgesproken. Wat moest er wat jou betreft instaan? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app.
2: De Lunchroom.
3: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Shane en Shane daarvoor, Josh Baldwin. Hij heeft gezocht, onderzocht en uiteindelijk gevonden dat Jezus alles waard is. Niet alleen onze liederen, maar ook onze zondagen. Niet alleen onze stille tijden, maar ook de Bijbelstudies. Nou ja, eigenlijk ons hele leven. Hè? Worth everything.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: 14:50. Dan schuift er altijd iemand aan bij ons. En het kan over van alles en nog wat gaan. Maar ja, vandaag hebben we het natuurlijk over de troonrede. En ik vroeg aan jou, stel dat jij die troonrede had mede mogen schrijven. Wat had er wat jou betreft in moeten staan? Waar had wat jou betreft meer geld naartoe mogen gaan en moeten gaan? Nou, iemand zegt meer geld naar de zorg. Met name voor het personeel. Anderen zegt voor de natuur en zeker ook met het oog op onze volgende generaties. Meer geld naar gezinnen en jeugdzorg. Meer geld naar armoedebestrijding en schuldhulp. En Tanja, goedemiddag. Hallo Tanja. Nou, ik weet niet wat Tanja aan het doen is. Tanja. Hallo, hallo.
3: Goedemiddag Daan.
0: Ja. Je zat even een broodje weg te happen, Tanja.
3: Nee, nog niet.
0: Oh. Nee. Ik sprak je net heel kort even, Tanja. Je bent aan de wandel, hè?
3: Dat klopt.
0: Ja, vakantie nog dan of zo? Of vrijdagje?
3: Ja. We zijn de laatste 3 dagen van onze vakantie. We zijn aan het wandelen langs de Regga.
0: Oh, mooi zeg. Zo.
3: Heel mooi, ja.
0: Oh, wat lekker. Ja, fantastisch weer erbij.
3: Zeker, mooi zonnetje. En we hadden al een stukje gelopen en een beetje laatste loodjes. En ik dacht, ik ga even wat muziek luisteren, want ik zat er een beetje doorheen.
0: Oh joh.
3: Vandaar mijn appje, want anders heb ik nooit de radio aan om te wandelen, maar nu wel.
0: Oh ja, nou hartstikke mooi. Want ja, je hebt gereageerd en ik vroeg aan jou, waar is meer aandacht voor nodig? Wat jou betreft, zeg het dus aan Tanja.
3: Nou, voor eenzame ouderen, maar ook voor asiel, voor vervolgde christenen.
0: En waarom heeft dat je hart zo?
3: Wij zijn een aantal keer naar Turkije op vakantie geweest. En daar hebben we gesprekken gehad over de evangelie met christenen. Die zeiden, ja, als wij Jezus aannemen, dan is het niet zo eenvoudig, raken we alles kwijt. En wij zijn nu op de camping in Nederland. En we hebben van de week ook achter de camping een Pakistaanse vervolgde christen ontmoet. En dat heeft me heel erg weer bepaald bij hoe zij ontzettend keihard hulp nodig hebben. En de Bijbel roept ook echt op om vluchtelingen te helpen. En hij heeft verhalen verteld. Nou, de tranen stonden in onze ogen over mishandelingen, vervolging en uitsluiting. En ik dacht, daar moeten we als land ook oog voor blijven houden. En ook als christen. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, meer geld naar opvang en asiel. En ook hulp voor vervolgde christenen die in Nederland stranden.
0: Ja, en nu ken je ook de andere en de vele geluiden daarover. Hè, die het allemaal wat ingewikkeld maken. In de zin van, die het samen ingewikkeld maken. Hè, waarvan de een zegt, nou, er gaat meer dan genoeg, sterker nog, er gaat veel te veel geld naar asiel. En jij zegt, ja, we moeten het wel gewoon doen.
3: Ik hou sowieso eigenlijk mijn leven lang al van alle culturen en alle mensen. God heeft ook die mooie veelkleurigheid gegeven. En ik begrijp ook wel dat niet iedereen hier naartoe kan komen en kan blijven. Dat begrijp ik en daar ben ik het ook best wel mee eens. Maar ik vind mensen die nood hebben, zoals deze mensen, die moeten we blijven helpen.
0: Ja.
3: En echt, ik vind dat erg belangrijk. Ja, en ook, ja.
0: Ja, wat proefde je juist bij die mensen dan?
3: De grote ongelofelijke nood waar zij in zitten. Ze worden letterlijk echt mishandeld, uitgesloten, raken hun baan kwijt, worden in de gevangenis gezet. Hun kinderen hebben het hartstikke moeilijk, hebben geen vrienden op school, noem maar op. Ze hebben eigenlijk geen leven. En dat.
0: Ja, duidelijk. Mag je bedanken voor je betoog.
3: En, laten we blijven bidden ook voor die mensen.
0: En geniet verder van je wandelingen, Tanja.
3: Ga ik doen, dankjewel. Geniet van je programma. Hoi.

0: Hillsong Chapel en daarvoor Sela. En daarna Hans. Goedemiddag, Hans.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Zeg straks backstage.
1: Zeker. En
0: wat heb je zo al bij je?
1: Nou, wij gaan even in gesprek met Reni en Elisa.
0: Ja. Oh.
1: Want hun tweede gedeelte van hun jubileumtour gaat komend weekend verder.
0: Ja.
1: En wij gaan kennis maken met Floor Mooi. Zij is een zangeres die binnenkort met een EP komt. Twee singles zijn inmiddels daarvan uit. En daar wil ik je wat meer over weten.
0: Ja, en die heb jij natuurlijk
1: die
0: al.
1: Die hebben we natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus die gaan we even bespreken.
0: Heel goed. Dat straks in backstage.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
18: Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten twee rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten oponthoud.
20: Komend weekend gaat het tweede gedeelte van de Juist op die moment een tour van start. René en Elisa vieren dat ze 25 jaar als muzikaal duo onderweg zijn. Straks bel ik hen daarover. Eerst muziek van Michael W. Smith. We horen Above All.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
23: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
24: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
26: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
27: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
26: En bedankt, hè.
28: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
29: Hé, hey, sta op, mooie mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
30: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
31: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
32: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
33: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
34: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
35: Zeg het!
34: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
36: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
37: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Stage.
17: Met Hans van Vuren.
16: Het christelijke radiostation. Ja.

0: geschreven door Paul Baloche en Lenny LeBlanc. Een uitvoering van Michael W. Smith. We hoorden Above All.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze dinsdagmiddag. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. En ik heb mooie muziek voor je uitgekozen. Samen met mijn collega's overigens. Maar wat te denken van Bethel Music en Ranch Collective. Mozik Worship komt voorbij. En we hebben aandacht voor het solo-project van Jiska. We kennen haar wellicht als zangeres van Pilgrim and Poets. Maar zij is nu ook met de jazz aan de slag. De Backstage Classic is van Guardian. En allereerst is hier de opwekkingband met Jezus, uw naam.

0: Jezus, uw naam, we hoorden de Opwekking Band. En dan nu aandacht voor Jiska. We zouden haar kunnen kennen als zangeres van Pilgrims and Poets. Dat is inderdaad die band die begonnen is op het jongerenterrein van de New Wine Conferentie. Vanuit daar groeide een eigen band, Pilgrims and Poets. En toen ik Jiska eerder dit jaar aan de telefoon had, vertelde ze dat ze ook met een jazzproject bezig was. En die EP, die is nu uit. En vandaag gaan we luisteren naar haar jazzy uitvoering van How Great Thou Art. Jiska Den Breeën.
1: Nieuw uit Nederland.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Een hemels vuur, een lied uit de binnenkamersessies van Mosaic Worship. En daarvoor een kennismaking met de jazzy uitvoering van How Great Thou Art. We hoorden zangeres Jeska.
1: Backstage Classic.
0: We gaan vandaag luisteren naar een lied van het toch bijzondere album Swing Swang Swang van de band Guardian. Een album uit 1994. En ik zal je uitleggen waarom dat een beetje bijzonder is. Het heeft vooral met de timing te maken. Guardian werd opgericht in de jaren 80, in de tijd dat bands als Bon Jovi, Europe en Stryper hoge ogen scoorden met stevige rockmuziek. Ja, daar kwam aan het begin van de jaren 90 toch verandering in. De rock werd een beetje veranderd. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden maakte er een nieuwe klank van. En ondertussen gingen veel rockers akoestische dingen doen. Denk aan Extreme, denk aan Tesla, denk aan Mr. Big. En Guardian heeft gedacht, dat kunnen wij ook. En dat resulteerde in het album Swing, Swang, Swung. En van dat album gaan wij luisteren naar Come On, Everyone.
1: Backstage Classic.

0: dat was Bethel Music en daarvoor toch niet helemaal akoestisch, maar we snappen even wat ik daarmee bedoelde. Come on Everyone van Guardian. 2026 staat in het teken van het jubileumjaar. Juist op die moment is de titel van de tournee van Reni en Elisa. Voor de zomer is er al een gedeelte van de concerten gespeeld en nu gaat het vervolg komen. En ze zijn allebei aan de telefoon, Reni en Elisa. Hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is de tour, die is halverwege. Voelde de zomer voor jullie ook als een beetje een noodzakelijke onderbreking in het tourleven?
1: Ik vond het wel ontspannen, inderdaad. Ja, want je bent met concerten zelf ben je ook heel druk bezig met de PR. En dat is niet echt waar wij heel erg warm van worden, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat je dat even in de zomer niet zo heftig hoeft te doen, dat was wel echt lekker.
0: Ja, maar met PR bedoel je dat je gewoon ook steeds over jezelf en over de tour moet praten. Vind je eigenlijk vervelend?
1: Ja, ik vind niet zozeer vervelend als wel. Hoe doe je dat nu goed en hoe doe je dat creatief? Hmm. Hoe komen zoveel mogelijk mensen te weten dat die concerten er zijn, zodat ze ook echt een kans hebben om te kunnen komen?
0: Ja. Nou, staat voor volgend weekend gaat het weer verder in Winschoten en Vriezenveen. Heb je wel het idee dat die pauze ervoor zorgt dat je wel even weer moet checken van hoe deden we het ook alweer? Of zit dat zo in jullie systeem na 25 jaar, dat is allemaal appeltje-eitje?
1: Nee, het is geen appeltje-eitje hoor. Het is wel inderdaad even weer gewoon opnieuw focussen. En wat hadden we ook weer waar afgesproken. En sowieso, hè, als je stem niet actief qua zang gebruikt wordt 2 maanden... dan moet je daar ook wel echt weer eventjes wat voor doen.
0: Maar doe je gewoon 2 maanden niks met je stem?
1: Nou, niet helemaal niks. Maar je kunt het wel vergelijken met een marathon lopen. Dan moet je toch echt wel weer eventjes goed voor opwarmen.
0: Ja. Ja, dus deze dagen in aanloop naar de tour zijn jullie wel echt weer gefocust op. Hoe zat het ook alweer? En doen jullie precies hetzelfde als voor de zomer? Of hebben jullie nog dingen getweakt?
2: Ja, we hebben nog wat hier en daar wat dingetjes getweakt. Maar ja, dat is dan het grote geheim, hè, voor het publiek. Maar goed, grotendeels ziet het er wel uit van wat we de alle andere plekken ook hebben gedaan.
0: Ja, nou, wat ik kan me voorstellen, maar dat is inlegkunde, dat je ook om het voor jezelf leuk te houden, op een gegeven moment denkt, ik zeg niet dat het niet leuk is hoor, als je 10 tot 12 van die shows mag geven, dat je op een gegeven moment denkt, om het voor onszelf nog afwisselend te maken, doen we sommige liedjes, omdat we er zoveel hebben, op een andere plek wel, een andere plek niet. Dat zou kunnen, maar dat is niet het geval.
1: Ja, jawel. Ja, dat heb jij goed.
0: Ja, dus, maar dat is om het voor jezelf leuk te houden, of ook misschien omdat het publiek meerdere keren komt?
1: Dat zou natuurlijk heel tof zijn als het publiek meerdere keren komt. Maar het is ook omdat we eigenlijk vinden dat we zoveel mooie liedjes hebben van de afgelopen 25 jaar. Dat je soms ook denkt van, maar die hadden we eigenlijk ook willen doen.
2: Ja.
1: Nou ja, dan wisselen we die met een ander liedje.
2: Een ander liedje, ja.
0: Ja. Hey, staan er nog 5 op de planning. Dus jullie hebben nog even te gaan. Ik kan me voorstellen, en dan wil ik niet te ver op de zaken vooruitlopen, dat jullie in gedachten ook al wel weer over volgend jaar aan het nadenken zijn. En niet dat je in een gat valt als het jubileumjaar voorbij is. Is daar iets over te zeggen?
2: Daar is op zich nog niet zo heel veel concreets over te zeggen. Dan wel dat voor volgend jaar veel meer is dat we weer wat nieuwe repertoire willen gaan lanceren, zeg maar. Ja. In singlevorm. Dus dat is er wel wat over te zeggen. En en als er iets nog een toertje gaat komen, ja, daar hebben we nog op dit moment nog niet echt.
1: Geen concrete.
0: Een toertje, daar zijn jullie nu volop mee bezig. Dus over een nieuwe nadenken en dat communiceren zou sowieso niet heel handig zijn.
1: Nee, daarom.
2: Inderdaad.
0: Ja, want eerst moeten we even naar Winschoten, Vriezenveen, Zwijndrecht, Roosendaal, Emmen. Dat zijn de plekken waar het nog gaat gebeuren.
2: Ja.
0: Als jullie nou denken aan het eerste halfjaar, vergeet even dat die zomer ertussen zat. Wat zijn dan de elementen uit die concerten geweest waar jullie zelf heel veel energie van kregen?
1: Ik krijg heel veel energie van de gesprekken met de mensen achteraf. Ik vind dat altijd zo leuk voorafgaand. Is het altijd, ja, voor mij dan vind ik het altijd weer spannend. Maar als je dan de reacties van de mensen krijgt en in gesprek met ze gaat, dan ga ik altijd heel, heel blij naar huis.
0: Ja.
2: En wat voor mij wel heel, heel mooi is, is toch ook wel een beetje van de storytelling, waarbij het niet iets is gewoon van een voordracht van een artiest en een toehoorder, bij wijze van spreken. Mm. Maar waarbij je toch echt ook merkt gewoon van dat hier en daar gewoon wat interactie is. waarbij het voor mensen ook echt dichtbij is. Voor ons ook dichtbij naar de mensen toe, weet je wel. Daar geniet ik wel heel erg van.
0: Ja, en het is natuurlijk een gegeven dat jullie deze hele tour met band doen. Dat is ook niet altijd het geval natuurlijk.
1: Nee, klopt. Dat is ook echt...
2: En daar genieten wij ook zeker van, zeker, ja.
0: Ja. Ja, dus dat zijn hele mooie dingen waar je in het voorjaar van hebt genoten, maar die nu dit terugkomt. Zijn er plekken, zoals Winschoten Fries Veens dat nu op de planning, zijn dat plekken waar jullie direct ook iets bij voelen?
2: Nou ja, kijk, sowieso bij Fries en Veen, dan zitten we weer in het Twentse land, om dat zo maar te zeggen. Hmm. En dat is natuurlijk voor ons, omdat we uit Twente uit de klei zijn gekomen daar zo. Is het wel heel erg leuk, om dan weet je gewoon dat de familie langskomt. In ieder geval van mijn kant. En ook wat vrienden die een tijdje niet meer hebben gesproken of wat dan ook, weet je wel. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is ook wel grappig, vorig jaar hebben we natuurlijk ook, hebben ook Friesenveen gedaan. En dan is het toch wel een beetje gewoon van dat je... Hè, dan laat ik me een klein beetje gaan en wordt bijna alles gewoon een beetje in Twentse ongeveer uitgesproken, zeg maar. Dat kun je op de andere plekken niet zo makkelijk doen, zeg maar. Maar nee. Soms kan het wel eens gebeuren dan. En dat is wel heel, heel leuk.
0: Ja, maar gewoon. Dat voelt dan ook natuurlijk. Als je in Winschoten opeens Groningen zou gaan praten, zouden ze denken, joh, wat ben jij aan het doen?
1: Nee.
2: Exact.
0: Nee, dus dan houden we het dan daar gewoon even bij. Hey, voor de uitzending vroeg ik welk lied zou nou leuk zijn bij dit gesprek. We hebben het natuurlijk over jullie jubileum. Het vieren ook dat jullie dit al 25 jaar als muzikaal duo doen. En Elise, je kwam op het lied Wat zal ik vinden? Waarom die?
2: Nou, ten eerste omdat we die zelf ook eigenlijk gewoon bijna nooit spelen. Of eigenlijk nooit, hè. Gewoon, want we hebben hem alleen maar één keertje gespeeld tijdens de... Hij staat dus op de Vijfde Symfonie. Mm. Dus tijdens het releaseconcert van de Vijfde Symfonie hebben we die een keertje gedaan. En daarna eigenlijk nooit. En wij snappen eigenlijk ook zelf niet precies waarom niet, zeg maar. Want het is wel een lied wat misschien ook wel gewoon goed... kan helpen, kan zijn. Het gaat over geloofstwijfel en dat soort dingen. En, hoe je daar... in kunt zitten, bij wijze van spreken, en de roep naar God.
0: Ja.
2: Daarin dus, dus ik dacht van, misschien kun je die eens uit de kast halen of zo, ja. En die eens laten horen.
0: Nou, kunnen we zeker doen, want het feit dat je dit nu noemt en die gedachte daarbij hebt, is in hoeverre is dit jaar voor jullie ook een periode geweest van terugkijken en misschien jezelf herontdekken, muzikaal? Van, hey, wat hebben wij eigenlijk een leuke dingen gedaan?
2: Ja, dat komt eigenlijk elke avond, ondanks dat we altijd wel een soort van vaste setlist hebben, wel langs, zeg maar. En dan komen ook altijd gewoon de herinneringen van het ontstaan van de liedjes komen langs. Zeker omdat je ze ook gaat uitleggen tijdens zo'n avond. Maar ja, weet je, de echte nawerking over die vraag die is, zoals je die stelt, komt op een moment dat dingen, zeg maar, even tot rust zijn gekomen.
0: Ja.
2: Dus bijvoorbeeld in een vakantie, weet je wel, dat je dan even... gaat nadenken over dat soort dingen van wauw, weet je wel. Gewoon, dan gaat het pas een soort van echt landen of zo.
0: Ja. Nou ja, die vakantie is net achter de rug. Dus daar hebben jullie gehad. Dus nu wordt het weer werken geblazen, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik noem het nog even op. 18 september aanstaande in Winschoten. 19 september in Friesenveen. In oktober te vinden in Zwijndrecht. In november nog concert in Roosendaal en Emmen. Je kunt het allemaal vinden op de website van renieenelisa.nl of op de website van Events for Christ. Wij gaan luisteren naar dit lied dat jullie één keer live hebben gespeeld. Maar vandaag gaan we hem gewoon lekker horen. Wat zal ik vinden? René en Elisa, dankjewel en veel plezier komend weekend.
1: Dankjewel. Dankjewel, hè.

0: Je hebt hele rustige uitvoeringen van Oceans, maar niet meer Rent Collective. Where Feet May Fail, de Campfire-editie. En daarvoor Wat Zal Ik Vinden? Toch ook een mooi lied van Reni en Elisa.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Deuteronomium 4, vers 29. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden, als u hem met hart en ziel zoekt. Deuteronomium 4, vers 29. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden, als u hem met hart en ziel zoekt. We gaan luisteren naar Kane. Dit is Anymore.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: 60 kilometer file in het land. Een half uur vertraging nog voor het verkeer op de A1. Apeldoorn, Amsterdam. Er stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij. Maar heeft wel 6 kilometer file achtergelaten met nog een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de binnenring van de A10. Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Kwartiertje oponthoud. En de berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde-Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Kwartier vertraging heb je ook op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want daar weer een kapotte vrachtauto bij afrit Oost-Voorne. 4 kilometer file daar doordat de rechte rijstrook dicht is.
16: Afgelopen vrijdag verscheen een nieuwe single van Chapel, Worship. We gaan straks luisteren naar Wie is deze God? Eerst geef ik het woord aan Chris Tomlin, Our God.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
23: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
27: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
28: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
27: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
29: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
30: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
29: Oh, en nu niet?
30: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
29: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
31: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
32: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
33: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
34: Backstage.
35: Met Hans van Vuren.
34: Het christelijke radiostation.

0: God. We hoorden Chris Tomlin.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Over ruim 2 weken presenteert zangeres Floor Mooi haar eerste EP. Daarover ga ik met haar in gesprek. Rond 4:30 hoor je het in deze uitzending van Backstage. Maar allereerst de nieuwe single van Chapel Worship. Afgelopen zomer heb je al uitgebreid kennis kunnen maken met deze muziekband die bij Chapel Avenue hoort, een kerkgemeenschap in Almere. En dat ging dan via de single U maakt ruimte voor mij. En sinds een aantal dagen is er ook een tweede single, een voorloper op wat uiteindelijk een complete EP gaat zijn. Wij gaan luisteren naar Wie is deze God?
7: Nieuw uit Nederland. Go!

All Because of Mercy. We hoorden Casting Crowns en daarvoor Wie is deze God? De stem van Vernish Tallisford in een lied van Chapel Worship. Dit is Elise Manne. Oh,

0: Lekker energieke klassieker van Brian Dorksen, Everlasting. Het lied daarvoor was natuurlijk van Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, maar dan in het Nederlands. Brug Over Woelig Water werd gezongen door Elise Manna.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Floor's liedjes vertalen de zoektocht naar hoop en licht in de weerwar van het leven. Met een muziekstijl die balanceert tussen alternatieve nederpop en de verhalende kracht van kleinkunst, raakt ze je met haar onmiskenbare eigen geluid, pakkende melodieën en teksten die je onder je huid kruipen. Nou, dat is de omschrijving zoals het staat op de website van Floor Mooi. En Floor is vanmiddag aan de telefoon. Floor, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dit is de tekst die gebruikt is om aan te kondigen dat jouw EP eraan komt. Dat gaat zijn op 2 oktober aanstaande en wordt bij een release party gepresenteerd in Amersfoort, 3 oktober. Ja. Maar goed dat ik je even spreek, want er zijn inmiddels 2 singles van die EP naar buiten. En ik zie ook dat er vrij veel mensen lijken te reageren op je muziek. Verrast je dat?
2: Ja, ik denk wel, ik heb in het verleden wel eens vaker wat dingetjes gedaan, maar nog nooit zo officieel aangepakt. Dus mensen wisten denk ik wel van dat er wat aan zou gaan komen. Ik denk dat iedereen het me wel toejuicht dat ik er nu echt voor ga, zeg maar. Dus ik denk dat veel mensen het om die reden ook leuk vinden. Ja,
0: want het is de eerste keer dat wij elkaar in de uitzending spreken. Ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat er ook luisteraars zijn die nog niet zo'n beeld bij je hebben. Kun je iets zeggen over jouw muzikaal avontuur tot nu toe?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben even een kort stukje achtergrond dan. Ik ben theatermaker en zangeres van beroep. En ben eigenlijk veel bezig geweest met straattheater, met muziektheatervoorstellingen, ook voor kinderen, ook in kinderziekenhuizen veel gespeeld. En eigenlijk altijd wel de stille droom gehad om echt voor mijn eigen solo-product te gaan, waarin ik gewoon echt mijn eigen kwijt kan. Dus ja, dat is eigenlijk waar ik nu voor ben gegaan en waar ik de afgelopen 1,5 jaar helemaal ingedoken ben. Samen met Reijer, die ook mede geproduceerd heeft. Mm-hmm. Dus dat is wel echt super leuk. En ja, ik ben er eigenlijk voor gegaan gewoon. Ik dacht gewoon, dit moet gebeuren. Ik ga het spijt krijgen later als ik dit nooit gedaan heb. En dus ben er nu helemaal, ben die verschuiving eigenlijk aan het maken naar mijn eigen liedjes. En dat zijn echt persoonlijke verhalen. Dus dat hoor je terug in de muziek. En een beetje een jasje van deze tijd eigenlijk wel. Er zitten hier en daar wat elektronische invloeden in. Maar er zijn ook hele kleine liedjes met veel instrumenten op de achtergrond. Veel bijvoorbeeld mooie strijkers. Het is heel, heel uniek, denk ik wel. Het is misschien, het is lastig te vergelijken met iets. Ja.
0: Je gebruikt het woord verschuiven. Betekent dat je ook afscheid neemt van iets in je muzikaal palet?
2: Ik denk dat wat ik lang gedaan heb, is het dus een duo-product voor kinderen. Dat komt nu op een lager pitje, denk ik, te staan. Omdat ik nu dit ga doen. Dus ik weet niet of ik er overal echt afscheid van neem. Maar er komt wel een hoofdfocus. En dat is mijn eigen muziek. Ja.
0: Want kun je ons meenemen in je gedachten daarin? Hoe zie je dat voor jezelf de komende maanden, misschien jaren?
2: Ik ben wel van plan om op regelmatige basis mooie nieuwe liedjes uit te brengen sowieso. En ga eens even kijken waar ik dat ook aan, hoe zeg je dat, tegen horen kan brengen. Mm-hmm. Bij mensen met een mooie optreden. Dus dat zou wel echt heel tof zijn. Ja.
0: Je zegt, ik ben ook zangeres van beroep. Dan weet je als geen ander hoe ingewikkeld het is om in de muziek je beroep te hebben. Waar zit jouw geloof voor je solo werk?
2: Hoe bedoel je
0: dat? Nou, goed, als je ook een klus loslaat om hier echt tijd van te maken, dan zit daar ook een bepaalde overtuiging in. Het is goed dat ik dit wil doen. Maar ook, ik denk dat het gaat lukken.
2: Ja, nou, ik heb wel heel erg het gevoel dat God zegt dat ik deze weg in moet slaan, zeg maar. Dus ik heb wel echt het idee dat ik heb heel erg op een soort T-splits gestaan van, ik ben ook worship zangeres onder andere. Ga ik dan helemaal voor de worship? Of ga ik echt, zeg maar, ik voel altijd dat ik met één been soort in de wereld, zeg maar, ook sta en dat ik juist daar iets wil brengen. Mm-hmm. Dus dat ik juist eigenlijk de mensen die misschien zich eenzaam voelen, nog niet ergens die troost zeg maar uit kunnen halen, dat ik daarin iets wil brengen. En ik voel heel erg dat een beetje op mijn leven ligt of zo. Dus ik denk dat daar mijn geloof wel heel erg vandaan komt. Voor dat ik nu op de juiste weg zit. En dat voel ik ook wel gewoon uit de reacties die ik krijg van mensen. Mm-hmm. Dat ze door geraakt worden. En het zijn wel echt hele echte verhalen. Misschien bijna het proces voordat je bijvoorbeeld God vindt. Of denkt, oh, er is meer in het leven. Ik denk dat het wat meer over ons als mens gaat, die verhalen. Ja. Maar wel met een groot stuk troost erin, ja.
0: Als je zegt, ik ben ook worshipleider. Is dat dan het aspect dat je bij de kerk laat en zeg je, joh, Floor, de solomuzikant, die zit even in een andere hoek?
2: Dat is een goede vraag inderdaad. Ik denk dat het ook wel hier en daar misschien wat overlap heeft. Want ja, ik ben nog steeds gewoon wie ik ben. Of ik nou op dat podium sta of op een ander podium. Mm-hmm. Alleen wat ik breng misschien is dan wel... Ja, dat is gewoon net een andere hoek, denk ik.
0: Ja. Ja. Je noemde het, of ik noemde het zelf in de inleiding... zoals het op je website staat, licht kleinkunst. Nou, je bent theatermaker, dus helemaal verrassend is dat niet. Is ook het theater de plek waar jouw muziek... wat jou betreft het best tot zijn recht zou kunnen komen?
2: Ik denk dat dat wel zou kunnen. Maar ik merk dat ik nu wel best bewust ook... even niet voor bijvoorbeeld een theater heb gekozen... voor mijn EP-release concert... omdat ik ook even er los van wil komen of zo. Hmm. Dus dat ik ook wel wil laten zien van... het gaat wel echt om die liedjes. En dat heeft dan bijna geen theater nodig... om zeg maar tot zijn recht te kunnen komen. Het is echt wel de muziek die mag gaan spreken. Waarin ik eerder misschien gewoon een hele voorstelling in elkaar zou zetten... met stukken monoloog en teksten. En noem maar op, denk ik dat we nu iets meer richting het... toch wel meer de popkant met liedjes zeg maar, toe willen gaan. Dus het heeft geen theater nodig, maar het zou wel kunnen in de toekomst. Ik weet niet wat er gaat komen, nee.
0: Wat ga je op 3 oktober doen? Want de EP komt dan uit, of die is dan precies één dag uit. Vijf songs staan erop. Blijft het erbij of ga je dat... ook nog andere dingen doen?
2: Ik ga sowieso ook nog... Ik heb ooit een liedje geschreven op mijn muziektheateropleiding... en die zit ook in het repertoire die avond. Er zijn nog wel meer nummers, maar ik kies heel bewust... voor een aantal nummers die voor mijn gevoel echt nu... passen bij wat ik nu aan het doen ben. Mm-hmm. Dus natuurlijk de liedjes van de EP ook.
0: Ja.
2: En het wordt een hele leuke, een beetje een bijzondere interactieve avond. Er is ook een hele toffe podcast. We gaan een soort live podcast opnemen die avond. En dat gaat Henk van Steeg doen van EO Radio en ook NPO Radio 5. Die gaat daar op een hele leuke interactieve manier... de verhalen achter de liedjes naar voren zien te krijgen.
0: Leuk.
2: Dus bij mij onder andere. En misschien het publiek daar nog bij betrekken. Dus het gaat echt wel een hele, hele bijzondere avond worden eigenlijk. Met verrassende elementen. Maar ik ga niet alles verklappen natuurlijk.
0: Nee, zeker. Nou, mensen moeten ook zeker maar even op je website kijken. Floor Mooi met IE op het eind. .nl, floormooi.nl. De EP gaat Zonder te vluchten heten, begrijp ik. En die single is ook al uit. Recent kwam daar nog een tweede bij. Eindeloze armen. En als ik je socials kijk, dan zie ik dat dat ook best wel een persoonlijk verhaal is.
2: Ja, klopt. Ja, en ik heb er ook best wel voor gekozen om dat, hoe zeg je dat, naar buiten te brengen. Dat het gaat er eigenlijk over. Ik heb eindeloze armen geschreven vanuit een echt wel een hele zware periode in mijn leven, waarin mijn man en ik graag kindjes wilden en dat niet lukte. We zijn daar, hebben daar heel lang medisch traject voor gedaan. En die frustratie zit eigenlijk in het lied. Het de waarom vragen een beetje naar, voor mij dan naar de hemel toe. Van waarom je iets niet krijgt misschien wel. En waarom iets niet lukt. En toch daar een soort van troost in vinden. Dat zit ook heel erg in het nummer van dat je uiteindelijk toch voelt van ik ben daar toch doorheen gedragen in die periode of zo. Terwijl het zo zwaar was, voelde ik toch een soort, heb ik toch ook een soort verlichting gevoeld. En dat noem ik dan die eindeloze armen eigenlijk. En ja, voor mij is dat dan God, maar dat, ja, dat mag voor iedereen natuurlijk ook iets anders zijn. Dat kan ook een geliefde zijn of iemand die waar je gewoon, waarvan je denkt, wow, die heeft mij zo geholpen door deze periode heen. Dus dat is eigenlijk waar voor mij dit lied over gaat. Dus ja.
0: Dat is het lied dat we vandaag gaan horen. We hebben inmiddels afgesproken dat we op een later moment, als de EP uit is, dat we nog wat nader op jouw verhaal en op de liederen ingaan. Maar voor dit moment wil ik je enorm bedanken voor je toelichting. Ik noem nog één keer de website, floormooi.nl. Floormooi met IJ op het eind. En Floor gaat dus op 3 oktober aanstaande in het Parkhuis in Amersfoort haar EP toelichten, presenteren, en het wordt een hele bijzondere avond. En vandaag horen we dit lied, Eindeloze Armen. Floor, dankjewel.
2: Yes, nou, jij ook bedankt. En tot de volgende keer.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

I Build a Boat, So Let It Rain. Nou, maar die regen zit het wel goed in Nederland. Colton Dixon, dankjewel ook voor je fantastische liedje. Het lied daarvoor heet Eindeloze Armen. Is een lied van Floor. En zoals gezegd, 3 oktober wordt de EP gepresenteerd. En in de week daarna zal zij hier in de studio te gast zijn om er meer over te vertellen. Leuke kennismaking met Floor. Mooi. Straks nog een mooie Backstage Classic van Larry Norman. Nu eerst Vreugde van mijn hart. Dit is Selah. See.

0: Vreugde van mijn hart, dat was Cela. Morgen in Backstage de gast Arend Jansen. Hij heeft een bijzonder feestje gepland staan. En jij kunt er wellicht bij zijn. Morgen meer daarover. Straks veel plezier bij de dag van vandaag. Dit is van het album Home at Last van Larry Norman uit 1989. He Really Loves You. Tot morgen.
1: Backstage Classic.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Gibbs. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
5: Albert Heijn. Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
8: Boost yourself.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jette ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijnen van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Veel van wat erin staat was al uitgelekt, zoals de stijgende zorgpremie. Verder gaat er meer geld naar defensie en krijgen scholen er extra geld bij om taal en rekenen bij kinderen te verbeteren. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: 170 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Afrit Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar.
6: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Tijd voor een gloednieuwe middagshow. Nou, mocht je nou een zware dag op het werk hebben en wel wat energie kunnen gebruiken om je door de laatste uren heen te loodsen. Nou, zit je de komende uren helemaal goed hier, want we trappen de middag af met een flinke dosis muzikale vitamine C. Martin Smith en Gateway Worship draaien we zo meteen met de volumeknop meteen maar even helemaal open. Want Joy komt eraan.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
18: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
20: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
22: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. Kerkinactie.nl/collectant.
21: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit.

0: Jonker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.
3: Groot.

0: voor de mensen waarbij het gaspedaal net even wat verder ingaat met deze. Een nieuwe middagshow is begonnen met Gateway Worship en Martin Smith. Je hoorde Joy.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Nou, het was misschien wel een uitdaging om die Joy ook vast te houden vandaag als je afhankelijk was van de trein. Want het was de dag van de spoorsabotages. Op zeker 30 plekken in het land werden spullen als metalen buizen op het spoor gevonden. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie daar nou precies achter zitten. Nou, wel veel respect voor de mensen van ProRail die best wel snel volgens mij het allemaal weer opgeruimd hebben en zo. Maar op verschillende plekken rijden nog steeds minder treinen. En het was niet het enige vandaag, want het was een

onrustige Prinsjesdag. Langs de wegen waren allemaal acties met brandende hooibalen en banden. Ook activisten van Extinction Rebellion die gooiden vanmorgen rode verf op de route van de stoet. En daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. Nou, gelukkig verliep de troonrede zelf verder in alle rust. En met dit mooie weer zag het ook nog allemaal best wel feestelijk uit, gelukkig. Ik heb mooie plaatjes gezien en mooie outfits. Maar terwijl vandaag allerlei plannen voor Nederland wordt gepresenteerd, dachten wij hier bij Groot Nieuws Radio, misschien is het ook wel een goed moment om te bidden voor ons land. Want ja, welke politieke kleur je ook hebt, we leven natuurlijk in een tijd met genoeg uitdagingen. En daarom dachten wij, hoe mooi om dan te bidden voor onze leiders, voor de mensen in ons land en voor de toekomst van Nederland. Een troonbede, dat leek ons een mooie naam. Gewoon hier op de radio. En dan kunnen we nog wel wat input gebruiken. We hebben bijvoorbeeld op onze social media, op Instagram, al de vraag gesteld. En er komen al best wel wat reacties op binnen. Maar we zijn ook wel benieuwd naar jouw reactie. Dus wat is jouw gebed voor Nederland op deze Prinsjesdag? Waarvan zeg jij, ja, dat moeten we echt in gebed brengen. Dat is wat ons land vandaag nodig heeft. Stuur het in een kort bericht naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet kunnen we het zometeen meenemen in onze troonbeden.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

CC Winans op Groot Nieuwsradio met Goodness I've Got. Het is 15 september, de derde dinsdag van september om precies te zijn. Het is Prinsjesdag vandaag. En dat betekent dat de plannen van het kabinet voor het volgende jaar weer bekend zijn gemaakt. Waar we als Nederland heen moeten gaan volgens de leiders van het land. En de troonrede natuurlijk ook van onze koning gehoord. En we dachten hier bij Groot Nieuws hoe mooi om juist vandaag ook te bidden voor ons land. Voor de leiders van ons land, voor de toekomst. En er zijn allemaal mooie reacties binnengekomen hier via WhatsApp en ook via ons Instagram kanaal Dag van Vandaag. En het lijkt ons mooi om samen nu in gebed te gaan. Dus ik wil je vragen voor zover mogelijk mee te doen. Natuurlijk als je onderweg bent in de auto bijvoorbeeld, hou je ogen vooral ook op de weg. Dan kun je misschien in gedachten een beetje meebidden vandaag. Vader in de hemel. Op deze Prinsjesdag komen we bij u. Misschien luisteren we vanuit de file, vanaf de trekker, in de trein als die rijdt, of gewoon vanaf de bank. U kent ons allemaal, ook op deze dinsdagmiddag. We willen u danken voor ons land, voor de vrijheid die we hebben, voor de mensen die verantwoordelijkheid dragen en zich inzetten voor Nederland. Vandaag bidden we specifiek voor onze bestuurders. Geef hun wijsheid, moed en nieuwe ideeën. Juist nu veel mensen merken dat dingen vastlopen, duurder worden of onzeker voelen. Help hen om keuzes te maken die recht doen aan mensen en perspectief geven voor de toekomst. Onze koning sprak vandaag over het belang van een sterke democratie. Wilt u ons helpen om daar ook aan bij te dragen? Dat we niet alleen onze mening geven, maar ook naar elkaar luisteren. Dat we verschillen niet groter maken dan nodig, maar elkaar blijven zien als medemensen. Leer ons om te zien naar elkaar. Naar wie zich zorgen maakt, naar wie zich alleen voelt en naar wie een helpende hand kan gebruiken. Geef ons als land hoop voor de toekomst. Help ons om niet alleen naar cijfers en plannen te kijken, maar ook naar elkaar. En ga met ons mee in alles wat voor ons ligt. In Jezus' naam, amen.

0: Van het album Grijs Gedraaid van Gerald Troost hoorde je Gebroken Halleluja. En daarmee werd het 16:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de Tweede Kamer is de miljoenennota gepresenteerd door minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat er minder regels moeten komen en dat sneller vergunningen gegeven moeten worden. Want nu staat de economie op de handrem. De Raad van State heeft naar de miljoenennota gekeken en is niet echt positief. Het kabinet heeft goed in de gaten wat de problemen zijn, zegt de Raad, maar doet er weinig aan. Het is niet duidelijk of de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag terrorisme waren, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk en zegt dat er goed over de acties nagedacht is.
0: Van het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het was vandaag weer eens behoorlijk warm, maar je weet hoe het werkt hier in Nederland, hè? Vanavond neemt de bewolking toe en kan door het hele land regen vallen, met lokaal kans op een stevige onweersbui. Morgen een mix van zon en enkele buien, met dan ook kans op een klap onweer. En het wordt dan zo'n 19 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam-Oud-Zuid. Een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. 50 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijkbrug.
0: Dankjewel. Nou, voor wie de agenda voor het einde van het jaar al aan het vullen is, Charis Music heeft een kersttour aangekondigd. En ze reizen in december weer langs 14 locaties door heel het land. Al moet ik zelf voorlopig nog even niet aan al die kerststress denken, hoor. Maar...
3: Laurens van de Kraat.
0: Daarom ben ik extra blij met dit lied. Een herinnering dat je je niet druk hoeft te maken over morgen of ook december. Hè? Wat te zorgen voor morgen ook zijn, er is genade genoeg voor precies dit moment. Serious Music.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation. GFM.

0: Zo. Een goed liedje dit, hè?
1: Otto Slukburgler van Sherry's Music. Voldoende voor vandaag, hoorde je.
2: Mijn woord was strand.
3: Pit, tank, rooster, leerlingen.
2: Een relatietest.
4: Woord van vandaag.
1: Draag jij een kruisje of doe je vrijwilligerswerk in de kerk? Nou, dan word je volgens nieuw Belgisch onderzoek minder snel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ik dacht echt, ik wist niet wat ik las vanmorgen in het nieuws. Ik dacht meteen, hoe dan? Ik bedoel, juist christenen die worden toch vaak geassocieerd met hard werken, verantwoordelijkheid nemen, omzien naar elkaar. Maar dat blijkt dus het probleem helemaal niet te zijn in dit onderzoek. Het gekke is, recruiters die vinden religieuze mensen niet minder capabel. Sterker nog, ze beoordelen hen juist als iets eerlijker, vriendelijker en nauwkeuriger dan gemiddeld. Maar het zit hem ergens anders in. Werkgevers die verwachten namelijk dat collega's of klanten minder graag samenwerken met iemand die duidelijk religieus is. Dus dat is het probleem. En daardoor worden dus een kruisje om je nek of vrijwilligerswerk in de kerk doen niet gezien als een teken van betrokkenheid. Maar roept dat juist de vraag op, past deze persoon eigenlijk wel bij ons? Nou, dat geldt niet alleen voor christenen trouwens. Het onderzoek zag hetzelfde bij moslims en ook wel bij mensen die heel open atheïstisch zijn. Ja, misschien dat het ook wel iets te maken heeft met dat steeds minder mensen geloven en het daardoor ook wel sneller gezien wordt als iets afwijkends. Maar toch, ik hoop wel vooral dat het onderzoek werkgevers een spiegel gaat voorhouden. Dat ze zich even afvragen, ja, beoordelen we mensen nou op hun kwaliteiten of op het label dat we erop aan het plakken zijn? Nou, het laatste wat we moeten willen is denk ik dat mensen een belangrijk deel van zichzelf gaan zitten wegstoppen om er maar bij te horen. Dus mijn woord van vandaag is vooroordelen. Die schrijf ik niet graag op de pagina van vandaag, maar wel naar aanleiding van dat bericht wat ik las in het Nederlands Dagblad. Misschien heb jij ook al iets gelezen vandaag in het nieuws waarvan je denkt, hé, daar wil ik, dat houdt me de hele dag al bezig, daar wil ik iets over delen. Of misschien heb je vandaag iets meegemaakt, dat je denkt, ja, ik wil dat delen. Of je was in Den Haag voor Prinsjesdag, je hebt daar iets over te delen. Ik ben heel benieuwd, kom maar door. Je mag het nu delen met de studio van Groot Nieuws Radio. Dus jouw woord van vandaag is van harte welkom door het te appen naar de studio. Dit zijn For King & Country.

0: Beetje wegdromen met je radio aan. Project of Love. Basis van Matthäus 6. Look at the birds. En daarmee is het 16:45 geweest op de woensdagmiddag van Groningen Radio. Of dinsdagmiddag moet ik zeggen. Ik zit helemaal in de war. En we hebben natuurlijk de vraag gesteld. Wat is jouw woord van vandaag? Welke woorden typeren jouw dag? Het liefst in één woord. Dat is het overzichtelijkst voor deze kant. Heidi, die heeft wel een idee. Maar eerst stel ik even naar Esther toe. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Hallo. Mijn woord is schoenendoosactie.
0: Right. En wat is er precies aan de hand?
1: Nou, ik organiseer dit in mijn eigen dorp, in Loppersum. En sinds kort heb ik een nieuwe baan bij Zin in Haren. En daar organiseer ik het ook. En dan verzamelen we allemaal spullen in. Collega's die verzamelen spullen. Steunen mij ook financieel om die schoenendoosactie in stand te houden. En, nou ja, en dan worden de dozen versierd door de bewoners of door de kinderen uit het dorp. En dan gaan ze vullen en dan worden ze opgestuurd.
0: Mooi, waar gaan ze heen? Wat is het doel?
1: Naar de vluchtelingenkampen, naar de Gazastrook, naar... Nou ja, het is via een andere... Het is via een grote organisatie, hoor. Dit is via GAIN, volgens mij heet het. Ja. En Dorcas doet dat ook. Maar ik word er helemaal vrolijk van.
0: Ja, nou, ik hoor het aan je. Wat leuk. En even kijken, kunnen mensen zomaar meedoen daar in Loppersum? Of hoe werkt het?
1: Ze kunnen zomaar meedoen, maar ik zit in de missionaire werkgroep en daar hebben we vanavond weer een vergadering over. En dan gaan we kijken van hoe gaan we dit jaar aanpakken.
0: Ja, het moet nog een beetje praktisch van de grond komen.
1: Ja, het is wel in werking hoor, want we organiseren dit elk jaar nu.
0: Ja, jullie moeten vanavond natuurlijk even als hoofdagendapunt, we zijn op Groot Nieuwsradio geweest, dus we moeten even opschalen misschien. Dat snap ik wel. Maar schoenendozen actie dus, een mooie actie. En hoe gaat het tot dusver? Hoeveel schoenendozen zijn er al gevuld?
1: Nou, nu nog niks. Oh. Maar vorig jaar hadden we 60 dozen.
0: Oh, nou, dat is mooi. Gaaf. Kunnen mensen ergens online misschien wat meer informatie vinden als ze hier al mee willen doen, Esther?
1: Ja. Okay. Dat is via schoenendoosactie.nl.
0: Oh, dat is een goede URL. Schoenendoosactie.nl?
1: Ja.
0: Nou, dat moeten mensen wel kunnen vinden, denk ik. Supergoed bezig, Esther. Heel veel succes met de actie. En vergader ze vanavond, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Top, heel erg. Dan naar Heidi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik deelde net even iets over de discriminatie eigenlijk van mensen die geloven bij sollicitatiegesprekken. Op het moment dat je daar heel open over bent, dat het in je nadeel kan werken.
2: Ja.
0: Wat is jouw woord van vandaag?
2: Ja, sollicitatiegesprek.
0: Ja, en jij had over precies dat punt ook wel nagedacht. Want je had het ergens gelezen, denk ik dan ook?
2: Ja, bij mij staat heel de dag nieuwsradio aan. Dus ik had al een paar keer voordat ik naar het sollicitatiegesprek ging, had ik het nieuws wel gehoord. Dus ik heb er wel best wel over na zitten denken.
0: Ja, wat was je afweging?
2: Nou, omdat ik heel, heel, heel nodig een baan heb en ik niet het risico wil lopen dat ik, om mijn geloof, geen baan krijg.
0: Ja, ja, precies. Dus jij hebt gewoon gekozen van ik ga gewoon open vertellen dat ik ook wel voor kieskorganisaties wat doe. Want je hebt dan wat functies ook bij kieskorganisaties of hoe?
2: Nee, totaal niet. Dit was bij een notariskantoor, dus die zijn onpartijdig, hè. Die zijn niet gelovig, die zijn niet gelovig. Hmm. Dus omdat ze transparant moeten zijn natuurlijk, uiteraard. Maar dit gesprek al is heel bijzonder gegaan. Dus het tot stand komen is al heel bijzonder gegaan.
0: Ja, want?
2: Dus ik denk, afgelopen weken, vorige week hadden wij bij Connect 078 in Zwijndrecht een revival week. En woensdagavond ben ik daar geweest en toen zei ik tegen een man van, ik heb echt zo nodig een baan nodig, zo spoedig mogelijk. En toen zei hij van, zullen we ervoor bidden? Ik zeg, ja, dat mag. Dus hij bad wat voor werk. En de volgende dag word ik gebeld door een recruiter. Of dat ik 's middags een teamsgesprek wilde. En dat hebben we gedaan. En ze zegt, ik ga je voorstellen bij twee notariskantoren. En vrijdag kreeg ik een bericht van je mag bij je eentje komen. En dan ben ik vanmiddag geweest. En het was een heel goed gesprek.
0: Nou, wat een goed nieuws, Heidi.
2: Ja, ja.
0: Wat leuk. Dus jij dacht eigenlijk dat je een gebed voort.
2: Ja. Nu nog feitelijk het arbeidsovereenkomst.
3: Ja, dat zou wel mooi zijn als dat ook allemaal rondkomt inderdaad.
2: Ja, maar hun waren ook erg enthousiast. En een van de heren die zei van... Ik heb het gesprek al positief ervaren.
3: Dus, nou, dat is waar je wel, toch?
2: Als alles mee zit, kan ik eind volgende week misschien beginnen.
3: Ah, nou kijk, super fijn voor je. Heidi, hou ons op de hoogte, oké?
2: Ja, zal ik doen.
3: Supergoed. Toppie. Hey, doei. Dit is de dag van vandaag. Met muziek van Lef. Dit is Stil maar, mijn ziel.

0: Lef, stil maar mijn ziel. Zometeen na vijf en meer muziek met een hoopvol geluid. Bijvoorbeeld deze van Toby Mac. Help is on the way.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: Wat er ook gebeurt, ik blijf prikken.
8: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
12: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag. Gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn doet er een half uur langer over. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322.
23: Goedemiddag, leuk je erbij bent. Zometeen meer van de middagshow op je radio. Onder andere ook muziek van Joke Buijs en Toby Mac.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
28: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
30: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
31: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
32: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
31: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
32: Rand? Nee.
31: Fair enough.
32: Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
34: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
35: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
36: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
37: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
38: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
39: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
40: De dag van vandaag.
41: Met Laurens van der Kraats.
40: Het christelijke radiostation.
42: Maybe midnight or midday. Never early, never late.

Goedemiddag, het is 10 minuten over 5 op deze dinsdag 15 september. Onrustige dinsdag wel, hè? De halve dienstregeling van de NS lag op zijn gat door gesaboteerde sporen. Langs de snelwegen waren tal van branden door actievoerende boeren. Ja, SGP-fractievoorzitter Christoffer die zat vanmiddag in de Koninklijke Schouwburg en gaat zo meteen met ons terugblikken op vandaag. Maar eerst de muziek van Joke Buijs. Ja, ze kreeg na het uitbrengen van wat meer persoonlijke liedjes op een gegeven moment de vraag van luisteraars of ze nog wel geloofde. Nou, haar antwoord zei: nou, in alles wat ik meemaak is God aanwezig, ook als ik zijn naam niet expliciet noem. Daarover schreef ze een lied. En ja, als je Joke Buijs zegt, dan denk je waarschijnlijk ook wel aan intieme luisterliedjes. Maar nu dook ze samen met Black Gospel Choir G-Roots de studio in. En dat is een heerlijk nummer geworden die je middag meteen opflirt. Dit is In Alles.

Cody Carnes, Firm Foundation in de middagshow. En dit is live opgenomen bij Groot Nieuws Radio. Charlotte Jordaan, de uitvoering van Mijn Jezus, Mijn Redder. Hoor je nu.

Mooi, hè? Ja, Jantine stuurt ook een berichtje binnen en zegt... deze is zo mooi en zo lang geleden dat ik deze gehoord heb. Ja, dat is een gaaf lied, toch? Charlotte Jordaan, Mijn Jezus, Mijn Redder op Groot Nieuws Radio. We proberen ondertussen met Christoffer te bellen... die op dit moment in Den Haag is... en zojuist ook in de Koninklijke Schouwburg de troonrede heeft gehoord. Maar we krijgen hem helaas niet te pakken. Het is een beetje een thema aan het worden deze week. Ach ja, hè, het kan altijd zijn dat er andere prioriteiten zijn. Maar we blijven het gewoon lekker proberen. Wie weet dat het nog lukt. Gelukkig hebben we heel veel fijne muziek. Dat is ook niet verkeerd, hè? Bijvoorbeeld deze van Andrew Rip. Over de liefde die zo groot is dat de zwaarste weg altijd opnieuw is.

0: en de Rip op Groot Nieuws Radio met I Would Do It Again. Het is Prinsjesdag, de glazen koets, die reed weer door Den Haag. De koning die sprak de troonrede uit en politiek Den Haag maakt zich op voor de algemene beschouwingen. Voor SGP-fractievoorzitter Christoffer was het inmiddels zijn 9e Prinsjesdag als Kamerlid. En na jaren waarin zijn dochters om beurten meegingen, was vandaag zijn vrouw Sophia aan de beurt. Christoffer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, eerst even naar het nieuws van vandaag. Hè? Want we zagen veel onrust in het land. Hè? Spoorsabotages, boerenacties, protesten op verschillende plekken. Hoe kijkt u naar wat er vandaag in Nederland gebeurd is?
1: Ja, niet al te mooi. We hadden er zelf vanochtend ook behoorlijk last van om op tijd in Den Haag te komen. Ik kom vanaf de Veluwe. Dus ik weet niet of daardoor enorm veel opstoppingen waren, maar we moesten overal om. En ik hoorde van meerdere mensen die met de trein wilden vanuit het oosten. Ook bijvoorbeeld vrienden van mijn dochter die vanuit school vrij hadden gekregen. Ja, sommigen zijn er niet eens gekomen.
0: Nee, maar wat zegt dat u, dat er op een dag als vandaag, op Prinsjesdag, dat dit in Nederland gebeurt?
1: Nou ja, ik vind dat op geen enkele dag moet. Dat een spoor of een weg blokkeren, weet je, daar doe je alle mensen die hard werken of naar hun studie moeten of waar ze ook naartoe moeten, die doe je daarmee tekort. Dus volgens mij moet je dat soort dingen gewoon niet doen.
0: Nee. U komt net uit de Koninklijke Schouwburg. Wat is u uit de troonrede het meest bijgebleven?
1: Nou, een paar dingen. Kijk, de koning stipt met name ook een aantal grote zaken aan die in Nederland spelen. Problemen die we al langer hebben. Stikstof, migratie, woningbouw. Ook de toekomst van de sociale zekerheid. En eigenlijk concludeerde ik aan het eind van de problemen die we vorig jaar hadden, hebben we nu nog. En wat dat betreft zie ik dat het echt wel nodig is dat we in dit land keuzes gaan maken op dat gebied. Ja, en dat is natuurlijk, het kabinet heeft denk ik een poging gedaan in hun oorspronkelijke coalitieplannen. Maar dat nu eigenlijk, ja, ook omdat ze een minderheidskabinet zijn, allemaal toch wel doorgeschoven naar de toekomst toe. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar daar keuzes in maken. En dan moet het kabinet kiezen, denk ik, of ze dat linksom of rechtsom willen doen.
0: Ja, wat voor keuzes moeten er gemaakt worden? Want u zit er dus van dichtbij. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat ook zien. Hè? Er is weinig vertrouwen op dit moment in de politiek. Maar 1 op de 6 mensen, las ik uit een onderzoek van RTL gisteravond, heeft er vertrouwen in op dit moment in het kabinet. Ja, wat moet er dan gebeuren? Wat voor keuzes moeten er gemaakt worden waardoor het vertrouwen weer wat omhoog kan?
1: Ja, dat is ook altijd, als je dat wist, dan maakt iedereen die keuze denk ik om het vertrouwen beter te krijgen. Want natuurlijk altijd, de keuzes die je maakt hebben ook bijvoorbeeld financiële consequenties. En ook financiële consequenties voor mensen in de portemonnee. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de sociale zekerheid, naar de toekomst. Ja, je kunt nu denken van laten we het ongeveer laten zoals het is. Maar dan is met het telkens oplopende miljarden in die begrotingen, is het wel de vraag of dat voor onze kinderen en kleinkinderen nog houdbaar is. Maar daar kun je eigenlijk wel van zeggen, niet. Tenzij je bijvoorbeeld de staatsschuld op laat lopen. Ja, moet je meer rente betalen of nog meer belastingen gaat heffen. Dus ja, dat is wel een vraagstuk. En dan kun je zeggen, ja, het hoeft niet per se links of rechtsom. Ja, ik denk het wel. Want dan is het toch het vraagstuk van ga je met elkaar of hogere lasten opleggen aan de samenleving. Of ga je kijken hoe we toch wat beperkingen aanbrengen in dat soort voorzieningen. Nou, dat is er één. Het tweede wat denk ik erg belangrijk is we hebben de afgelopen periode gemerkt dat er veel bruggen, sluizen, stuwen deels nou, zo verouderd zijn dat je ze eigenlijk niet meer goed kunt gebruiken. Ja, ook daar moeten keuzes in gemaakt worden. En nou, dat zien we in de troonrede en ook in de stukken die we vandaag hebben gekregen nog niet echt terug.
0: Nee.
1: Dus ja, zo zijn er een heel aantal zaken. En ik zou er nog veel meer op kunnen noemen, maar dat is denk ik te veel voor dit tijdstip.
0: Ja, zeker. Maar u gaat morgen ook de algemene beschouwing in. Hè? Wat is echt een punt waarvan u zegt, nou, daar gaan we als SGP echt als eerste een groot punt van maken?
1: Nou, als ik voorop moet zeggen, gezinnen. We hebben in de afgelopen periode ook geprobeerd met het kabinet tot overeenstemming te komen. En een van de dingen die we hebben benoemd is gezinnen. En volop aandacht daarvoor en ook financieel ondersteuning voor gezinnen. En wat we zien is dat het kabinet bijvoorbeeld 150 miljoen heeft weggehaald bij gezinnen. Ja. Wat ons betreft is dat een van de punten die we nadrukkelijk zullen maken.
0: En waarom vinden jullie dat zo belangrijk? Want er zijn ook steeds minder gezinnen in Nederland.
1: Nou, ik denk dat iedereen
0: toch steeds meer één persoons huishoudens?
1: Ja, niet dat je daar niet voor moet zorgen. Maar wat je ziet is dat in Nederland veel gericht is op het individu. Dat individuen moeten bloeien, tot volle wasdom komen. Terwijl je toch ziet dat de meeste mensen in een gezin, in een gemeenschap, met elkaar leven. En zo met elkaar tot bepaalde zaken komen. Dat zie je terug in het belastingregime wat we hebben. Dat zie je ook terug in van op het moment dat het moeilijk gaat van hoe zorg je voor elkaar. Ja, dan is het gezin wel het deel, zeg maar, de samenleving wat toch vaak waar mensen op terugvallen. En dat kan ook iets breder, hè? Want ook als je alleen staat in de gemeenschap, daar zou je ook naar kunnen kijken met elkaar. Geef daar gewoon Dat dat alle ruimte aan, geeft daar ook aandacht aan. En ik denk dat het dan in Nederland, dat een heel aantal problemen misschien niet minder worden, maar wel dat je ze met elkaar oplost. En gedeelde smart is halve smart en ook gedeelde vreugde is vaak dubbele vreugde. En dat zijn natuurlijk misschien makkelijke termen. Maar als iedereen eens terugkijkt in zijn leven, van hoe het gegaan is, is dat toch wel heel vaak het geval. Ja. Dus dat is een punt dat wij nadrukkelijk zullen maken.
0: Ja, nou, u begint over het gezin. Normaal gesproken zien we u op Prinsjesdag vaak met een van uw dochters, hè, de afgelopen jaren. En dit keer was volgens mij uw vrouw Sophia mee. Hè. Hoe gaat het eigenlijk bij u thuis? Wie mag er dan mee naar Prinsjesdag? Hoe wordt dat besproken?
1: Nou ja, alle dochters zijn een keer mee geweest. En mijn vrouw was ook twee keer mee geweest. Dus die vond dat ze nu al aan de beurt was. Dus ja, ze bepalen ze al een beetje met elkaar. Hè?
0: Ja.
1: En dat was heel leuk.
0: En hoe vonden uw dochters het de afgelopen keer om erbij te zijn?
1: Ja, fantastisch. Dat, als ik ze vragen, ga je weer mee? Dan willen ze direct weer mee, hoor.
0: Ja.
1: Dat, ja, de middelste stond ook gewoon langs de route die had vrijgekregen van school. Heel specifiek om dit te bezoeken, zeg maar. Dus zo zie je maar. Zelfs dan gaan ze er nog graag naartoe.
0: Ah, wat goed. Christoffer, fractievoorzitter van de SGP, dank voor uw tijd en succes morgen, hè, bij de algemene beschouwingen.
1: Ja hoor, dankjewel. Bedankt, hoor.
0: Het is 6:04. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht-fans hebben een stadionverbod gekregen voor hun gedrag tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Het duel werd stilgelegd na het gooien van vuurwerk en bekers door fans. Zeker 6 boeren die vanmiddag langs de A2 bij Breukelen brand stichtten en de brandweer hinderden, zijn aangehouden. De rook zorgde voor gevaarlijke situaties op de snelweg. Voor het eerst in jaren gaan we er in koopkracht op achteruit, zegt het Nibud, dat naar de miljoenennota heeft gekeken. Over een paar maanden gaan we dat al merken, want dan gaan de belastingen omhoog.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond neemt de bewolking toe en kan door het hele land regen vallen, met lokaal kans op een stevige onweersbui. Ja, het is blijft Nederland, hè. Normaal zeggen ze naar regen komt zonneschijn, maar bij ons kan het dus ook andersom. Morgen is namelijk een mix van zon en enkele buien, met dan ook kans op onweer. Kans, ja, het wordt uiteindelijk een graad of 19. Situatie op de weg hoor je van de ANWB.
3: Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest door werkzaamheden. Vanaf knooppunt Oude Rijn 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Dat is door 8 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en knooppunt Ewijk. En na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht op de N2, de weg Maastricht-Eindhoven, bij knooppunt Batadorp. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
4: Laurens van der Kraat.
0: Third Day. De band neemt ons mee terug naar de late jaren 90 met een lied rechtstreeks vanuit Psalm 36. Het gaat over hoe oneindig groot en beschermend Gods liefde voor ons is. Lord, your love, Lord.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijk

0: stretches to the sky.
1: Dit had een hele goeie kunnen zijn gisteren ook in de muzikale Grabbelton. Een titel met een getal erin. We hadden Psalm 33. Of wat zeg ik? 36 is dit, hè? 36. Third Day zit ook weer een getal in. Maar we hebben vandaag weer een nieuwe categorie.
2: De muzikale Grabbelton.
1: Ja, ja. Eens even kijken hoor, wat er vandaag uit de ton komt. Zo. Vandaag mag je weer in alle vrijheid iets aanvragen. Ja, dit is leuk. Vandaag mag je een nummer aanvragen wat het specifiek goed doet op de fiets. Dat is het idee. Dus wat luister jij graag als je aan het fietsen bent? Een lied waarvan je lekker gaat trappen. Een lied wat je goed in beweging zet. Wat past bij misschien wel de locatie waar je vaak doorheen fietst. Onderweg zijn. Nou, associeer er lekker op door en kom met een goede suggestie. Een ideaal lied voor op de fiets mag je vandaag aanvragen. Dus titelartiest mag je nu hebben. Hier is Zero Worship met Christian van Woerd. Een simpel liefdeslied.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: bent Collective Experiment en Build Your Kingdom here.
1: De muzikale Rabbelton.
0: Het ideale liedje voor op de fiets. Daar zijn we vandaag naar op zoek in de muzikale Rabbelton. En wat zijn er veel leuke opties. Het is eigenlijk gewoon zonde om er maar drie te kiezen vandaag. Maar we gaan het toch doen. Ik heb er drie hier uitgekozen. Jolinde die komt met een liedje van Eddie Zuiderveld. Ja, wel een leuke voor op de fiets.
2: Zet je slag, hoofd omhoog, je kunt er wel tegen.
0: Tegenwind van Ellie Zuiderveld is optie 1. Jeanne die zegt, ik luisterde dit nummer pas op de fiets en ik zette het tempo lekker aan. Ik ging er echt hard door fietsen. World on Fire, de nieuwe van For King and Country. Ook een goede optie. En dan nummer 3 is voor Harney. Die zegt, de zendeling van Rob Favier gaat over een jochie op de fiets. Zegt mijn man. Nou, even checken of dat echt zo is.
3: Ik stapte op mijn fietsje en ik trapte richting Delft.
0: Ja.
3: Maar na 2 dagen zweten was ik nog niet op de helft. De mensen.
0: Dit zijn ze vandaag de opties voor de muzikale Rabbelton.

Laat het nu weten. 1 voor tegenwind van Eddie Zuiderveld. 2 voor Verkeer & Country, World on Fire. En 3 voor Rob Favier en de Zendeling. Kom maar door. Jantine gaat voor 2. Even kijken. Hier krijgen we een berichtje van Dirk. Ook voor 2. Nou, dat gaat wel goed. Loes voor 3.

is wel duidelijk hoor, denk ik. Heel veel stemmen zijn hier binnengekomen. Ik probeer het toch even te laten gaan, maar ik denk dat het wel duidelijk is nu. Ja, het is wel duidelijk hoor. We gaan ervoor. Vandaag in de muzikale gabbelton. Het ideale liedje voor op de fiets is geworden. De nieuwste van For King & Country.

0: Je zou spontaan gaan fietsen, toch? Met World of Fire voor King Country hoorde je op Groot Nieuws Radio hun nieuwste in de muzikale grabbelton. Zometeen op je dinsdagavond onder andere Muziek Worship en Chris Tomlin.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend online leren.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. God
19: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
20: Groot Nieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging, hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het rijdt dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren twee rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
26: Fans van voordeel,
25: Aldi.
28: Van school is het

0: in of doneer.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De dag van vandaag.
9: Met Laurens van der Kraats.
8: Het christelijke radiostation.

Chris Tomlin. Is he wordy? De dag van vandaag. Ja, dat is een beetje een worship half uurtje volgens mij. Want Better Music mag je zo meteen ook draaien. Opwekking Band, Elevation Worship en Mosaic Worship. Dus nou, meezingen kunnen zeker hun hart ophalen zo meteen. Ja, daarover gesproken. Misschien zie jij wel in de kerk of leid je een bijbelkring. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk hun geloof heel zichtbaar inzetten. Hè? Bijvoorbeeld ook wel in vrijwilligerswerk. Maar wat als jouw passie ergens anders ligt? Stel, je maakt muziek, schrijft verhalen, schildert of maakt iets moois zonder dat daar heel direct een christelijke boodschap in zit. Ben je dan ook bezig tot eer van God? Nou, dat is de vraag die raakt aan de Pastoradio van vandaag. Een luisteraar heeft hem namelijk gesteld. Die zegt, moet wat je maakt expliciet christelijk zijn om ook waardevol te zijn voor God? Of kan kunst, creativiteit, vakmanschap ook wel op zichzelf een manier zijn om hem te dienen? Nou, het antwoord krijg je zo meteen van CGK-predikant Bram Hofland. Na een van de nieuwste van Mosaic Worship, Koning van de Kerk.

0: Door de Mozik Worship samen met Kees Kruinoord en Koning van de Kerk.
1: Pastor Radio.
0: We gaan naar een nieuwe vraag in Pastor Radio. Elke week is het een andere vraag en het kan anoniem ingestuurd worden via grootnieuwsradio.nl. Je raadt het al, /anoniem. Elke week een antwoord van CGK-predikant Bram Hofland. Vandaag de volgende vraag. Ik maak kunst en muziek, maar krijg vaak de vraag waarom ik dit niet expliciet voor de Heer of de kerk inzet. Is kunst pas waardevol voor God als er een christelijke boodschap in zit?
2: De Mona Lisa, Nachtwacht, de Matthäus Passion. Wat voor gaven en talenten heb jij eigenlijk? Nou moet ik eerlijk zeggen, nou is bij mijn geboorte het kunstzinnige wat schrikbarend laag gehouden. Maar gelukkig vindt Nienke me verder heel erg lief. Ik allereerst, als je kunst en muziek maakt, ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Wat een belangrijke toevoeging aan deze schepping. Deze schepping waarin ik iets van schoonheid vind en genot. Genot van kunst ook, dat de schepper er zelf heeft ingelegd. En dat heb je bijvoorbeeld ook in de natuur. Hè? Dan merk je dat je ontzag hebt voor Niagara-watervallen. Of hoe bijzonder de wiskunde in elkaar kan zitten. Dat maakt je klein. En dat doet kunst met mij ook. Kunst is waardevol op zichzelf. Juist omdat echte kunst wijst naar iets meer. Iets meer dan zichzelf. Het verwijst je naar iets dieper in deze werkelijkheid en brengt je die werkelijkheid dan ook dichterbij. Het emotioneert je, het raakt je, het komt binnen. Denk maar aan de mooiste films die er zijn. Denk aan de film als The Boy in the Striped Pyjama of zo, zeg maar. Dat is pure kunst, dat beweegt je. Is kunst dan pas waardevol als het een christelijke boodschap uitdaagt? Dan zou mijn vraag eigenlijk eerst zijn, wat is dan die christelijke boodschap? En dat is voor mij wel wat je noemde, nou wat ik net noemde, namelijk dat het je dieper de werkelijkheid intrekt. Dat maakt zeg maar waarde. Creativiteit is er niet maar om te laten zien hoe creatief je bent. Kunstzinnigheid is er niet om de aandacht op de kunstenaar te brengen, maar op schoonheid en op liefde en op het goede. En wat dat betreft zou ik ja zeggen op je vraag. Is het alleen waardevol als het in de kerk doet of met een kruis getekend of zo? Nee. Maar moet het iets christelijks hebben? Jazeker. Maar dan wel op deze manier. Trekkend de werkelijkheid in. En ik denk dat het trouwens hartstikke mooi is, hè, als je gaven en talent ook daar kunt inzetten. In de kerk. En daar wil ik je toe van harte uitdagen. Maar kunst, echte kunst, heeft ook gewoon waarde in zichzelf. Kunst wil je verbinden met het diepere. En daarmee is echte kunst, denk ik, dus ook nooit kunst los van God. Een hemelse gitaarriff, diepe gedichten over liefde of vriendschap, schilderijen met vergezichten die je doen verlangen naar meer. Dat is allemaal kunst die dus ook, denk ik, christelijk is. Ik moet zelf denken aan bijvoorbeeld de Guernica van Picasso. Het schilderij dat het bombardement toont op deze Spaanse stad. Is dat christelijk? Nou, niet als het gaat over christelijke symboliek. Maar het houdt ons wel een spiegel voor. Dit is wie we zijn. En daarmee is het denk ik ergens juist heel christelijk, dat schilderij van Picasso. Het laat ons naar onze mensheid, tekent het ons. Het brengt je dus dieper de werkelijkheid in. Nou, ik hoop dat dit je helpt in je eigen denken. En dat ook jij als kunstenaar mensen mag leiden op het pad om te ontdekken hoe mooi, bijzonder en ingewikkeld deze wereld werkelijk is. Zegen.

0: Als ik deze hoor, moet ik toch even denken aan de kindertijd. Dat we deze keihard in de kerk in Canon zongen. De opwekking bent en u bent heilig. Daarmee werd het bijna 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. FC Utrecht heeft 18 stadionverboden uitgedeeld aan fans die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens een duel met Go Ahead Eagles begin deze maand. De namen zijn ook doorgegeven aan de KNVB. Het blijft voor Defensie een probleem om genoeg mensen te vinden, ondanks alle campagnes. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben. De teller staat nu nog op geen eens de helft. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. De kosten voor huurders nemen alleen maar toe en aan de hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht door Buienradar. Ja, normaal gesproken zeggen ze nou regen komt zonneschijn, maar in Nederland is het vandaag precies andersom. Vanavond neemt de bewolking toe en kan door het land regen vallen met elkaar kans op stevige onweersbuien. Morgen een mix van zon en enkele buien met ook wel een kans op onweer en tot dan zo'n 19 graden. Wat op de weg is, hoor je van de ANBB.
2: Het drukte op de wegen neemt af. Ongelukken zorgen nog voor vertraging. Op de A2 onder andere vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging. We zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot een uur of 7 duren. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt gelukkig ook voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijd ik nog langzaam over 3 kilometer tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug met een kwartier vertraging.
0: De Doorgeefbijbel. Elke maandag tot en met donderdagavond rond 6:55 spreek ik iemand in de Doorgeefbijbel. En elke keer iemand anders. De Bijbel gaat hand tot hand door het land. Ja, en net ging het in Pastoradio ook al even over creativiteit ter eer van God gebruiken. En Lydia, die ik gisteren sprak uit Woudenberg, die vertelde dat ze mensen helpt om door creativiteit en geloof dichter bij zichzelf te komen. En ze heeft zelf ervaren hoe helend dat kan zijn.
3: Ik begon met het schilderen van een baarmoeder en zo allerlei lagen daar overheen kwamen. Mm-hmm. En gewoon de dingen die me pijn gedaan hebben, die waar ik het moeilijk mee gehad heb, die kwamen gewoon ja eigenlijk in beeld. Hè.
0: Terwijl je aan het schilderen was, kwam dat als het ware naar boven.
3: Ja. Ja, en dat is niet dat ik dan allemaal figuratief dat er allemaal in zet. Maar het is meer, ja, je verbeeldt het door te schilderen. Hmm. En zo uiteindelijk is er een juweel zichtbaar geworden ook echt in het schilderij. Dus ik zie ook van wat de Bijbel natuurlijk ook zegt. Van dat hij God vreugdeolie zal geven voor as. En ik zeg het nooit goed om, geloof ik. Maar in ieder geval dat er weer iets moois ontstaat uit droevige dingen.
0: Ja.
3: En dat heb ik toen geschilderd. Ja.
0: Ja, precies. Als je zei, vreugdeolie in plaats van rouw. Ja, het was een mooi gesprek gisteren. En als het goed is, heeft Lydia de Bijbel ook weer doorgegeven.
4: Laurens van der Kraat.
0: En aan wie, dat gaan we zo meteen meemaken. Volgens mij zijn we nog in de buurt van Woudenberg, maar dat horen we zo meteen. Eerst Marielle Modène en Rolf van Manen, voor nu en voor altijd.
5: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Raad.

0: Wat een topcombinatie, deze stemmen. Marielle Madern en Ralf van Manen voor nu en voor altijd.
1: De Doorgeefbijbel.
0: De dorpen in de Gelders-Utrechtse Vallei zijn nog niet van de Doorgeefbijbel af, geloof ik. Want gisteren waren we bij Lydia in Woudenberg. En volgens mij, als ik hier de GPS in de kist zie, zijn we daar nog steeds.
2: Goedenavond met Ingenette Timmer.
0: Goedenavond met Louwens, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo.
0: Goedenavond, hi. Jij belt geloof ik vanuit Woudenberg, hè?
2: Nee, ik zit in de Eifel in Duitsland.
0: In Duitsland?
2: Ja. Ja.
0: Hou even hoor, want ik zie op mijn GPS dat de kist op dit moment in Woudenberg is. Maar je bent heel ergens anders.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik weet niet hoe dat komt. Maar...
0: Ja, ik denk, jouw telefoonnummer is dan waarschijnlijk weer doorgegeven. En op die manier. Maar je hebt niet de fysieke kist nu, begrijp ik.
2: Nee.
0: Precies. Oké. Okay.
2: Die voor mij was, die woont wel in Woudenberg.
0: Ah, dus vandaar. Dan is de kist nog in ons land. Maar wat leuk. Even kijken in de Eifel. Je bent lekker op vakantie. Hoe is het daar?
2: Ja, het is vandaag een fantastische dag. Het is wel, ik denk, de warmste dag van de 14 dagen dat we hier zijn. Het is zo'n 25 graden. En ik zit heerlijk aan een mare. Zo noemen ze dat hier. Dat is een, zeg maar, vulkaan van vroeger die nu gevuld is met water.
0: Hmm.
2: En ja... Om me heen allemaal bergjes. Laat maar bergjes zeggen, want het is natuurlijk geen Oostenrijk. Maar een groot kruis zie ik in de verte. Ook wel mooi om op uit te kijken, ja.
0: Wat heerlijk. Niks te maren bij Maren.
2: Nee, helemaal niet.
0: Lekker hoor.
2: Nee.
0: Nou, wij zouden eigenlijk naar Eifel gaan. We hebben het geannuleerd deze zomervakantie, omdat we gaan verhuizen. Dus we dachten, okay. Ja, we kunnen alle vrije dagen goed gebruiken. Maar ja, toch wel heel erg lekker om zo nog een beetje Eifel toppen te nemen.
2: Ja.
0: Lekker zeg. Hey, ja. En wanneer is de vakantie wat jou betreft helemaal geslaagd?
2: Nou, ik moet vooral zeggen als we het samen goed hebben. Met mijn man ben ik dan op vakantie. En
0: wanneer hebben jullie het goed?
2: Nou, als we verbinding hebben met elkaar. En gewoon heerlijk vinden om in elkaars nabij te zijn, zeg maar. Elkaar zo af en toe een knuffel of een compliment geven.
0: Ja.
2: En... ja, een beetje terugmijmeren over het leven en zo. We lopen al wat jaartjes mee, dus dan is dat wel leuk om eens terug te kijken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hé, wat mooi. Noem je al twee hele praktische dingen. Dat af en toe even een knuffel, een compliment. En die verbinding, dat is inderdaad in de vakantie wel even een momentje op lapen in te zetten. Maar überhaupt, denk ik voor veel mensen ook wel eens een uitdaging. Merk ik zelf ook als je druk bent, om dat inderdaad in een relatie ook een beetje oké te houden. Hoe doen jullie dat?
2: Nou, ik denk dat we wel veel met elkaar praten. En als je merkt dat je ze een beetje uit elkaar drijft, omdat iemand natuurlijk wel eens wat meer aan zijn hoofd heeft dan de ander ziet, dan dat toch eventjes wel bespreekbaar maken. Zo van, ben je er nog voor me? Hè?
0: Dat zeg je dan gewoon even? Van, schat, ben je er nog voor me?
2: Op een gegeven moment, als ik te lang doe, zeg ik dat wel, ja. Ik vond dat je weer een beetje wegdrijft. En dat is bij mij misschien hetzelfde, maar als vrouw heb ik toch altijd het idee dat je wat meer alert bent op dat soort dingen. Mm-hmm. Ja.
0: Dat er bij een vrouw wat eerder gaat wringen of zo, daarin.
2: Ja, ik heb het idee dat man wel een beetje gefocust is soms op één ding en dan...
0: Ik ga het niet ontkennen. En jij weet het dus wel bespreekbaar te maken. En hoe reageert je man dan op het moment dat je dat inderdaad zo aankaart?
2: Dan luistert hij wel. Misschien niet net op dat moment, maar meestal zegt hij in ieder geval een dag later van... Ja, je hebt wel gelijk. Dus dan gaat hij zich ook wel weer herpakken. Ja.
0: Ja.
2: Of dan gaat hij zeggen wat hem bezighoudt. En
0: dan komt het ook wel weer goed.
2: Komt een opening, ja.
0: Heel goed.
2: Ja.
0: Hey, de Bijbel mag wat mij betreft opengeslagen worden, Ingenette. En je mag de tekst lezen die jij hebt uitgekozen vanuit Duitsland.
2: Ja, zal ik er nog een heel kleine toelichting toe geven?
0: Ja, mag ook. Wat jij wil.
2: Ik ben een... iedere dag heb ik een bladzijde in een boekje en daar teken ik dan wat in. En dan schrijf ik op wat ik van God ervaar die dag. En gisteren had ik zomaar in mijn hoofd, 's ochtends, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Ik dacht, dat is een mooie psalm. Die zongen we in de kerk. En ik heb hem opgeschreven. En toen dacht ik, als ik nu mijn bijbeltekst mag noemen... dan ga ik eventjes de bijbeltekst erbij halen. En ja, die ga ik dus nu even lezen.
0: Mm-hmm.
2: De Heer is mijn sterkte en mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Hoor hoe de redding wordt bezongen in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. Nou, dat vond ik gewoon heel mooi. En ik zag ook gelijk in die hele psalm dingen die ik dus al gaandeweg in dat boekje heb geschreven. Dus dat vond ik ook weer een hele mooie bevestiging van God dat hij erbij is, ook in deze vakantie.
0: Ja?
2: Ja.
0: Welk verschil maakt het voor jou dat God erbij is in het leven?
2: Nou, hij is, laten we zeggen, de dragende kracht onder het leven. Ja, dat je niet... kijk, als mens ben je maar beperkt. En je kan het wat je bezighoudt dan in zijn handen leggen. Door gebed. En dat maakt echt een heel verschil, vind ik. Want dan laat je het los. En hij zorgt er ook voor dat je het los kan laten. Want vaak ga je er toch nog meer mee aan de haal. Maar dat is dan het krachtige van hem, vind ik. En ja, dan zie je toch ook duidelijker dat hij er is. In de dag, door de dag heen. Ja.
0: Psalm 118, vers 14 en 15 vandaag gearchiveerd vanuit het Duitse Eifel door Inge Nette. Dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, graag gedaan.
0: En geniet van je vakantie nog, hè?
2: Ja, ga ik doen.
0: Dank je. Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Dit is de dag van vandaag met Paul Baloy.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Eline in de middagshow, je hoorde ABBA.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen hoor je Chayel op ons station 7FM. Je kunt even naar rechts swipen op, in de app bijvoorbeeld. En dan ben je er. Elevation Rhythm hoor je daar eerst met Amazing. Als je houdt van het vertrouwde geluid van Groot Nieuws Radio, kun je ook naar ons non-stop kanaal via DAB Plus of onze website. En daar hoor je zo meteen Delirious. En liefhebbers van kerk- en koorliederen, blijf lekker gewoon hier waar je nu bent. Want zometeen begint het programma Wens met Tim Hendricks en het Interkerkelijk Mannenkoor uit Drachten. Dit was de middagshow. Ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 4 uur voor een nieuwe editie. En ik wens jou een mooie avond. Dit is Need to Breathe en The Long Surrender.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en na een hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen, later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zometeen...
18: Wens.
19: Goed nieuws.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
17: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Kips. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
21: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
28: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè.
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
32: Elke avond vanaf 7 uur...
33: de mooiste kerk- en koormuziek.
32: Het christelijke radiostation.

cappella gezongen door de mannen van Mannenkoor Drachten, hier aan de start van Wens. Het lied Nader mijn God bij u, Johannes de Heer nummer 456. En zo klinken er in dit uur de mooiste Johannes de Heerliederen, psalmen, gezangen, andere geloofsliederen op jouw verzoek. We draaien ze graag en de liederen worden nog persoonlijker, komen nog dichterbij als we ze voor elkaar aanvragen. En zo zijn dit de wensen van vandaag, jouw verzoekplaat voor deze dinsdag 15 september 2026. Laat je bemoedigen, kom lekker tot rust en laat het een heerlijk genietmoment zijn. Dit moment met elkaar, dicht bij God, met de allermooiste muziek op je radio. En Samuel Schaapveld, we gaan beginnen met jouw verzoek. Ja, schitterend lied dat je voor vandaag uitkiest. Je zegt, ik wil graag een lied aanvragen dat veel voor me betekent. Een lied, ja, dat mij al snel in tranen brengt. Het lied Licht van de Wereld, als ik dat hoor, zo mooi. Hier is Jichdal Jahu, ze zingen het, opwekking 595.

Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens voor dat ene mooie lied. En dan draaien we het voor je. En we doen ook niets liever dan voor Naomi Blom uit Epe vanavond een lied te draaien. Ja, hier een muzikale versiering op de radio voor je verjaardag, Naomi. Namens papa, namens mama, namens Jaël en Salome. Want ze zeggen, lieve Naomi, hoera voor jou. Eindelijk 8 jaar. We wensen jou, Naomi, met het lied Maranatha van Selah een heel mooi nieuw levensjaar. We bidden je de zegen van God op. Het lied Maranatha heb je vorig jaar kerst gezongen op koor. En het is een prachtig lied. Het gaat over het uitzien naar de Heer Jezus. Het lied is voor jou. We hopen dat je een mooie dag hebt gehad en geniet van dit moment. Liefst van papa, mama en een hele dikke knuffel van Jaël en Salome.

Op verzoek van Samuel zong Jichtel Jahu hier het lied Licht van de Wereld. Samuel en koor Jichtel Jahu, bedankt. En heb je zo ook een mooi lied dat jou raakt, dat voor jou extra speciaal is? Laat het dan even weten, dan kunnen wij het ook hier draaien. Je merkt hoe leuk dat is, hoe mooi dat is om daar samen van te genieten.

0: Ja, Naomi, supermooi lied. En van harte gefeliciteerd met je 8e verjaardag. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dit lied zou klinken als jij dit dus met jouw koor zingt.
1: De dagtekst.
0: Ja, een Bijbelvers om je door te laten inspireren. En we lezen vandaag Deuteronomium hoofdstuk 4. Lees vooral ook het hele hoofdstuk. En dan vinden we in vers 24 deze zin. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden, als u hem met hart en ziel zoekt. Deuteronomium 4 vers 29, de tekst die we uitlichten. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden, als u hem met hart en ziel zoekt. Luister nu naar Rieneke de Wit. Zij zingt uit de kantate Troost mijn volk. Zoek de Heer, nu hij te vinden is.

Ineke Punt vraagt: zouden jullie het lied Wees Mijn Verlangen willen draaien voor mijn man Dirk, die vandaag op deze 15 september 60 jaar is geworden? Het antwoord op die vraag is ja, dat willen wij heel graag. En dus Dirk Punt uit Holiesloot, hebben wij het lied voor je en deze boodschap van Ineke. Ze zegt: lieve Dirk, vandaag ben je 60 jaar geworden. Afgelopen weekend hebben wij dit met z'n allen met een mooi feest gevierd. En vandaag wil ik je graag verrassen met een lied. Je luistert graag naar Grootnieuws Radio. Het liefst met de volumeknop flink open. Het lied Wees Mijn Verlangen werd solo gezongen tijdens onze trouwdienst. En is sindsdien al 27 jaar een belangrijk lied voor ons. Lieve Dirk, God zegen toegewenst voor jouw nieuwe levensjaar. En veel liefs van mij, Ineke.

Soms, als woorden tekortschieten, kan een lied uitkomst bieden. Laat de muziek spreken en vraag jouw wens aan. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Koor en samenzang vanuit de Bovenkerk Kampen. Het lied Nooit kan het geloof te veel verwachten. En daarvoor Jong Gemeend Koor Markando Nieuw Lekkerland met Wees Mijn Verlangen. Speciaal voor Dirk Punt. Dan voor Bert Breedveld uit Boven Hardingsveld, Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben, zegt vers 1. En dit zegt Nelly. Lieve Bert, vandaag zijn wij alweer 37 jaar getrouwd. In al die jaren hebben wij dieptepunten gekend, maar zijn we ook gezegend met onze kinderen en inmiddels 9 prachtige kleinkinderen. En steeds was er ook het zeker weten dat we gedragen werden door Hem die ons ziet zoals we zijn en ons dieper kent dan wij onszelf soms kennen. Dat geloof gaat met ons mee in de toekomst die voor ons ligt.

0: en Nelly Breedveld van harte. En onder leiding van Martin Zonneberg zong Kleinkoor Concertino voor jullie. Psalm 139, de verzen 1 en 2. En deze week is het Noorderjongerenkoor het Blijde Klankenkoor van de week. Je hoort een mooie bloemlezing van hun drie albums. Het koor uit Drachten ging op 1999 van start, 1 februari, met Cor van 't Hof als eerste dirigent. Na zijn afscheid in 2008 werd hij korte tijd vervangen door Willem Matenboer. Begin 2009 nam Eppie de Boer het stokje over en per 2016 stond het koor onder leiding van Wilbert Magree. Vanavond zingen zij Psalm 9 voor ons. Ik zal met al mijn hart den Heer.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week het Noorderjongerenkoor.

Het volgende lied op de muzieklijst van Wens vandaag heeft een speciale bestemming. Het is voor jullie, Louis en Carola uit Slagharen. Voor jullie deze wens van Paul, Gerdy, Hemmo, Maartje en Rolina. Ze laten jullie zo langs deze weg weten. Lieve Louis en Carola, de afgelopen weken hebben jullie een heel naar bericht gekregen. De komende tijd zal in het teken staan van bezoeken aan het ziekenhuis. Wij als broers en als zussen willen jullie met een lied bemoedigen. Een lied dat inmiddels ons familielied is geworden. We willen laten weten dat we er voor jullie zullen zijn. En we mogen weten dat Hij er ook bij is. En we bidden jullie toe dat de Heer zijn zegen over de behandelingen geeft. Heel veel sterkte en Gods nabijheid toegebeden. Met liefst van Paul, Gerdy, Hemmo, Maartje en Rolina. En Joke Buis zingt het voor jullie. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand.

We draaiden Wat de toekomst brengen mogen voor Louis en Carola uit Slagharen. En toen klonk ook Psalm 146 door het Groot Nederlands Jongerenkoor in deze speciale uitvoering uit de kantate Dank u voor het leven. Wil je ook een lied doorgeven, om welke reden dan ook? Om te danken, om te vieren, om je liefde te uiten, om te bemoedigen, om te inspireren. Laat van je horen, letterlijk met een verzoekplaat op de radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en laat me weten welk lied we mogen draaien. En laat het ook weten als je zegt van redactie, denk even met mij mee. Ik heb een situatie, ik zoek een mooi lied. Ook dan, dan zijn wij er om met je mee te denken dus. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar mag je verzoek naartoe. Daar kun je eventueel ook reageren. En weet ook dat je de uitzendingen kunt terugluisteren. Daarvoor hebben wij de gemistservice. grootnieuwsradio.nl/gemist. Dit was het bijna voor vandaag. We gaan nog een laatste lied draaien. Glorify Thy Name, Father We Love You, zingt het Gener Muiden Mannenkoor Stereo. Dan gaat de muziek natuurlijk verder hier op Groot Nieuws Radio. Maar wij spreken elkaar dan hopelijk morgenavond weer om iets over zevenen. Bedankt voor vandaag. Nog een mooie avond en tot de volgende keer.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ralf van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie

0: op odido.nl/business.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis, de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen. In het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen 6 kilometer file. Vanaf Nieuwegein Zuid rijdt het langzaam met een uur vertraging. Want door dat ongeluk is er maar één rijstrook open bij Alfred Everdingen. Je kan er ook voor kiezen om te rijden. Dat doe je dan via Gorkum over de A27 en de A15.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeng Dagstuin.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
10: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.
0: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
22: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je één dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
23: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
24: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
26: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwd bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

onze blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Kips. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt ze het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jetten de actie zo ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden 1,5 maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen tappen doen we.
1: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar €0,97. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijs

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Oost.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
6: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. Eén trein botste op spullen op het spoor. Verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. 2 keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zometeen
17: levenswoorden.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Ralph van Maanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
18: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Mama, wanneer komt papa thuis?
22: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
26: Met Daan Olthof.
27: Een hele goede avond. We gaan zometeen horen van Harriette Hofman van het Leger des Heils wat het betekent om eensgezind te zijn. Dat doen we aan de hand van 1 Petrus 3 vers 8. Een andere tekst, Deuteronomium 4 vers 29, is de dagtekst van vandaag. Daar staat: maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden. Als u hem met hart en ziel zoekt.

0: Charity Gill. You're the new name written down in glory. We gaan luisteren naar een overdenking van Harriette Hofman van het Leger des Heils. En vandaag leest zij met ons uit 1 Petrus 3, vers 8.
1: Tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 1 Petrus 3, vers 8. Petrus stond altijd bekend als Haantje de Voorste. En het is grappig dat juist hij ons vraagt de minste te zijn. Eensgezind zijn. Eén gezin zijn. Steeds weer klinkt in de brieven van Paulus en van Petrus door dat we één gezin, één familie zijn met één hemelse Vader. Gelukkig laat God ons daar niet alleen in staan. Zijn geest vormt ons iedere dag steeds meer naar het beeld van Christus. Over gezin zijn gesproken. Toen ik in verwachting was van ons eerste kindje, moest er een babykamer in elkaar gezet worden. Een ledikant, een commode. En we gingen druk in de weer met de bouwpakketten. Daar kwamen we erachter dat we het op veel vlakken eens waren. Dat we veel dingen prima samen konden doen. Maar klussen was daar niet één van. We begrepen elkaar niet en als de een de plank linksom draaide, wilde de ander juist rechtsom. De een wilde eerst nauwgezet de handleiding bestuderen, terwijl de ander al aan het schroeven was. Het liep er uiteindelijk op uit dat ik mijn man de kamer uit heb gestuurd en met mijn dikke buik zelf alles in elkaar heb gezet. Gelukkig heeft hij veel andere kwaliteiten. Het is nog niet zo simpel om met een aantal mensen steeds de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zoveel verschillende manieren om iets aan te pakken, zoveel verschillende manieren van doen en denken, waar de een super praktisch is en zijn hand niet omdraait voor een etentje voor 20 personen, wordt een ander daar doodongelukkig van. Waar de een de boekhouding fluitend doet, breekt bij de ander het benauwde zweet al uit bij de gedachte eraan. Toch staat de oproep van Petrus hier luid en duidelijk. Hij werkt het verder uit in de tekst, in het hele hoofdstuk en ook in het volgende hoofdstuk nog. Steeds komt hij erop terug dat we anders moeten zijn dan de wereldse norm voorschrijft. Steeds maant hij ons om een stapje terug te doen, niet op de voorgrond te willen staan, de minste te willen zijn. Precies zoals Jezus zelf deed toen hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Dat doet hij niet om ons klein te houden of onderdanig. Hij doet het zodat de ander, zodat iedereen, de ruimte krijgt om te groeien. Om zijn kwaliteiten in te zetten, om met respect behandeld te worden. Niet alleen de Haantje de Voorste, maar ook onze broeders en zusters die wat langzamer zijn. Die wat minder makkelijk op de voorgrond durven staan. Die hun ideeën voor zichzelf houden, omdat ze het zelfvertrouwen missen om zich uit te spreken. De tekst spreekt over zorgzaamheid, vriendelijkheid, bescheidenheid. Als we ons realiseren dat we door God zijn aangenomen als zijn kinderen, niet uit eigen verdiensten, maar puur uit genade, dan hebben we toch ook niets om ons op voor te laten staan? Als we ons realiseren dat het Jezus Christus zijn leven gekost heeft om ons terug te brengen aan het hart van de Vader, dan kun je onmogelijk jezelf op de borst kloppen. Het geldt voor jou, het geldt voor je broeders en zusters. En dan past ons niets dan bescheidenheid.
2: Ik

0: Talita Nawijn hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Mijn verlosser leeft. In Levenswoorden luisteren we vandaag naar een overdenking van Harriette Hofman van het Leger des Heils. En leren we hoe het is om eensgezind te zijn.
1: Wat is eensgezind zijn dan eigenlijk? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Betekent dat dat we allemaal hetzelfde moeten denken, hetzelfde belangrijk moeten vinden, hetzelfde proces moeten volgen, dezelfde keuzes moeten maken? Er is zo'n prachtige uitspraak die wordt toegeschreven aan Antoine de Saint-Exupéry. Als je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bijeen om hout te verzamelen, taken te verdelen en het werk te organiseren, maar wek in hen het verlangen naar de eindeloze uitgestrektheid van de zee. Ik denk dat eensgezindheid vooral kan worden gevonden in een gezamenlijke bron en een gezamenlijk doel. We zagen net al hoe we bij elkaar horen omdat we verbonden zijn met dezelfde hemelse Vader. Omdat we mogen putten uit zijn oneindige bron van kracht, liefde, genade en trouw. Dat maakt ons mensen die gevoed worden door Gods woord, die vervuld zijn van Gods geest, die de genade en liefde van Jezus Christus geproefd hebben en willen delen. Het Leger des Heils

heeft net als veel andere kerken en bedrijven een missiestatement. Deze missie gaat al zo'n 150 jaar mee en heeft nog niets aan kracht ingeboet. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. In Nederland heeft het Leger des Heils veel verschillende locaties met hele diverse activiteiten en accenten. Toch geldt deze missie voor alle locaties. Eensgezind zijn betekent hier dat we allemaal achter deze missie staan en alles doen wat daarop gericht is. Het betekent dus niet dat we allemaal hetzelfde doen of alles op dezelfde manier doen. Zo mogen we als individuele christenen ook allemaal anders zijn. Sterker nog, God heeft ons gemaakt als unieke mensen met onze eigen talenten en mogelijkheden. En andersom ook met onze onmogelijkheden. Niet iedereen is goed in klussen immers. Maar voor elk van ons geldt de missie die Jezus ons gaf voordat hij terugging naar zijn vader. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat klinkt als de uitgestrektheid van de zee, waarnaar de quote van Antoine de Saint-Exupéry verwijst. Dat kan klinken als een fantastische uitdaging, maar als je een beetje op mij lijkt, klinkt het misschien ook wel overweldigend. Wat moet ik doen? Waar moet ik beginnen? Petrus helpt ons in vers 15 op weg. We mogen dicht bij huis beginnen. Als iemand je vraagt waar jouw zekerheid vandaan komt, wees dan altijd bereid erover te vertellen. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. Elk gesprek dat we zo mogen hebben is als een plank die wordt toegevoegd aan dat schip dat het ruime sop gaat kiezen. De uitgestrektheid van de zee is als de uitgestrektheid de grootsheid van de bron die nooit opdroogt, waaruit we genadegave op genadegave mogen ontvangen van onze Vader. Dus geen zorgen als je je niet altijd kunt vinden in de werkwijze van je broeder of zuster. Kijk naar de bron waar je samen uit mag putten en richt je blik op het doel dat God zelf benoemd heeft. Vertel de hele wereld over mij en maak alle volken tot mijn leerlingen. Laat dat ons gezamenlijke doel zijn. En waar de een dan afreist naar verre, moeilijk toegankelijke oorden, daar mag de ander over de heg in de achtertuin de buurman vertellen over Gods liefde. Amen.

Lef hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Grote God, wij loven u. En daarvoor de zangeres die een tijdje geleden nog met Hans sprak. En dat interview, dat is ook te beluisteren als podcast. De Backstage Podcast is weer terug. Kun je vinden via onze website grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je ook de Levenswoorden Podcast. Je hoorde Natalie Lane en The Long Way. Zometeen muziek van Paul Beloy's Chapel Worship komt eraan naar Lauren Daigle.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk uit de Basisbijbel. Wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Nu willen we jullie iets schrijven over de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat we weer samen met Hem zullen zijn, broeders en zusters. Denk niet dat die dag nu al is gekomen. Laat je daarover door niemand iets wijsmaken. Niet door een profetie, want die is dan gelogen. Niet door een preek, want die is dan niet waar. En niet door een brief waarvan gezegd wordt dat die door ons is geschreven. Laat je door niemand iets wijsmaken, op wat voor manier dan ook. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren. Eerst zullen heel veel mensen hun geloof kwijtraken. En eerst zal er een mens aan de macht komen die zich helemaal niets van God aantrekt. Hij zal een slecht mens zijn. Hij is de tegenstander van God. Hij is tegen de aanbidding van God. Hij zal zelfs in Gods tempel gaan zitten en beweren dat hij zelf God is. Hij zal zelf als God aanbeden willen worden. Weten jullie nog dat ik dit ook al een paar keer heb gezegd toen ik bij jullie was? En jullie weten nu wel wat hem op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. De wetteloosheid is nu al in het verborgen aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt. Pas als die weg is, zal hij aan de macht komen. Maar Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond. Hij zal hem vernietigen als hij komt. Die wetteloze mens komt aan de macht door het werk van de duivel. Met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Hij stookt de mensen op om allerlei slechte dingen te doen. En de mensen die verloren gaan, zullen hem bewonderen en hem geloven. Ze zullen doen wat hij zegt. Dat komt doordat ze niet van de waarheid hebben gehouden die hen had kunnen redden. Daarom maakt God hen geestelijk blind en geloven ze de leugens. Zo straft hij de mensen die de waarheid niet wilden geloven, maar liever slechte dingen bleven doen. Volhouden. De Heer houdt heel veel van jullie. We zijn God aldoor dankbaar voor jullie, want hij heeft jullie van begin af aan uitgekozen. Hij wilde dat jullie zouden worden gered door het werk van de Heilige Geest in jullie en door het geloof in de waarheid. Hij heeft jullie geroepen om dezelfde hemelse macht en majesteit te krijgen als onze Heer Jezus Christus. Hij riep jullie door het goede nieuws dat wij jullie kwamen brengen. Blijf dus stevig vasthouden aan jullie geloof. Broeders en zusters, blijf doen wat we jullie mondeling of in brieven hebben geleerd. God onze Vader houdt van ons en omdat Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij ons eeuwige troost en goede hoop gegeven. De Heer Jezus Christus en God de Vader zullen jullie bemoedigen en sterk maken. Daardoor kunnen jullie altijd in woord en daad het goede doen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag... en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen... dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs... zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen... en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer... Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen... uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teuge. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karmans gaat aangifte doen tegen degenen die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karmans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De nacht van Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.

ik ooit zo verweerd als die boom die oud is en krom. Laat me staan tot ik val.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
4: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
3: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en Alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Kun je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God? En op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

gisteren zegt dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw in de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.